0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Clara, live.

0: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Clara, live.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Clara, live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zal de VS nog veel harder toeslaan. De eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor regeringspartij Labour van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage. Er zijn nog maar 700 van de 5000 zitjes geteld, maar nu al wint Reform UK er meer dan 230. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. Sommige Labour-kandidaten eisen nu al dat premier Starmer opstapt. In Den Haag in Nederland is een vuurwerkbom naar binnen gegooid in het partijkantoor van de links-liberale partij D66. Er vielen geen gewonden. De politie kon vrij snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie en ook de andere partijen veroordelen de aanval. Een scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren geslagen heeft, mag geen wedstrijden meer fluiten. De twee betrokken ploegen, Stokkum en Lommel, hadden een klacht tegen hem ingediend en Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf, zegt woordvoerder Nan de Klerk.
1: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
0: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. In de Europa League en de Conference League voetbal zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Amadou Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
3: Goedemorgen. Ik heb een vederlichte, vrolijke Mozart bij om deze vrijdag samen met u in te zetten. Welkom bij Espresso.

De laatste pianosonate van Mozart met Marc-André Amelin. We gaan daar nog een beetje zon aan toevoegen met dit nummer van Agustín Rivas.

Yo vengo regando flores. Ik ga de bloemen water geven van Agustín Rivas. Het nieuwe album van L'Arpeggiata, waarop ze Spaanse muziek mixen met muziek uit Zuid-Amerika. Clavecinist Jean-Ron Doordan komt op maandag 3 augustus naar MA-festival in Brugge. Het is alweer van 2012 geleden dat hij de MA-competition won. En hij gaat enkel muziek van Louis Couperin spelen daar in Brugge. Maar ik laat hem hier graag nog eens horen in dit concerto voor clavecimbel van Bach.

Het concerto in D-klein voor clavecimbal van Johann Sebastian Bach met solist Jean Rondeau op maandag 3 augustus dus te gast bij MA Festival in

Een nummer uit het album Scenes from Above van het Julien Lage Quartet. En deze opname was enige tijd geleden ook een keuze van Clara. En Julien Lage komt dus nu zondag 10 mei naar Jazz à Liège. Samen met nog een hele reeks andere grote namen uit de jazz. Het festival begint vandaag. En tot aan het nieuws van 6:30 is dit nog de Berliner Philharmoniker, onder leiding van Herbert von Karajan, in een deel uit de eerste symfonie van Brahms.

0: Het derde deel uit de eerste symfonie van Brahms. Een opname uit 1963 door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Het is 6:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, er loopt verkiezingsnieuws binnen uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, de eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor regeringspartij Labour van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. Sommige Labour-kandidaten eisen nu al dat premier Starmer opstapt. In de straat van Hormuz zijn er gisteravond laat wederzijdse aanvallen geweest tussen Iran en de VS. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. Voetbal Vlaanderen heeft een uitzonderlijk zware straf uitgesproken tegen een scheidsrechter die een voetbalspeelster geslagen heeft. Hij mag nooit nog een wedstrijd fluiten en mag ook zelf niet meer bij een voetbalclub aansluiten. Het incident gebeurde vorige maand tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel. Een clubmedewerker liep toen ook een scheenbeenbreuk op. De scheidsrechter kan nog in beroep gaan. Het weer zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

An Air for the Violin van Nicola Matthijs. Uit het album Spiritillo Mediterraneo van violiste Cristina Prats Costa. En dit hier is muziek van Echo Collective. Muziek die de band maakte bij een immersive, zoals het dan heet, tentoonstelling rond Claude Monet. Die tentoonstelling was onder andere in Luik en in Antwerpen te zien. En voyage with Claude Monet.

Geneva Kenny Mason speelde Troubled Water van de Afro-Amerikaanse componiste Margaret Bonds. De geboorte van Venus van Botticelli is misschien wel een van de beroemdste schilderijen uit de kunstgeschiedenis. Venus die uit het schuim van de zee is ontstaan en in een schelp uit die zee oprijst met haar lange haren in de wind. En Ottorino Respighi die wist de sfeer van dat schilderij prachtig te vangen in zijn gelijknamige orkestwerk, compleet met kabbelende golfjes en frisse lentebriesjes.

En zo zet Venus voet aan wal op het strand in Cyprus. Dat was de geboorte van Venus, de Botticelli-triptiek naar drie schilderijen van Botticelli. Heel beeldende muziek van Ottorino Respighi.

Vals di mezzanotte, een wals voor middernacht van gitarist Thomas van Boogaert door het trio Peixe Elimau. En dit is nog een sonate voor Nieuws van Zeven, eentje voor piano vierhandig van Charles Gounod met Roberto Proceda en Enrico Pompili.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal langdurig zieken in België was nog nooit zo hoog. De partij van de Britse premier Starmer verliest zwaar bij de plaatselijke verkiezingen. En de beroemde bioloog David Attenborough is 100 vandaag. Een recordaantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. Vorig jaar waren 576.000 mensen in dat geval. Dat is ruim 100.000 meer al dan 5 jaar eerder. Steven Rombout, wat zeggen de cijfers nog?
1: Dat mensen ouder dan 50 jaar goed zijn voor zowat 2/3 van alle langdurig zieken. Maar opvallend, de groep tussen 50 en 64 groeit de voorbije jaren veel minder snel dan de groep jonger dan 35. In de categorie 65 en ouder is er een sterke stijging. En dat is het gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar begin 2025. Daardoor zijn heel wat 65-jarigen een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte gebleven, terwijl ze anders met pensioen werden gestuurd. Een nieuw record dus, maar toch ziet minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke een positief signaal. Want als je geen rekening houdt met die hogere pensioenleeftijd, dan was de stijging minder groot dan voorheen.
0: Dankjewel voor de uitleg. De pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een universiteitsgebouw aan de Universiteit Gent bezetten, bezetten sinds gisteravond nog een tweede gebouw. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10 uur vanmorgen weg moeten, omdat ze lessen verstoren en er incidenten zijn. De actievoerders zijn het daar niet mee eens en ze gingen daarom nog een tweede gebouw bezetten, het UFO-gebouw. Dat is niet toevallig gekozen, zegt woordvoerder Julian Burnham.
2: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de Raad van Bestuur plaatsvindt. Op de Raad van Bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur in hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
0: De pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft dit jaar een recordbedrag van 4,1 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 414.000 pleisters verkocht. De opbrengst gaat naar de lokale afdelingen en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor EHBO-opleidingen. Het was nog maar de 3e pleisterverkoop nadat er meer dan 60 jaar stickers verkocht werden. Voetbal Vlaanderen heeft de zwaarst mogelijke sanctie gegeven aan een scheidsrechter die vorige maand een speelster verschillende keren geslagen heeft. Hij mag nooit nog een wedstrijd fluiten en ook zelf niet meer bij een club aangesloten zijn. Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel. Een clubmedewerker liep ook een scheenbeenbreuk op. Het geweld is nu dus zwaar bestraft, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
0: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. De eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland tonen aan dat de regeringspartij Labour zwaar verliest. De grote winnaar is het rechtspopulistische Reform UK van Nigel Farage. Katrien van der Schoot in Londen, hoe duidelijk is die uitslag nu al?
4: Wel, er zijn nog geen 1000 van de 5000 zitjes geteld, vooral in het noorden van het land. Nu al gaat Reform UK van bijna niets naar bijna 300. Ook de Groenen maken redelijke winst. En zoals verwacht, een grote verwachte opdoffer voor Labour. De partij van premier Starmer is nu al meer dan 200 zetels kwijt. 60% van wat ze verdedigde. Ook de conservatieven verliezen de helft van hun zitjes. De liberaal-democraten blijven stabiel.
0: Zijn er al reacties?
4: Ja, sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met de nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde iemand nu al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadszitjes moet nog worden geteld. Ook die in Londen, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken nu al duidelijk. Winst dus voor Reform UK, verlies voor Labour.
0: Bedankt, Katrien. In Den Haag in Nederland is een vuurwerkbom naar binnen gegooid in het partijkantoor van de links-liberale partij D66. Er vielen geen gewonden. De politie kon vrij snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie. Ook de andere partijen veroordelen de aanval. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op twee Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen op drie Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. De Britse bioloog en verteller David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Hij is bekend van zijn vele natuurdocumentaires en heeft een echte cultstatus in het Verenigd Koninkrijk. Van overal kreeg hij al verjaardagswensen en hij bedankte iedereen.
5: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. I simply can't reply to each of you all separately. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag is er nog een nieuw ontdekte wespensoort uit Chili naar hem vernoemd. En vanavond wordt Attenborough gevierd in de Royal Albert Hall in Londen. Dat wordt ook live uitgezonden op de BBC. In de Europa League en de Conference League zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Vooraan een record aantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. 576.000 vorig jaar. De snelste stijging zit bij de groep jonger dan 35. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara. Espresso met Greet Samien.
7: Goedemorgen. Ja, onze cultuurhuizen zijn volop bezig met het presenteren van hun nieuw seizoen. Maar er komt dit seizoen ook nog veel moois aan. Zoals die twee concerten nog bij Bozar van een van de centrale artiesten daar dit seizoen, sopraan Léa Desandré. En er is de Koningin Elisabeth-wedstrijd natuurlijk. Vanaf volgende week zijn wij er met Clara ook bij, want we zenden de halve finale rechtstreeks uit, elke namiddag om 3 uur en 's avonds vanaf 8 uur. Ik kijk er naar uit. Welkom weer bij Espresso.

Dirigent John Wilson verzamelde voor dit nieuwe album met de Symphonia of London alle instrumentale muziek van Giacomo Puccini, met onder andere ook intermezzi uit opera's van hem, zoals hier deze prelude tot de tweede acte van de opera Manon Lescaut. En dan hoor je dat Puccini ook zonder die zanglijnen een absolute meester van het drama was. En deze film was ik eigenlijk een beetje vergeten. Punch Drunk Love van Paul Thomas Anderson met Adam Sandler als een sociaal onhandige ondernemer die geplaagd wordt door 7 dominante zussen. En de soundtrack die kwam van John Briand.

Third Floor Hallway. De soundtrack van John Bryan voor Punch Drunk Love. 2002 alweer. Tijd vliegt. Espresso.

zangeres Annelies van Gramberen en gitarist Sim van Tienen samen Klang Collective. En dit kwam uit hun debuutalbum waarop ze muziek van John Dowland combineren met songs van Nick Drake. En dat doen ze morgenavond nog eens tijdens een concert op het Lunalia Festival in Mechelen. Morgenavond om 19:15 in het Diocesaan Pastoraal Centrum van Mechelen. Klang Collective. Gaat mooi worden.

Tobias Koch speelde een nocturne die een beetje deed denken aan die nocturnes van Chopin. Maar Chopin was nog een kleuter toen Maria Szymanowska deze muziek schreef. Het is intussen bijna 7:30. Dit zijn nog 8 blazers van Consortium Classicum in een octet van Ignaz Pleyel.

0: Eerste deel uit het octet van Ignaz Pleyel met Consortium Classicum. Half acht. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, in de hoofdpunten werpen we vanmorgen een blik op de recordcijfers van langdurig zieken.
1: Ja, vorig jaar zaten 576.000 werknemers en zelfstandigen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering. Dat is een record. Het grootste deel zit bij de 50-plussers, maar de snelst stijgende groep is wel die van de mensen jonger dan 35. De stijging is voor een stuk ook te verklaren door de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 66. De pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, zijn gisteravond nog naar een tweede universiteitsgebouw getrokken. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10 uur vanmorgen weg moeten, maar daar zijn ze het niet mee eens. Gedeeltelijke resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK en ook de Groenen staan voorlopig op winst. Het is zwaar bewolkt met enkele opklaringen vandaag en op de meeste plaatsen wel droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen is het eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De discussie over de besnijdenissen gaat niet over de kern van de zaak, is de teneur in de morgen. Bij vrouwenbesnijdenis is inmiddels iedereen het erover eens dat het een vreselijk verminkende procedure is. In België is het verboden en strafbaar. Maar bij jongens kan het dus wel. Religie en traditie staan dan plots wel boven de fysieke integriteit van een kind. Het is voor Sarah van de Kerkhoven opvallend dat die fundamentele discussie op politiek niveau nauwelijks gevoerd wordt. Ze vraagt zich dan ook af, mocht dit geen Joodse traditie zijn, maar louter een islamitisch gebruik, zou het dan ook zo stil blijven? In ons land heeft maar 44% van de mensen met een beperking een betaalde job. Dat is bijzonder weinig. In onze buurlanden is dat 65%. Nochtans staat er in het regeerakkoord dat iedereen volwaardig deel moet kunnen uitmaken van onze samenleving. En dus ook van de arbeidsmarkt. Er is nu een federaal actieplan van de bevoegde minister Rob Beenders, lezen we in het Belang van Limburg. Het middenveld en zeker de werkgeversorganisaties hebben daar ook hun rol in te spelen. En dat mag verder gaan dan de sociale economie. Zolang we daar nog over spreken, zijn we er nog niet, besluit Dominique Klaas. In de tijd gaat het over de strijd tegen langdurig zieken. Omzichtigheid is gepast, want het gaat over gezondheid. Maar naarmate hun aantal blijft stijgen, groeit ook het ongeduld om drastischer in te grijpen, schrijft Bart Haak. Het huidige beleid met steeds meer langdurig zieken is een mislukking voor een volledige samenleving. Het betekent voor de patiënt zelf een verlies aan mentaal welzijn en fysieke gezondheid. Het betekent ook dat zowel preventie als behandeling door artsen niet heeft gewerkt. Het wil zeggen dat we er niet komen met het huidige systeem van aanmoediging via premies of afschrikking via extra kosten. In Gazet van Antwerpen ook cijfers, maar dan van het aantal kinderen dat geen plaats vindt in het buitengewoon onderwijs. Het gaat om 680 kinderen die niet in een aangepaste school terecht kunnen. Er zijn plannen om er iets aan te doen, maar zelfs als die een succes worden, zullen de volgende jaren nog veel kinderen in de kou blijven staan. Dat is voor Chris van Marsenille een verschrikkelijke vaststelling. Deze kinderen zijn de dupe van ministers die maar bleven achter de feiten aanhollen. Hopelijk is de kering ingezet. Zoualdemir moet een einde maken aan deze schrijnende toestanden. In het nieuwsblad gaat het over de scholenveldloop en hoe die traditionele sportwedstrijd tegenwoordig vaak plaatsmaakt voor een alternatief, de belevingsloop, zonder klassement en met de focus op het proeven van sport. Voor Hannes Heindricks is dat geen al te beste evolutie. Door ieder competitieelement te bannen, kan je excellentie ook de nek omwringen. Wedstrijden mogen gewoon wedstrijden blijven. Met winst en verlies, vreugde en teleurstelling en de wil om beter te doen. Ook dat is deel van de beleving. Als dictators zich ondergronds terugtrekken, wenkt meestal het einde. Volgens Europese inlichtingendiensten durft de Russische president Vladimir Poetin zijn bunker in Krasnodar, ver weg van Moskou, amper nog te verlaten. Wat er precies vandaan is, weet Timmy van Diepen niet. Maar als inlichtingendiensten lekken, is dat zeker geen toeval, schrijft hij in het laatste nieuws. Voor een uitzichtloze oorlog is het lastig om de publieke opinie warm te houden. Maar als de tegenstander verzwakt lijkt, zijn al die miljarden beter te verkopen. En cynisch of niet, zolang Oekraïne de Russen bezighoudt, kopen wij tijd om onze defensie op te bouwen. Er valt wat voor te zeggen om van 8 mei een nationale feestdag te maken, vindt Bart Brinkman van de Standaard. De datum staat symbool voor de overwinning van de democratie op het barbaarse fascisme. De angst voor herhaling lag aan de basis van de Europese Unie, een weergaloos project van samenwerking. Uit het puin groeide bovendien de verzorgingsstaat. Herdenken ontslaat ons niet van de plicht om stil te staan bij hedendaagse uitdagingen. De verzorgingsstaat staat onder druk en de nooit meer gedachte klinkt vals nu een land met historische roots in Europa een genocidale aanpak huldigt. Toch mag ons dat niet verhinderen om vandaag de vrijheid te vieren, de doden te herdenken en te beseffen dat niets is voor altijd. Het is vrijdag 8 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Jupiter van Antoine Forqueray met op Viola da Gamba André Lislivant. En dit is toch echt wel om vrolijk van te worden. Bebete Vaubora. En daarin smeekt een man Bebete, een koosnaampje voor Elisabeth, om eindelijk de dansvloer te verlaten en mee naar huis te gaan, omdat de zon al opkomt en hij de volgende dag moet werken.

0: Bebetti, dat was de Braziliaanse zanger Jorge Ben Jor.
1: De keuze van Clara.
0: In 2018 won de Duitse bariton Samuel Hasselhorn de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang. En sindsdien is hij niet meer weg te denken van de grote podia. En hij is intens verbonden met het liedgenre. En dus ook met Franz Schubert, die het Duitse lied in zijn eentje naar een ongekend niveau bracht. In 2028 zal Schubert overal gevierd worden. Dan is het 200 jaar geleden dat hij stierf. En tot en met dat herdenkingsjaar nemen Samuel Hasselhorn en zijn pianist Amiel Bouchakiewicz elk jaar een album op met liederen van Schubert. 5 stuks in totaal. 5 albums. En dit is het 3e album in de reeks met de titel Hoffnung. En uit die liederen uit die tijd spreekt wat meer hoop en optimisme dan we bij Schubert gewend zijn. Dit is Schubert's Wiegenlied.

Schubert's Wiegenlied met bariton Samuel Hasselhorn en pianist Amiel Bouchakiewicz. Het derde album liever in hun Schubert-reeks. Warm aanbevolen door ons als keuze van Clara deze week. Het Kammerorkest Basel en dirigent Giovanni Antonini zijn ook aan een groot project bezig. Een integrale opname van de 107 symfonieën van Haydn tegen 2032. Dan is het 300 jaar geleden dat Haydn geboren werd. Dit is een deel uit zijn symfonie nummer 55. Espresso.

De symfonie nummer 55 van Haydn, het tweede deel eruit, door het Kammerorkest Basel en dirigent Giovanni Antonini. Straks na 8 uur staan we nog even stil bij cultdichter Jodiet Hooft. Hij zou morgen 70 jaar geworden zijn. En dat wordt gevierd met een podcast, een verjaardagsfeest in theaterzaal Minnemeers in Gent en in het najaar van 2027 nog een theatervoorstelling. Dat is voor straks rond 8:15.

0: is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal langdurig zieken in België was nog nooit zo hoog. De partij van de Britse premier Starmer verliest zwaar bij de plaatselijke verkiezingen. En de beroemde bioloog David Attenborough is 100 vandaag. Een record aantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. Vorig jaar waren 576.000 mensen in dat geval. Dat is ruim 100.000 meer dan 5 jaar eerder. Steven Rombout, wat blijkt er allemaal uit de cijfers?
1: Dat mensen ouder dan 50 jaar goed zijn voor zowat 2/3 van alle langdurig zieken, maar opvallend, de groep tussen 50 en 64 groeit de voorbije jaren veel minder snel dan de groep jonger dan 35. Vooral het aantal burn-outs en depressies is de voorbije jaren gestegen. Lode Goderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, ziet dat de cijfers grotendeels stabiliseren en spreekt daarom voorzichtig van een positieve trend.
2: Het feit dat er meer over gesproken wordt, zorgt ervoor dat de behandelende artsen wat kritischer zijn bij het uitschrijven van ziekteattesten. Dat mensen er ook meer over aangesproken worden. Werkgevers zijn er ook meer en meer bewust mee bezig. Dus er zit ook wel een maatschappelijke tendens in.
1: Ja, dat er dan toch een nieuw record is, heeft vooral een technische verklaring. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar, waardoor heel wat 65-jarigen een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte zijn gebleven, terwijl ze anders met pensioen werden gestuurd.
0: Oké, dankjewel voor de uitleg, Steven. De pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten aan de coupure, zijn gisteravond nog naar een tweede universiteitsgebouw getrokken. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10 uur vanmorgen weg moeten, maar daar zijn ze het niet mee eens. Ze zijn daarom nog een tweede gebouw aan het bezetten, het UFO-gebouw. En dat is niet toevallig, zegt woordvoerder Julian Burnham.
3: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de raad van bestuur plaatsvindt. Op de raad van bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur in hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
0: Voetbal Vlaanderen heeft de zwaarst mogelijke sanctie gegeven aan een Limburgse scheidsrechter die vorige maand een speelster geslagen heeft. Hij mag nooit meer een wedstrijd fluiten en ook zelf niet meer bij een club aangesloten zijn. Het incident gebeurde vorige maand tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel. Een clubmedewerker liep ook een scheenbeenbreuk op. Het geweld is nu dus zwaar bestraft, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Voor alle betrokken partijen is dit een zeer spijtig voorval, maar het toont wel ergens aan dat er niemand boven de wet staat of niemand boven de regels van het bondsreglement en dat als je als scheidsrechter je aan zaken bezondigt, ja, je dus ook kan gesanctioneerd worden. En dat is in deze het geval. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
0: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. De plaatselijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk draaien uit op een grote nederlaag voor de partij Labour van premier Starmer. Gedeeltelijke resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland wijzen op grote winst voor de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage. Katrien van der Schoot in Londen, hoe duidelijk is de uitslag al?
5: Wel, er zijn nu zo'n 1000 van de 5000 zitjes geteld, vooral in het noorden van Engeland. Maar nu al gaat Reform UK van bijna niets naar meer dan 300. Ook de Groenen maken redelijke winst, verdubbelen hun score, kleine winst voor de Liberaal-Democraten. Maar zoals verwacht, dus een grote opdoffer voor Labour. De partij van Starmer is nu al meer dan 250 zetels kwijt, 60% van wat ze verdedigde. Ook de conservatieven verliezen fors 120 zetels en zo. We houden er voorlopig 200 over.
0: Zijn er al reacties?
5: Ja, sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met een nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde sommigen al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadszitjes moet nog worden geteld. Ook veel in Londen hier, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken dus nu al duidelijk. Winst voor Reform UK, verlies voor Labour.
0: Bedankt voor je verslag, Katrien. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen op 3 Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. Rusland zegt dat het sinds middernacht meer dan 260 Oekraïnse drones onderschept heeft en 20 daarvan zouden onderweg geweest zijn naar Moskou. Sommige Oekraïnse drones sloegen wel in, zoals op een olieraffinaderij en enkele fabrieken. Rusland en Oekraïne kondigden deze week eenzijdig een staakt het vuur aan. Maar aan beide kanten is daar nog niets van te merken, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
6: Oekraïne meldde iets van 1800 zoveel schendingen van het staakt het vuur. Ja, dat staakt het vuur waar Moskou dus helemaal niet mee in had gestemd. Maar goed, we zien ook de cijfers in Oekraïne. Gisteren 13 doden, 54 gewonden. Met name weer die grote drones die over het hele land cirkelden. Meer dan 100, zeggen de Oekraïnse autoriteiten.
0: En volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland de voorbije nacht opnieuw meer dan 800 drones naar Oekraïne gestuurd. Sport in de Europa League en de Conference League zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Amadou Onana, speelde de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. De Britse bioloog en verteller David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Hij is bekend van zijn vele natuurdocumentaires en heeft een echte cultstatus in het Verenigd Koninkrijk. Van overal kreeg hij al verjaardagswensen en hij bedankte iedereen.
7: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Vanavond wordt Attenborough nog gevierd in de Royal Albert Hall in Londen. En dat wordt live uitgezonden op de BBC. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Vooraan een record aantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis. Meer dan 570.000. Toch blijkt uit een diepere analyse dat de cijfers wat stabiliseren. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
8: Met Greet Samien.

0: Een jazz nocturne van Dana Swees. Muziek die ze al op haar 20e schreef. En nog zo'n jong talent was de Vlaamse dichter Jodiet Hooft. Morgen zou hij 70 geworden zijn. Maar hij stierf al in 1977 aan een overdosis. Amper 21 jaar oud en forever young. Jodiet Hooft publiceerde tijdens zijn korte leven maar 2 bundels. Maar poëzie was wel zijn manier om naar de wereld te kijken. Dat vertelde hij enkele maanden voor zijn dood.
1: Als ik tot een bepaalde conclusie gekomen ben, die voor mij fundamenteel is en die ik dan wil meedelen, dan komt die automatisch naar voren in de vorm van een gedicht. Zoals andere mensen het misschien gewoon kunnen formuleren of een schilderij van maken, is mijn... Als ik een conclusie maak over iets in mijn leven, dan komt dat in de vorm van een gedicht.
0: Jodiet Hooft in 1977. Ik praat er zo meteen over met theatermaker Winter de Kok.

0: Claire Le Feliatre zong over La Fille au Roi Louis.
1: Espresso.
0: Morgen zou de Vlaamse dichter Jootiet Hooft 70 zijn geworden. Maar toen hij 21 was, in 1977, stierf hij aan een overdosis drugs. Helemaal alleen in een kamertje in Brugge. Jootiet Hooft schreef maar twee bundels, Schreeuwlandschap en Junkie Verdriet. Maar die twee titels klinken nog altijd als een klok. En morgen in Gent wordt zijn verjaardag gevierd. En iemand die daarmee aan de knoppen zit, is audio- en theatermaker Winter de Kok. Dag Winter, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Winter, jij bent zelf nog maar 24?
2: 23 zelfs.
0: Voilà, kijk hoe. Maar hoe heb jij dan het werk van Jootiet leren kennen?
2: Wel, ik denk heel veel mensen leren Jootiet Hooft kennen in het vijfde middelbaar, waar hij behandeld wordt in het vak Nederlands. Mm-hmm. Dus daar heb ik hem ontmoet en ben ik meteen verliefd geworden op het zwart-wit fotootje in de cursus.
0: Ja.
2: En nadien, door hem te beginnen lezen, effectief ben ik nog meer verliefd geworden op zijn taal en op zijn poëzie en zijn manier van schrijven.
0: En wat spreekt er jou dan zo precies in aan, in zijn taal, zijn manier van schrijven?
2: Ja, ik denk sowieso het belang van poëzie. Of poëzie moet interpreteerbaar zijn, manoeuvreerbaar zijn, iets blijven betekenen door tijd en ruimte. En daar slaagt hij meer dan in. Hij raakt superveel aan. En ook zelfs voor mensen die hem al gelezen hebben, blijft het een cadeau. Omdat elke nieuwe lezing, elke herlezing,

0: Zal ik eerst de billen vullen van de vis die ik ving, of de geschubde kop ontkronen, snel, voor de arend mijn hechtenis neemt? Want in elk hout is al de klopkever hoorbaar. Achter het raam van het rusthuis zit de oude met leden ogen toe te zien, hoe de otter krimpt met de buit in de bek onder de slagschaduwen der zoevende visarend in zijn val.
1: Ja, winter.
2: Ja, prachtig.
1: Ja, ik zei daarnet donkere poëzie, maar is dat terecht volgens jou?
2: Ah, wel, ik wou het daarnet alweer leggen, maar ik dacht, we luisteren eerst even naar Jyoti. Het ding is natuurlijk, door zijn zelfdoding en door druggebruik wordt hij vaak gereduceerd tot een donkere dichter die veel over de dood schrijft, et cetera. En dat is dus echt niet waar. Mm-hmm. Door hem te herlezen hebben Hanna Mensink, Robbe Embrechts en ik, want samen met die twee prachtige mensen onderzoek ik Jyoti 't Hoofd, mm-hmm. hebben wij echt ontdekt dat er ook heel veel hoop en humor en kracht in zijn teksten zit op een heel positieve manier. Maar dat hij dus heel makkelijk gereduceerd wordt tot een donkere, dramatische schrijver, wat hij zeker soms ook is. Mm. Maar we mogen die hoop en die humor echt niet vergeten.
1: Nee. Je had het daarnet over zijn relevantie nu nog altijd. Wat voor een dichter zou hij nu zijn?
2: Ja, goeie vraag. Ik denk, ik hoop dat hij nog heel veel geschreven zou hebben. Ik hoop ook een roman. Ik weet niet waarom. Daar zou ik dan heel hard naar hebben uitgekeken. En op zijn romanfeestje, boek-event, zou ik zeker op de eerste rij staan. Maar ik denk dat hij zich ook heel hard had laten inspireren door de tijd nu, door wat er nu in de wereld gebeurt. Dat deed hij toen ook al. Ja. Want hij is altijd bezig geweest met ecologisch schrijven. Hij schreef anti-oorlogsgedichten, dus hij beschreef echt wat er rond hem heen gebeurde. En ik denk dat hij dat nu ook zou doen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Morgenavond, winter, organiseren jullie Jyoti met drie O's.
2: Ja.
1: Wat staat er op het programma?
2: Wel, dit is allemaal samen met Behouden Begeerte. Wij zijn hen ongelooflijk dankbaar. Dus samen met hen organiseren Hanna, Robbe en ik dus een groot verjaardagsfeest voor zijn 70ste verjaardag. Mm-hmm. Met ook liefhebbers zoals Sien Eggers, Charlotte van den Broek, Peter Verels, die allemaal komen om zijn verjaardag te vieren. Er zijn ook nog tickets, dus iedereen die nog niet gaat komen, kom zeker af. En ook volgende week, 13 mei en 20 mei, komt een tweedelige podcast uit waarin we zijn werk bespreken, waarin we Jyoti in het daglicht van vandaag plaatsen. En ja, het is echt, ik heb zoveel bijgeleerd als mens, als literatuurliefhebber, maar ik denk dat er echt voor iedereen wat wils is. Dus het gaat echt ongelooflijk worden. Dus echt heel welkom, iedereen.
1: Bij deze Jyoti, morgenavond in Integent. Er zijn inderdaad nog tickets en daar kan u ook de podcast beluisteren via Jyoti met drie O's dus .com.
2: Yes.
1: Winter de Kok, dankjewel en heel veel succes morgen.
2: Jij bedankt en merci.
1: Dag.

0: En deel uit Bach's vijfde Brandenburgs concerto met het ensemble Arion onder leiding van Jaap Terlinde. En nog aansluitend bij het gesprek daarnet, mocht u zelf vragen over zelfmoord hebben, dan kan u altijd terecht op de website zelfmoord1813.be. En zo werd het 8:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, een record aantal mensen zit langer dan een jaar ziek thuis.
1: Ja, vorig jaar meer dan 570.000 mensen, nog nooit zoveel dus. Maar, zeggen experts, al bij al is de stijging wel minder sterk geworden als je de 65-plussers niet meerekent. Sinds begin vorig jaar is de pensioenleeftijd naar 66 gestegen. En mensen die al ziek waren, tellen nu nog een jaar langer mee in de cijfers. Aandachtspunt blijft zeker wel het aantal burn-outs en depressies waardoor mensen uitvallen. De pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, zijn gisteravond nog naar een tweede universiteitsgebouw getrokken. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10:00 vanmorgen weg moeten, over 1,5 uur dus, maar voorlopig zijn ze niet van plan om te vertrekken. Gedeeltelijke resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK. Ook de groenen staan voorlopig op winst. Het weer is zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen is het eerst zonnig. Na de middag komen er wat meer wolken en dan halen we tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ook altijd een voltreffer in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns. Het is het werk waarmee deze Hayoung Choi de vorige editie voor cello won. In 2022 was dat. En het staat ook op haar nieuwe album. De eerste ronde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello is nog bezig. Morgen is de laatste dag. Maandag dan begint de halve finale en vanaf dan kan u alles volgen op radio en tv. Want dit jaar is er één programma voor alle media samen. De halve finale wordt integraal uitgezonden hier op Clara. In de namiddag op VRT Canvas en 's avonds op het kanaal van Ketnet. En Nicole van Opstel is uw gastvrouw dan.

0: een jonge sopraan uit Zuid-Afrika, Masabane Chechenia Rangwanasa, begeleid door Aaron Goldin in dit lied van May Bray, Bless This House.
1: De twintigers.
0: Ja, en dat is ondertussen al onze voorlaatste twintiger en die komt straks naar hier. Dag Carlo, goedemorgen.
2: Goedemorgen Greet.
0: Onze twintiger deze week is saxofoniste Ellie Broekmans.
2: Yep.
0: Een spraakwaterval, zo hoorde ik maandag
2: ja,
0: bij Clara hier in Espresso. Hoe zou jij haar omschrijven?
2: Ja, Ellie is inderdaad wel iemand die, als ze een kamer binnenkomt, meteen het geluk op je afstuurt. Ook in haar ratelbuien inderdaad soms, maar ook in de generositeit die ze heeft als persoon. Het is ook iemand die zich heel graag laat omringen door andere mensen, door andere muzikanten ook. Dat bewijst ook haar parcours een beetje doorheen haar jeugdjaren en ook de professionele jaren nu.
0: Mm-hmm.
2: Het is echt wel een mensenmens onder de muzikanten.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ze speelt een saxofoon. Hoe is ze daar ooit mee begonnen?
2: Ja, goede vraag eigenlijk. Ze is alleszins opgegroeid in een gezin met amateurmuzikanten. Haar vader is liefhebber van drums, dus hij was amateurdrummer. En is dat nog steeds trouwens. En op die manier is ze wat in die jazzsfeer beland. Speelde ook heel veel mee in fanfares, harmonieorkesten, big bands later ook. Dus trok al die werelden naar zich toe en ze begon daar dan in wat zichzelf te verdiepen en zichzelf te ontdekken als muzikant.
0: Mm-hmm.
2: Haar broer speelt trouwens ook muziek. En langzaamaan ging ze dan inderdaad richting die jazzwereld.
0: Ja, maar dan zou je denken dat de weg gespreid ligt om verder te gaan met muziek.
2: Ja, helemaal.
0: Maar op haar 18e is ze burgerlijk ingenieur gaan studeren.
2: Ja, dat is heel bizar. Het was alsof de kosmos tegen haar riep letterlijk van jij wordt muzikant.
0: Ja.
2: En dan plots beslist zij iets helemaal anders. Dan zegt ze nee, ik ga toch een academische opleiding doen aan de KU Leuven. Heeft ze uiteindelijk ook afgerond. Maar ik vermoed dat doorheen die jaren dan wel die muziek weer begon te knagen. Ze speelde wel nog steeds muziek uiteraard. Maar ik denk dat de muziek, de liefde voor de muziek toch groter werd dan uiteindelijk die academische opleiding aan de universiteit.
0: Ja. En dus, ze studeert nu nog.
2: Ja, inderdaad. Ze wordt eind het jaar 28. En ik denk nu in juni mag ze haar masterproef doen aan het conservatorium in Brussel. Een spannend moment natuurlijk, want nadien is het voor echt. Dan moet ze gewoon die muzikale wijde wereld intrekken. En ja, zeer benieuwd wat ze allemaal zal doen.
0: Ja, wat denk je dat haar plannen hierna zijn?
2: Wel, ze heeft natuurlijk die grote focus op de groep waarmee ze haar studio toetsconcert heeft gespeeld, Mania.
0: Mm-hmm.
2: Ze heeft ook plannen om een eerste plaat daarmee uit te brengen. Dus ik vermoed wel dat ze stilaan weet welke richting dat parcours moet uitgaan.
0: Ja. En wat mogen we verwachten van haar toetsconcert?
2: Ja, het zijn echt wel straffe muzikanten bij elkaar.
0: Mm.
2: Het is echt één brok energie. Je voelt ook dat ze elkaar durven uit te dagen. Ook Ellie zelf, die dan de andere muzikanten uitdaagt en omgekeerd. En het is echt gewoon heel strak. Die energie zit gewoon zo sterk. En tegelijkertijd houden ze alles wel bij elkaar. Het is niet dat het een soort van gekke bende wordt die manisch, als het ware, alles door elkaar begint te spelen. Ze houden alles strak, maar toch met een zeer stevige oerknal aan muziek.
0: Daar gaan we naar luisteren nu.
2: Het begint wel rustig, denk ik, hetgeen dat jij hebt gekozen.
0: Ja, en dan komt de oerknal.
2: Inderdaad.
0: Dankjewel, Carlo, en heel veel plezier straks met Ellie Broekmans vanaf 12 uur.
2: Dankjewel.

Ellie Broekmans en haar band Mania. Een fragment uit haar concert in onze VRT-studio Toets. Het hele concert hoort u straks bij Carlo. En als u niet kunt wachten, u kunt het nu al bekijken en beluisteren op VRT Max. Zo, daarmee hebt u de laatste espresso van deze week weer gehad. Siglinde is er al voor weer een nieuwe ambassant. En ik wens u verder nog een mooie dag toe en een fijn weekend straks.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Het aantal werknemers en zelfstandigen dat al langer dan een jaar ziek thuis zit en een uitkering krijgt, is naar een record gestegen. Vorig jaar waren het 576.000 mensen, ruim 100.000 meer dan 5 jaar eerder. En ook al is dat een record, toch ziet professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, Lode Goderis, een positieve trend.
2: De stijging van het aantal langdurig arbeidsongeschikten zet zich niet verder door in 2025. Als we kijken naar de leeftijdsgroep 55+, dan zien we dat eigenlijk meer mensen gaan werken zijn, maar in verhouding is het aantal invaliden niet toegenomen. Ten slotte zien we eigenlijk geen verhoging bij jongeren, wat op zich ook weer een goed nieuws is.
1: Een verklaring voor de hogere cijfers zit ook bij de pensioenleeftijd, die van 65 naar 66 gegaan is. Mensen die al ziek waren, tellen nu nog een jaar langer mee in de cijfers. Een uur voor de deadline van de UGent zijn pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een gebouw van de universiteit aan het bezetten, aan de coupure. Gisteren liet de UGent weten dat ze ten laatste om 10 uur moeten vertrekken, omdat er problemen zijn met de veiligheid en omdat ze lessen verstoren. De actievoerders willen niet stoppen, ze zijn ook nog naar een ander gebouw getrokken om druk te zetten op het bestuur van de universiteit en alle samenwerkingen met Israëlische instellingen te verbreken. In Ardooien in West-Vlaanderen zijn alle wegen opnieuw vrij na het grote waterlek van gisteren. Er liep toen ongeveer 70 miljoen liter water weg uit een groot reservoir van het diepvriesgroentebedrijf Ardo. Twee huizen zijn ook ondergelopen, zegt burgemeester Veronique Buik van Ardooien.
3: De bewoners van twee huizen hebben de nacht elders doorgebracht. Er is daar heel wat schade, vooral ook modderschade. Deze morgen komen de mensen van de verzekeringen langs bij die mensen. Er zal gekeken worden dat alles zo snel mogelijk opgeruimd kan worden, zodanig dat die mensen opnieuw naar hun woning kunnen.
1: Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend. Gedeeltelijke resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. Katrien van der Schoot volgt de uitslagen in Londen.
4: Sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met de nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde sommigen al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadszitjes moet nog worden geteld. Ook veel in Londen hier, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken dus nu al duidelijk. Winst voor Reform UK, verlies voor Labour.
1: Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
5: De discussie over de besnijdenissen gaat niet over de kern van de zaak, is de teneur in de morgen. Bij vrouwenbesnijdenis is inmiddels iedereen het erover eens dat het een vreselijk verminkende procedure is. In België is het verboden en strafbaar. Maar bij jongens kan het dus wel. Religie en traditie staan dan plots wel boven de fysieke integriteit van een kind. Het is voor Sarah van de Kerkhoven opvallend dat die fundamentele discussie op politiek niveau nauwelijks gevoerd wordt. Ze vraagt zich dan ook af, mocht dit geen Joodse traditie zijn, maar louter een islamitisch gebruik, zou het dan ook zo stil blijven? In ons land heeft maar 44% van de mensen met een beperking een betaalde job. Dat is bijzonder weinig. In onze buurlanden is dat 65%. Nochtans staat er in het regeerakkoord dat iedereen volwaardig deel moet kunnen uitmaken van onze samenleving. En dus ook van de arbeidsmarkt. Er is nu een federaal actieplan van de bevoegde minister Rob Beenders, lezen we in het Belang van Limburg. Het middenveld en zeker de werkgeversorganisaties hebben daar ook hun rol in te spelen. En dat mag verder gaan dan de sociale economie. Zolang we daar nog over spreken, zijn we er nog niet, besluit Dominique Klaas. In de Tijd gaat het over de strijd tegen langdurig zieken. Omzichtigheid is gepast, want het gaat over gezondheid. Maar naarmate hun aantal blijft stijgen, groeit ook het ongeduld om drastischer in te grijpen, schrijft Bart Haak. Het huidige beleid met steeds meer langdurig zieken is een mislukking voor een volledige samenleving. Het betekent voor de patiënt zelf een verlies aan mentaal welzijn en fysieke gezondheid. Het betekent ook dat zowel preventie als behandeling door artsen niet heeft gewerkt. Het wil zeggen dat we er niet komen met het huidige systeem van aanmoediging via premies of afschrikking via extra kosten. In Gazet van Antwerpen ook cijfers, maar dan van het aantal kinderen dat geen plaats vindt in het buitengewoon onderwijs. Het gaat om 680 kinderen die niet in een aangepaste school terecht kunnen. Er zijn plannen om er iets aan te doen, maar zelfs als die een succes worden, zullen de volgende jaren nog veel kinderen in de kou blijven staan. Dat is voor Chris van Marsenille een verschrikkelijke vaststelling. Deze kinderen zijn de dupe van ministers die maar bleven achter de feiten aanhollen. Hopelijk is de kering ingezet. Zoaldemir moet een einde maken aan deze schrijnende toestanden. In het nieuwsblad gaat het over de scholenveldloop en hoe die traditionele sportwedstrijd tegenwoordig vaak plaatsmaakt voor een alternatief, de belevingsloop, zonder klassement en met de focus op het proeven van sport. Voor Hannes Heindricks is dat geen al te beste evolutie. Door ieder competitieelement te bannen, kan je excellentie ook de nek omwringen. Wedstrijden mogen gewoon wedstrijden blijven. Met winst en verlies, vreugde en teleurstelling en de wil om beter te doen. Ook dat is deel van de beleving. Als dictators zich ondergronds terugtrekken, wenkt meestal het einde. Volgens Europese inlichtingendiensten durft de Russische president Vladimir Poetin zijn bunker in Krasnodar, ver weg van Moskou, amper nog te verlaten. Wat er precies van aan is, weet Timmy van Diepen niet. Maar als inlichtingendiensten lekken, is dat zeker geen toeval, schrijft hij in het laatste nieuws. Voor een uitzichtloze oorlog is het lastig om de publieke opinie warm te houden. Maar als de tegenstander verzwakt lijkt, zijn al die miljarden beter te verkopen. En zien is of niet, zolang Oekraïne de Russen bezighoudt, kopen wij tijd om onze defensie op te bouwen. Er valt wat voor te zeggen om van 8 mei een nationale feestdag te maken, vindt Bart Brinkman van de Standaard. De datum staat symbool voor de overwinning van de democratie op het barbaarse fascisme. De angst voor herhaling lag aan de basis van de Europese Unie, een weergaloos project van samenwerking. Uit het puin groeide bovendien de verzorgingsstaat. Herdenken ontslaat ons niet van de plicht om stil te staan bij hedendaagse uitdagingen. De verzorgingsstaat staat onder druk en de nooit meer gedachte klinkt vals nu een land met historische roots in Europa een genocidale aanpak huldigt. Toch mag ons dat niet verhinderen om vandaag de vrijheid te vieren, de doden te herdenken en te beseffen dat niets is voor altijd. Het is vrijdag 8 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
6: Ampersand met Sieglinde Michiel.
4: Goedemorgen. Op 8 mei 1886, vandaag precies 140 jaar geleden, werd de Vlaamse componist Jef van Hoof geboren.

Het VRT Philharmonisch Orkest onder leiding van Sylveer van den Broek met het slotdeel uit de Tweede Symfonie van Jef van Hoof. Jef van Hoof, jarenlang verbonden met het Conservatorium van Antwerpen, eerst als leerling van onder andere Paul Gilson, later ook als leraar en tijdens de Tweede Wereldoorlog ook enkele jaren als directeur. We duiken in de geschiedenis van dat Antwerpse conservatorium vandaag met muzikanten en componisten die er les kregen of les gaven. Namen van vroeger, maar graag ook van nu. Lode Violet bijvoorbeeld, een van onze twintigers in 2021. Hij studeerde aan het conservatorium in Antwerpen en sinds september 2020 is hij er ook hoofdvakdocent saxhoorn.

Het scherzo uit een quatuor sur des mélodies alsaciennes van Paul Gilson met Loder Violet, Anne-Sophie Leveugle, Tim de Maeseneer en Jonas Violet. Ik ben vandaag dus op zoek naar muzikanten en componisten die verbonden zijn of verbonden waren met het Conservatorium van Antwerpen. Omdat ze daar studeerden, omdat ze daar les gaven, misschien namen die ooit directeur zijn geweest daar. Het kan allemaal, namen van vroeger, namen van nu, denk er rustig even over na. En laat het mij dan maar weten via ampersand@clara.be, de Clara-app of het Clara-kanaal op VRT Max. Welke muziek u graag wil horen van die mensen verbonden met het Conservatorium van Antwerpen. Een belangrijke naam in de geschiedenis van het conservatorium is Lodewijk Mortelmans. Toen hij studeerde was het nog de voorloper van het conservatorium, de toenmalige Vlaamse muziekschool van Antwerpen. Onder leiding van Peter Benoit werd dat dan het Koninklijk Vlaams Conservatorium, het eerste Nederlandstalige instituut voor hoger onderwijs in België. In 1924 werd Lodewijk Mortelman. In 1924

Muziek van Lodewijk Mortelmans. Eerst twee liederen, O Mocht Ik en Wiegeliedje, gezongen door Hendrikje van Kerkhoven met Christel Kessels aan de piano. En daarna een intermezzo, gespeeld door Peter van Hova. En u bent intussen goed wakker, zie ik de eerste berichtjes komen binnen. Bruno denkt aan componist Wim Hendricks. In 2022 veel te vroeg overleden, maar nog lang niet vergeten, schrijft Bruno. Hij studeerde aan het conservatorium in Antwerpen, werd er later zelf ook docent compositie. En het conservatorium houdt vandaag ook zijn artistieke nalatenschap levend. Bruno wil graag muziek horen dus van Wim Hendricks. Hij suggereert een fragment uit Revelations, een muziektheaterproductie die als uitgangspunt de indrukwekkende visioenen had van een 13e-eeuwse dichteres en mystica, Hadewig d'Anvers.

Eerst hoorde u het Hermes Ensemble en het Vlaams Radiokoor onder leiding van Wim Hendricks met het Agnus Dei uit Cycle 4 uit Revelations van Wim Hendricks. En daarna Frederik Gevers aan de piano. Hij was van 1962 tot 1988 docent aan het Conservatorium van Antwerpen. En hij speelde mazurka nummer 1 van Peter Benoit, de naam natuurlijk wanneer het gaat over het Conservatorium van Antwerpen en over de geschiedenis van de school. In 1867 kwam hij aan het hoofd van de toenmalige Antwerpse muziekschool. Hij was ervan overtuigd dat Nederlands de taal was waarin er les moest worden gegeven. En in 1898 werd de school overgedragen van de stad naar de Belgische staat. Het werd een nationale instelling, instituut, hoe moet ik het zeggen. De school kreeg toen ook een nieuwe naam, het Koninklijk Vlaams Conservatorium. En de rest is geschiedenis. We gaan verder met sopraan Anne Cambier. Zij is hoofdvakdocente zang aan dat Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Sopraan Anne Cambier met Philippe Malfeit, David van Bouwel en Liam Fennelly I Giustiniani. Eerst met Pausanias, The Betrayer of His Country van Henry Purcell. Daaruit zong ze Sweeter Than Roses. En daarna ook van Purcell, Not All My Torments Can Pity Move. Peter schrijft dat we gerust een hele week zouden kunnen besteden aan het Antwerps Conservatorium. Het is een heel moeilijke keuze. Jeff Maas, Karel Kandaal, Floor Alpaerts, Lodewijk de Vogt, Willem Kersters. Het zijn maar een aantal namen waaraan hij denkt. En hij denkt ook aan Nini Bultereis. Die studeerde er niet, maar gaf er wel les. En hij schrijft, Nini Bultereis is zo goed als vergeten, maar schreef heel pittige, felle, expressionistische muziek. Hij kent van Nini Bultereis alleen het pianoconcerto en een symfonie. Maar dit is nog iets anders. Het Adagio Allegro Scherzando uit een trio voor piano, viool en cello van Nini Bultereis.

Het Bellarte Trio speelde het Adagio en Allegro Scherzando uit het trio voor piano, viool en cello van Nini Bulterijs. Muziek van, verbonden met het Conservatorium van Antwerpen zoek ik vandaag. Van componisten die er les gaven of die er les volgden, muzikanten die er gestudeerd hebben. Laat het mij maar allemaal weten.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 30 is vannacht overleden na een steekpartij op het Kiel in Antwerpen. Hij lag zwaar gewond op straat en is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Ook een man van 23 raakte gewond. Hij is stabiel. Er is nog niemand opgepakt, maar er loopt een onderzoek naar roofmoord, zegt Christophe Aerts van het parket.
1: We hebben op dit moment de kwalificatie verhouden van roofmoord omdat er mogelijk gsm's zijn gestolen en anderzijds de diefstal met geweld. Het onderzoek is volop aan de gang om te kijken wat er nu precies afgelopen nacht gebeurd is. Het overlevende slachtoffer moet eerst natuurlijk verzorgd worden en kan dan pas in de volgende fase verhoord worden. En ondertussen kijken we ook of er nuttige camerabeelden in de buurt zijn en natuurlijk ook de vaststellingen van het labo en de onderzoekers.
0: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders de bezetting van de campus aan de Coupure beëindigd. De universiteit wilde hen tegen 10 uur weg en ze zijn zelf vertrokken. Maar ze blijven protesteren en trekken nu naar een ander gebouw van de UGent. De studenten eisen een volledige stopzetting van alle samenwerkingen met Israëlische bedrijven en overheden, zegt een actievoerder.
2: Wij verlagen eigenlijk de actie naar het UFO-gebouw omdat wij hebben gehoord dat de UGent een nieuwe band wil aangaan met Israël. Zolang de UGent nieuwe banden aangaat, gaan wij nieuwe gebouwen bezetten. Dat is een beetje de deal. En wij willen eigenlijk nog steeds die academische boycott en blijven de druk opvoeren op die manier. Dat gebouw is eigenlijk het gebouw waar we 2 jaar geleden ook al hebben bezet. En ook het gebouw waar de Raad van Bestuur haar beslissingen maakt. Dus dat leek ons symbolisch wel een goede plek.
0: En die Raad van Bestuur komt vandaag samen. Volgens de actievoerders beslist de UGent daar zelfs nog over een nieuwe samenwerking. De universiteit spreekt dat tegen. De Nederlandse stewardess die uit vrees voor een besmetting met het Hantavirus in het ziekenhuis lag, heeft negatief getest. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vliegtuig van KLM in Zuid-Afrika in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die een dag later overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw kwam van het cruiseschip waar ook haar man al overleden was aan het virus. In Den Haag in Nederland is in het partijkantoor van de links-liberale D66 een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie kon snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie.
3: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
0: Een zwaar bewolkte dag met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Sieglinde Michiel.
5: Goedemorgen. Componisten en muzikanten verbonden met het Conservatorium van Antwerpen. Die zoek ik vandaag. Mensen die er gestudeerd hebben, die er lesgegeven hebben of misschien nog altijd lesgeven. Het hoeven niet per se namen van vroeger te zijn. Namen van nu mogen ook, zoals Corneel Bernolet bijvoorbeeld.

Corneel Bernolet is hoofdvakdocent klavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. En hij coördineert ook de werkgroep Historische Uitvoeringspraktijk. Hier speelde hij een minuet uit een sonate van Francesco Geminiani. Tine en Constant, die hebben hetzelfde idee. Zij denken aan componist Flor Alpaerts. Hij doorliep zijn carrière aan het Conservatorium van Antwerpen. Eerst als leerling, toen was het nog de Vlaamse Muziekschool. Later als docent. Hij gaf notenleer, samenzang, contrapunt en fuga. En in 1933 werd hij directeur van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Dat zou hij blijven tot 1941. Op vraag van Constant, twee delen uit zijn James Ensor Suite.

Liefdetuin en helse optocht delen 3 en 4 uit de James Ensor suite van Flor Alpaerts, gespeeld door het Vlaams Radioorkest onder leiding van Michel Tabachnik. Erik denkt aan Lode Baks. Ook hij doorliep zijn hele carrière verbonden met het conservatorium in Antwerpen. Hij studeerde daar, ging er later aan de slag als pianobegeleider. En in 1964 werd hij benoemd tot docent piano. Hij zou daar vele jaren lesgeven. Erik wil heel graag Lode Baks aan de piano horen met het Wielewaald en Leeuwerkt van Lodewijk Mortelmans.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Clara Live.

Lode Baks aan de piano met Het Wielewaald en Leeuwerkt van Lodewijk Mortelmans. Hilda denkt aan Piet Nuten. Die was jarenlang wetenschappelijk bibliothecaris van het Conservatorium van Antwerpen. Hij heeft de bibliotheek tot grote bloei gebracht, schrijft ze. En hij heeft ook heel wat muziek gecomponeerd. Maar hij heeft weinig moeite gedaan om werken uit te geven. Maar we hebben natuurlijk ons fantastische archief, waar heel wat moois in te vinden is. Ik ben even op zoek gegaan en ik heb het ensemble Pro Musica Nova gevonden, met een chanson antique voor trompet, hoorn en fagot van Piet Nuten.

chanson antique voor trompet, hoorn en fagot van Piet Nutten. Gespeeld door Albert de Keizer, Corneel Lamberts en Jérôme de Merler. Het trio Pro Musica Nova. Anita die werd daarnet teruggecatapulteerd naar haar kindertijd toen ze Lode Baks aan de piano hoorde. Want toen ze opgroeide in Antwerpen was Lode Baks haar buurman. En ze schrijft, ik genoot toen al zo erg van zijn pianospel dat over de tuinmuur golfde. En voor vandaag denkt ze ook nog aan Jeff Maas, die afstudeerde als altviolist aan het Conservatorium van Antwerpen. En er later ook zelf les gaf van 1942 tot 1970. Eerst als docent harmonieleer, later als docent kamermuziek. En bij Jeff Maas denkt Anita aan de Koningin-Elisabeth-wedstrijd van 1975. Want het verplichte werk was toen zijn tweede pianoconcerto. Dit is het eerste deel daaruit, gespeeld door Yuri Egorov en het symfonieorkest van de BRT onder leiding van Erwin Hoffman.

Droomballade van Alain Kraans, een componist die studeerde aan het conservatorium in Antwerpen en er later ook jarenlang les gaf. Uitgevoerd door Fleur Strijbos en Babette Kraans, allebei ook alumni van dat conservatorium van Antwerpen. Hans en Mark denken aan Michael Scheck. Hans schrijft, hij was voor het Antwerps Conservatorium de directeur die het van zelfstandig instituut moest omvormen in een onderdeel van de Antwerpse Hogeschool. Dat gebeurde in 1995. Toen werden het conservatorium, het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Studio Herman Terlink en het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie samengevoegd tot één departement van de Antwerpse Hogeschool. En dat was dus tijdens het directeurschap van Michael Scheck. Hij was daarnaast, of oorspronkelijk was hij hoboïst. Dirigeerde ook meerdere koren, waaronder het Antwerps Bachkoor, trok later ook mee het Brusselse Bachkoor op gang. Hans vraagt zich af of er opnames zijn met Michael Scheck op hobo. Die zijn er inderdaad. Dit is er eentje van.

Michael Scheck op hobo en het kamerorkest van de BRT onder leiding van Fernand Terbi met het Allegro Giocoso uit het Hobo Concerto van Renaat Veremans. Arlette, denk terug aan het domein Spokenhof in Boeghout. Zetel van een middeleeuws leenhof uit 1610, schrijft ze, en huize Jeff van Hoof. Ze is er vroeger heel vaak voorbij gereden en heeft het altijd bewonderd. Het is vandaag de geboortedag van Jeff van Hoof. Die werd geboren op 8 mei 1886. Arlette denkt aan zijn Missa de Angelis. Een mis die Jeff van Hoof schreef nadat, of als dank liever aan de Mechelse Sint-Rombouts-kathedraal. Toen op paasdag 1 april 1956 daar zijn Missa de Beate werd uitgevoerd. Als dank daarvoor schreef hij nog een mis, zijn Missa de Angelis. Het is daaruit het Sanctus en Benedictus.

Sanctus en Benedictus uit de Missa de Angelis van Jeff van Hoof door het strijkersensemble Marietta Korozec en Concinite onder leiding van Karel Aerts. En dit is het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Karel Anton Rickenbacher met het Allegro Giocoso uit een symfonie van Auguste Boucq.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Zondag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Limburg is een Turkse maffiaklan opgedoekt. Na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu deed de politie de voorbije week 26 huiszoekingen. Er zijn grote sommen cashgeld in beslag genomen en ook wapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. 18 verdachten zijn opgepakt, 7 van hen zitten in voorhechtenis in de cel. Procureur des Konings Frank Blijen.
3: We hadden al weet van Italiaanse maffia, waarvan recent nog het proces Costa een voorbeeld is geweest. En nu hebben we dus ook weet van Turkse maffiastructuren en we willen dat ten koste van alles vermijden. Hè. Wij vragen meer magistraten, meer politiemensen, zodoende dat we meer voor die veiligheid in de Limburgse samenleving kunnen zorgen.
2: De Britse premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Zijn Labour-partij verliest zwaar bij plaatselijke verkiezingen in Engeland en deelstaatverkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer wijst naar de grote overwinning van Labour bij de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Hij is toen verkozen voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat hij zich niet laat intimideren. Gisteren is er een vuurwerkbom naar binnen gegooid op het kantoor van zijn partij D66 in Den Haag. Niemand raakte gewond en er is een verdachte opgepakt waar verder nog niets over bekend is. Volgens Jetten was het een gerichte aanval, maar maakt dat geen indruk op hem.
4: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
2: De Nederlandse stewardess die uit vrees voor een besmetting met het Hantavirus in het ziekenhuis opgenomen was, heeft negatief getest. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vliegtuig van KLM in Zuid-Afrika in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die een dag later overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw kwam van het cruiseschip waar ook haar man al overleden was aan het virus. De zon begint erdoor te komen. Vanmiddag wat meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen zonnig weer en tot 22 graden. Zondag nog altijd vrij goed, wel meer wolken en vanaf 's avonds zijn er buien mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
6: Goedemorgen, nog tot 12 uur laat ik u muziek horen die u gekozen heeft, verbonden met het Conservatorium van Antwerpen, met componisten en muzikanten die daar gestudeerd hebben, die daar lesgegeven hebben of die daar misschien nu nog altijd lesgeven. Zoals Kevin van Giel bijvoorbeeld, die is sinds 2020 docent aan het Conservatorium van Antwerpen.

Een rondo van Claude T. Smith met Kevin van Giel op Euphonium en brassband Willebroek onder leiding van Frans Violet, die al sinds 1993 ook docent is aan het Conservatorium van Antwerpen. Anne, Jan en Paul die denken aan Mark Verhagen. Die studeerde onder andere aan het Conservatorium van Antwerpen bij Frederik Gevers, Nini Bulterijs en Willem Kersters, om maar een paar namen te noemen. Later ging hij ook zelf lesgeven, onder andere in Assen en Maastricht en ook aan het Conservatorium van Antwerpen. Dit is een fragment uit zijn derde symfonie, Tempo di Minuetto, door het Symfonisch Orkest van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen onder leiding van Edwig Abraat.

Tempo di Minuetto uit de derde symfonie van Mark Verhagen door het Symfonisch Orkest van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen onder leiding van Edwig Abraat. En Mark Verhagen is natuurlijk lang niet de enige die aan verschillende scholen tegelijk doseert. Gerda denkt bijvoorbeeld aan Stanislas de Riemaker. Ze volgde tijdens de jaren 1960 les muziekgeschiedenis bij hem in de muziekschool van Dendermonde. Hij gaf ook les aan de Academie van Deurne. En sinds 1968, of van 1968 tot 1997, was hij docent orgel aan het Conservatorium van Antwerpen. David schrijft, hij heeft een hele generatie toporganisten lesgegeven. En zowel Gerda als David denken aan muziek van César Franck met Stanislas de Riemaker aan het orgel. Dit is een cantabile.

Stanislas de Riemaker aan het orgel met een cantabile van César Franck. Marc schrijft dat we zeker ook de briljante Elian Rodriguez niet mogen vergeten. Meer dan 20 jaar was ze docente piano aan het Conservatorium van Antwerpen. En op 21 juni 2024 werd ze met veel liefde uitgewuifd door haar studenten. Hier speelt ze een stuk dat ze zelf schreef, Sonate Oubliée.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Clara Live.

Elian Rodriguez en haar eigen sonate Oublié. En over Oublié gesproken, wie we vandaag zeker niet mogen vergeten, volgens Leo en Luc, is Frits Seelis. Dirigent-componist die begon als harpist. Later was hij jarenlang muziekdirecteur van de Vlaamse Opera in Antwerpen. Van 1960 tot 1989 gaf hij les aan het Conservatorium van Antwerpen. Daarna is hij zich helemaal gaan toeleggen op het componeren. En hij leeft nog steeds. Hij is nu hoogbejaard. Op 11 april is hij 97 geworden. Leo denkt aan een werk voor fluit, klarinet, hoorn en fagot van hem. Fantasia sopra qualche vecchie canzoni fiamminghi.

Fantasia sopra qualche vecchia canzoni fiamminghe van Fritz Selis. Niet de versie voor blazers, maar wel die voor strijkorkest met het Czech Virtuosi Chamber Orchestra onder leiding van Edmond Saveniers. Rijn denkt aan Peter Welfens. Schrijft, is een componist waar je eigenlijk nooit meer over hoort. Hij studeerde onder andere aan het conservatorium in Antwerpen bij Jef van Hoof, Marinus de Jong en Karel Kandaal. 44 jaar lang was hij muziekdirecteur van het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen. En in 1981 werd hij ook docent aan het conservatorium in Antwerpen. Dit is zijn elegie voor cello en piano.

Elegie voor cello en piano van Peter Welfens met Roel Dieltiens en Robert Grolot, allebei oud-studenten van het conservatorium in Antwerpen. Lode Dieltiens, de vader van Roel, die gaf daar trouwens ook les. En Robert Grolot is na zijn studies jarenlang docent geweest aan het conservatorium daar. En van 1995 tot 2002 was hij ook artistiek directeur aan dat conservatorium van Antwerpen. Het laatste verzoek voor vandaag dat komt van François en Els. Zij denken allebei aan Daniël Sterneveld. Els schrijft dat ze een deel van de geschiedenis van het conservatorium in Antwerpen als kind van op de zijlijn heeft kunnen volgen. Want haar moeder, Irène van Rijsselbergen, is jarenlang gepassioneerd pianobegeleidster geweest aan het conservatorium in Antwerpen. Nadat ze er zelf ook gestudeerd had. Onder andere in de koorklas van Alfons Bervoets en in de klas van orkestdirectie van Daniël Sterneveld. Els die kiest voor vandaag voor een fragment uit Zang en Dans aan het Hof van Maria van Bourgondië van Daniël Sterneveld.

Het symfonieorkest van de BRT onder leiding van Daniel Sterneveld met Ronde en Branle uit Bourgondië, uit Zang en Dans aan het Hof van Maria van Bourgondië van Daniel Sterneveld. Zoals Peter ons mailde, we hadden gerust wel een week kunnen vullen met deze aflevering over het Conservatorium van Antwerpen. Maar helaas, onze tijd is op voor vandaag. Carlos Sio is al helemaal klaar voor zijn onderrondje met onze twintiger van deze week, saxofoniste en componiste Ellie Broekmans. Heel mooie dag nog.

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In het Verenigd Koninkrijk is het nu duidelijk dat Labour zwaar verliest, maar premier Starmer wil aanblijven. In een onderzoek naar een Turkse maffiaklan in Limburg zijn 18 mensen opgepakt en de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent zijn naar een nieuwe plek verhuisd om hun protest voor te zetten. In het Verenigd Koninkrijk stevend de rechtspopulistische partij Reform UK af op een grote overwinning bij de lokale en regionale verkiezingen. De partij van Nigel Farage haalt honderden zetels binnen en ook enkele gemeentebesturen. Havering in Oost-Londen bijvoorbeeld. Daar kwam hij vanmorgen de kiezers bedanken.
2: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
1: Premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Hij zegt dat hij verkozen is voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. Katrien van der Schoot in Havering, hoe reageren de mensen daar?
3: Wel ja, het was hier een heel bittere strijd en een enorme zege voor Reform UK. Van niets naar 30 zetels. Zij komen hier nu aan de macht in Havering. Het gemeentebestuur trok op niets, zeggen ze hier op de markt. Maar ook premier Starmer staat voor hen te ver van de mensen. Nigel Farage is een volksmens, hoor ik hier.
4: About time we get the Labour Party out. Oh, Starmer, oh, he's useless. Get something new in. It needs to change.
5: I don't mind because I like Nigel Farage anyway. He's not too stuffy and that. He just seems pretty normal.
3: Ja, de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland worden nog verder geteld. Nog 2/3 te gaan. Ook bij de parlementsverkiezingen in Wales raakt Labour wellicht zijn meerderheid kwijt. Daar aan de nationalisten van Plaid Cymru. In Schotland is het nog afwachten.
1: Dankjewel voor je verslag, Katrien. In Limburg is een Turkse maffiaklan opgedoekt. Na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu deed de politie de voorbije week 26 huiszoekingen. Er zijn grote sommen cashgeld in beslag genomen en ook wapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. De klan hield zich bezig met afpersen, bedreigingen en geweld. En daarbij zet ze ook jongeren in, zegt gerechtelijk directeur Sophie Lever.
6: Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we overgegaan tot 18 arrestaties. Mannen tussen 22 en 40 jaar oud. De jongere verdachten kunnen ook gelinkt worden aan de geweldsfeiten met de zogenaamde knokploeg die ingezet wordt. Dit kan beschouwd worden als een soort dienstverlening die zij leveren. Waarbij ze natuurlijk aangetrokken worden door het snelle geld waarmee ze dan vergoed worden om die geweldsfeiten te plegen.
1: In Gent zijn pro-Palestijnse actievoerders na meer dan 2 weken gestopt met de bezetting van een universiteitsgebouw aan de coupure. Ze hadden een deadline gekregen van de UGent en zijn effectief vertrokken. Maar dat betekent niet dat hun protest voorbij is. Wart Schoepen volgde de actievoerders.
7: Vanmorgen vroeg stonden er nog 40 tenten in het gebouw, maar de actievoerders begonnen al snel met matjes op te rollen en matrassen leeg te laten lopen. Ze wilden toen nog weinig kwijt.
8: Wij zijn net opgestaan. We zijn ook nu aan het opruimen. Ik ga weg, maar wij stoppen nog niet.
7: Rond 10 uur, wanneer de deadline verliep, was het meeste materiaal er weg. De actievoerders trokken toen naar een andere universiteitslocatie, het UFO-gebouw. Zij willen dat rector Petra de Sutter alle banden met Israëlische bedrijven en overheden doorknipt en kiezen heel bewust voor die locatie.
9: Petra wil niet in gesprek gaan. Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. De tweede reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
7: De UGent spreekt dat dan weer stellig tegen. De actievoerders zijn niet van plan om te wijken. 2 jaar geleden bezetten ze het UFO-gebouw al een maand lang. Toen kwam een rechter uiteindelijk tussen.
1: Op de Biennale in Venetië blijven het Belgisch paviljoen en enkele andere paviljoenen de hele dag gesloten uit protest tegen de deelname van Israël. Er wordt ook betoogd vandaag. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor ons land brengt kunstenaar Miet Warlop haar werk in het Belgische paviljoen. En zij legt uit waarom het vandaag gesloten blijft.
10: Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocine Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft, omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten. Er is een demonstratie op Garibaldi en we gaan daar allemaal naartoe.
1: Ook de jury van de Biennale was al opgestapt uit protest tegen de deelname van Israël en van Rusland. De prijsuitreiking werd daarom ook uitgesteld. In Moskou worden geen buitenlandse journalisten toegelaten voor de parade morgen op de dag van de overwinning. Dat schrijft onder meer de Duitse krant Der Spiegel. Vorig jaar was de westerse pers wel nog welkom. Er worden grote veiligheidsmaatregelen genomen om president Poetin te beschermen uit vrees voor een Oekraïense aanval. Een van die maatregelen is dus ook buitenlandse journalisten bannen. Onder meer Der Spiegel, ARD, Sky en AFP hadden een toelating aangevraagd, maar dat is niet gelukt dus. En er waren ook al geen Nederlandstalige journalisten meer die in Rusland mogen werken. In de Duitse stad Zinzig, ten zuiden van Keulen, is een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Volgens de politie zijn er verschillende daders en verschillende mensen die gegijzeld worden. Een van die gegijzelden zou de bestuurder van een geldtransport zijn. De politie heeft de binnenstad van Zinzig volledig afgesloten. Vandaag is paus Leo XIV exact een jaar paus, dus het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk met zowat 1,4 miljard gelovigen. Een terugblik op dat eerste jaar door Peter de Kroebele.
11: La pace sia con tutti voi.
12: De focus van deze paus, pace, vrede. Hij nam zijn tijd, bereidde enkele hervormingen voor in het bestuur van het Vaticaan en kwam intussen over als een bedachtzame, diplomatische man, anders dan zijn soms impulsieve voorganger.
11: Preghiamo tutti insieme per la pace.
12: Leo droeg ook de vredesboodschap uit tijdens zijn reizen naar Turkije, Libanon en vier Afrikaanse landen en in zijn kritieken op de oorlog in Iran. Donald Trump werd boos.
11: I'm not a fan of Pope Leo.
12: De paus reageerde dat hij dialoog en het evangelie verkiest boven wapens.
13: Search always for peace and not violence, to reject war.
12: Maar op het vlak van euthanasie en abortus, LGBTQ en de rol van vrouwen in de kerk blijft de paus steken in conservatieve gedachten. En dan moet hij nog omgaan met de ontkerkelijking en de vele schandalen van seksueel misbruik binnen de kerk. Er wacht Leo nog een hoop werk.
1: Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Vooraan zat de verkiezingsnederlaag van Labour bij lokale en regionale verkiezingen in de UK. De rechtspopulistische partij Reform boekt grote winst, maar premier Starmer wil aanblijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Verwonderd. Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara. De Twintigers. Met Carlos Gio.
15: En vandaag ook met saxofonist Ellie Broekmans. Ellie, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Carlo.
15: Hoe gaat het met jou?
16: Heel goed. Zo spannend.
15: Spannend?
16: Ja,
15: vind je dat?
16: Toch wel een beetje. Het is niet elke dag dat je op de radio komt.
15: Spannender dan op een podium staan?
16: Hetzelfde, zou ik zeggen.
15: Ja. Hoe kijk je nu terug op die afgelopen periode van de twintigers?
16: Geweldig, hè? Oh, fantastisch. Wat een avontuur. Heel veel nieuwe ervaringen, nieuwe mensen leren kennen ook. En vooral heel veel toffe reacties vanuit verschillende hoeken. Van mensen die ik al heel lang niet meer had gezien. Ja, heel leuk. Dikke merci, Clara, voor de kans.
15: Ik moet eerlijk toegeven, dat ik begin deze week wat geëmotioneerd raakte. Want ik las jouw bericht op Instagram. Ik was aan het scrollen en plots zag ik die foto met dat toch wel relatief lange bericht daarbij, waarin je iedereen bedankte die jou op dat muzikale pad heeft gesteund, begeleid, noem maar op. Waarom was dit moment het moment om zo'n dankwoord te schrijven?
16: Ja, ik denk omdat in 2026 zo wel wat dingen zijn samengekomen voor mij. En dan met al die vragen van Clara en al die interviews, begon ik zo wel een beetje na te denken van eigenlijk, het is wel straf eigenlijk dat ik er nu ben geraakt. Die droom dat ik had als klein meisje om toch op podium te staan, muzikant te zijn, te functioneren als muzikant. Ja, eigenlijk in 2026 voel ik wel van, het is wel aan het lukken. Het gaat misschien echt wel lukken. Want ik ga afstuderen aan het conservatorium dit jaar. En ik ben ook redelijk veel aan het spelen hier en daar. Dus ja, ik heb denk ik wel verwezenlijkt wat ik altijd wou verwezenlijken. En ik wou toch even heel hard iedereen bedanken die me daar zo hard heeft aan bijgedragen. Want zonder hen was dat nooit gelukt.
15: Heb je het gevoel dat je op een springplank staat momenteel?
16: Zeker. Zeker en vast. Zeker door de twintigers. Maar ook via Propulsion Jazz. We hebben zo wat applicaties ingevuld met onze band. En die ook wel gekregen. Dus ik heb wel het gevoel dat er vanuit heel veel hoeken mensen ons wel steunen. En dat we gehoord worden. En dat als we nu blijven verder gaan zoals we bezig zijn, dat we wel veel kunnen spelen. Dus dat is wel heel tof, ja.
15: Heb je lang getwijfeld om die post online te zetten?
16: Niet zo lang, want ja, ik dacht, ik heb nu al die mensen bedankt via Clara of via de video's van Clara, maar ik had schrik dat ze het niet allemaal gingen horen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon nog eens neerschrijven en dan weet iedereen het, dat ik hun heel dankbaar ben.
15: In elk geval, alle mensen die je in dat bericht hebt bedankt zullen ongetwijfeld de komende 2 uur aan bod komen in dit interview. We beginnen met muziek van deze Pat Metheny, The First Circle.

0: fragment uit de First Circle, muziek van Pat Metheny en zijn groep Ellie Broekmans. Waaraan denk jij als je deze muziek hoort?
1: Dan denk ik wel aan al de ritjes samen met mijn papa en mijn broer naar de repetities waar we samen naartoe gingen. Dat is zo een van die nummers dat ik heb leren kennen via mijn papa. En daarna is dat, ja, dat is mijn allerfavoriete nummer ooit, nog altijd. Ik denk dat ik het nooit beu gehoord ga zijn. Ik heb dat toen ook zo op mijn MP3 opgeladen. En dat was denk ik elke nacht dat ik dat opzet, minstens één keer. Omdat ik dat is zo mooi. Het gaat in zoveel verschillende hoeken. De opbouw, de solo's, de sfeer, de klanken.
0: Ja. Het begint ook heel bijzonder met dat handgeklap.
1: Ja, het is een heel ingewikkelde klave. Ik heb het ooit eens geprobeerd met de Nita Big Band om het uit te voeren. We hebben het uiteindelijk uit de setlist geschrapt. Maar ja, super, super tof gevonden om inderdaad gewoon eens te beginnen met klappen en een stem. Zo simpel kan het soms zijn.
0: Die vele ritjes met jouw vader en broer naar repetities. Waar trok jullie dan zoal naartoe?
1: Naar alle concerten en repetities voor die concerten van de bands waar mijn papa eigenlijk bij speelde. Mijn papa was heel actief in de fanfare- en harmoniewereld in Tiene, Leuven, Heverlee, Kesselo, eigenlijk een beetje overal zo rond Bovenschijn waar dat wij woonden. En ik had dan het geluk, ik speelde vanaf mijn 8 saxofoon en papa die vond dat kei tof om mij mee te pakken naar al die repetities. En mijn broer dan ook later, die speelt contrabas. En dan gingen wij gewoon samen met z'n allen naar die repetities, soms 2 of 3 keer per week. En dan nadien een pintje drinken en dan terug naar huis. Maar ik heb daar heel, heel veel goede herinneringen aan.
0: Ja. Ja. Een gepassioneerde muzikant, jouw vader.
1: Ja, toch wel. Ja, die heeft ook, was een tijd lang voorzitter van zijn eigen big band, ook de Swingtimers big band uit Tiene. En ja, die ging altijd op zoek naar specifieke big band albums of maakte compilaties van 80s muziek. En je had altijd wel een neus voor goede muziek, ja, zeker.
0: Ja, muziek was de rode draad doorheen het gezin dan.
1: Ja, toch wel. We hebben niet zoveel echt samen met ons drie gespeeld, wat ik een beetje jammer vind. Maar zo heel harmonie en verenigingsleven, dat is toch wel iets wat wij samen heel hard hebben beleefd en wat ik ook heel hard koester, zeker en vast, ja.
0: Jouw vader stond trouwens ook op die foto,
1: ja,
0: waar ik het net over had, dat dankbericht op Instagram, ja. Met jou als peuter op zijn schoot, vlak aan dat drumstel van hem. Wat voor een kind was je?
1: Ik denk vooral een creatief kind. Maar ik hoorde het Nelen eigenlijk ook al vertellen vorige week. Ik kon er mij er wel in herkennen. Ik ben een heel creatief kind geweest. Ik was ook altijd aan het knutselen, aan het tekenen. Altijd aan het denken wat mijn volgende kunstwerkje kon zijn. De muziek was er ook altijd wel een deel van. Ik was ook wel graag met wiskunde bezig. Maar zo dat creatieve zat er ook wel altijd zeker in, ja.
0: Wiskunde kan ook best creatief zijn.
1: Ja, zeker.
0: Heb ik me altijd
1: dat
0: laten vertellen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, nee. Dat is ook, hangt ervan of dat je het bekijkt. Zeker.
0: En wat maakte je dan zoal van die kunstwerken? Wat tekende je dan?
1: Ja, wat heb ik allemaal? Ik vooral tekeningen. En soms maakte ik zoal van die boekjes met tekeningen die ik dan bundelde. Of gewoon kleine huisjes. Of boetseren in kleine muisjes en kleine diertjes. Ja, van alles. Dat was echt, ik was in alles geïnteresseerd. Ik had ook van Sinterklaas elk jaar een nieuw bouwpakket van weet ik veel wat om macramé te maken of zo. Dus ik was altijd ook wel goed gevoed met nieuwe inspiratie.
0: En bracht de Sint ooit een saxofoon mee?
1: Die bracht ooit een saxofoon mee, ja. Op mijn 8e, een tweedehands Yamaha. En ik ben er niet meer mee gestopt.
0: Echt, zo is het gegaan.
1: Ik weet niet of dat de Sint hem gebracht heeft, maar ik weet nog heel goed het moment dat we naar Adams gingen en de sax gingen kopen. Ja, dan was ik heel, heel trots.
0: En dat was jouw keuze?
1: Ja, ik denk het wel. Ik was aan het twijfelen voor piano te gaan doen, maar dan op de instrumentenvoorstelling van de academie zag ik dan die saxofoon blinken en dan vond ik dat wel een speciaal instrument. En ik was op zoek naar een instrument dat niet te veel mensen spelen. Ik was zoiets uniek. Dus dan had ik maar saxofoon gekozen. Maar ja, achteraf bleek dat helemaal niet zo uniek is als ik dacht. Maar ja, dat is niks. Ik ben nog altijd heel blij.
0: Jouw vader zal blij geweest zijn. Yes, het is een jazzinstrument.
1: Ja, ik denk het wel. Want ik kan me inbeelden met viool of hobo of zo, dat het minder gelukt was om mij mee te pakken naar de repetities. Inderdaad,
0: ja. Hoe belangrijk denk je dat is geweest om op jonge leeftijd al met andere mensen samen muziek te maken, te brengen ook op een podium?
1: Enorm, enorm belangrijk. Het is niet alleen het samen muziek maken, maar ook gewoon heel de sociale plezier dat eraan hangt. Ik heb zoveel vrienden gemaakt in al die verenigingen. Mensen die dat ik nog altijd zie, die ik echt koester. En ja, gewoon, geamuseert u zo hard. We hebben ook concertreizen gedaan samen. Dat zijn ook echt herinneringen dat ik nooit ga vergeten. En ook gewoon van jonge leeftijdservaring, van op een podium te staan, van samen te musiceren. Ja, dat is iets wat ik iedereen zou aanraden om een vereniging te zoeken en om je in te zetten voor zo'n vereniging. Ja.
0: En niet vergeten, die boterhammen met choco.
1: Ja, ons mama die was er dan ook natuurlijk in het verhaal. Zeer duidelijk aanwezig om alles georganiseerd te krijgen, om ons overal naartoe te brengen. We woonden in Beauvechain en we gingen naar de muziekschool in Heverlee, wat dat wel een eindje was. Dus ons mama die moest ons altijd dan gaan brengen, gaan halen, overal naartoe voeren. En ja, een fantastische mama dat ze is, had ze wel altijd iets mee om te eten. Meestal onze favoriete boterhammen met choco. En dan natuurlijk ook ons ondervragen voor de toetsjes van notenleer en zo. Dus die heeft zeker ook een heel grote bijdrage in heel het verhaal. Ja.
0: Ja, dat klinkt als een zeer dynamisch gezin.
1: Ja, dat was wel altijd iets gaande. We verveelden ons nooit thuis, zeker. Ja.

0: Een sereen einde van dit Perch Your Majesty met Columbus State University, het Wind Ensemble. Ellie Broekmans, we duiken nu in een heel ander deeltje van jouw leven.
1: Ja, inderdaad. Dat is een nummer dat ik heel veel heb gespeeld met het Vlaams Jeugdharmonieorkest. Dat is ook een orkest dat mij heel nauw aan het hart ligt. Omdat we toen gingen meedoen aan het WMC in Kerkrade. Dat is een wedstrijd voor harmonieorkesten. En dit was ons inspeelstuk. Dat wil zeggen dat we daarmee dan opwarmden dan voor onze echte stukken te spelen. En ja, dat was ook natuurlijk een heel intense periode. Ik ken dat stuk ook helemaal van buiten, omdat we dat zoveel gespeeld hebben. Maar ik vind het super, super mooi. Dat is met onze dirigent Koen Maas. Ja, heb ik ook heel veel bijgeleerd om in zo'n orkest te spelen over dynamiek en blend. En ja, zo'n stuk helemaal tot een mooi eind brengen is niet altijd gemakkelijk met zoveel mensen. Dan zijn we dan ook mee naar het WMC gegaan en dat was super tof. Dat is altijd een heel avontuur.
0: Waarom is dit stuk zo handig als inspeelstuk?
1: Ik denk omdat het heel veel lange noten bevat. En omdat we dan heel goed kunnen focussen op de blend van de band. En om goed ons embouchure op te warmen.
0: Mooi. En dat Vlaams Jeugdharmonieorkest is een relatief jong orkest, als ik dat mag zeggen. De eerste repetitie ging door of vond plaats in 2015. 20 februari, ik vond het terug op de website met een hele mooie foto ook. Als ik me niet vergis, was jij er vanaf het prille begin bij ook?
1: Ja, ik was er vanaf het prille begin bij, inderdaad. Samen met mijn broer ook. Die was toen eigenlijk nog te jong om mee te doen, maar hij mocht toch al meekomen met zijn grote zus. Ik heb daar heel veel jaar bij gespeeld. Ik ben, denk ik, 3 jaar gestopt nu. En ik heb daar fantastische momenten beleefd. Mijn broer zit er nu nog altijd bij. Ik zat daar ook in het bestuur. Dan mocht ik mee de concertreizen organiseren, de activiteiten organiseren. En vandaag de dag zijn ze groter dan ooit. Ik heb hun jaarconcert gezien in april en het was weer fantastisch. Ze toveren dan heel de zaal om in een fantastisch, mooi spektakel. Nog altijd een orkest waar ik heel erg trots op ben. En ze moeten zo blijven voortdoen, zeker en vast. Ja.
0: Hoe zijn jullie daar dan terechtgekomen? Want je had wel al andere plekken waar je kon spelen met andere mensen.
1: Ja, dat is altijd zo'n beetje via-via. Ik denk via de tenorsaxofonist van de Swingtimers Big Band toen. Die had 2 dochters die daarbij speelden. En die zei dan van, dat kan wel tof zijn. Omdat het ook echt gefocust is enkel op jonge muzikanten. Dus op tussen de 16 en de 30 jaar oud, denk ik. En ja, dat is nog net iets anders dat je zo echt met leeftijdsgenoten kan samenspelen. Want in de fanfare is het vaak van 8 tot 88, laat ons zeggen. Wat dat ook wel leuk is. Maar om zoiets een orkest te hebben met enkel jongeren, dat is wel uniek. Ja.
0: En jouw broer is er inderdaad nog steeds penningmeester.
1: Ja, inderdaad.
0: Penningmeester Sam. Ja. Hopelijk doet hij het goed, die rol. Maar hoe zijn jullie als broer en zus?
1: Wij komen supergoed overeen. Ik denk dat wij altijd 2 handen op 1 buik waren. We waren altijd aan het samenspelen. Ik denk vroeger dat mijn mama zei van... Ellie, laat Sam nu ook eens even gerust voor 2 seconden. Omdat ik er altijd met hem wou spelen en zo verder.

0: verder. Ja, we zijn samen op kot gegaan. We hebben ook altijd samen in al die orkesten blijven spelen. Soms ook zelfs met ons tweetjes in de kamer aan het jammen en zo. Nu werken we allebei. Dan ons leven wordt druk natuurlijk. Maar we zijn nog altijd twee handen op één buik. Ja.
1: Als ik dat allemaal optel, die jeugd bij elkaar, dan schreeuwde het universum: Ellie Broekmans, jij wordt muzikant. En dan beslist Ellie Broekmans iets helemaal anders. Nee, ik wil burgerlijk ingenieur studeren aan de KU Leuven.
0: Ja.
1: Wat heeft jou die stap doen zetten?
0: Oh ja, ik denk dat ik gewoon heb geluisterd naar wat mijn ouders mij zeiden. En zij zeiden van, je moet toch eens heel goed nadenken over die muziekwereld, want dat is niet altijd zo gemakkelijk om een job te vinden. Misschien is het beter als je toch eerst iets anders doet, om gewoon zeker te zijn. En daarna kan je nog altijd muziek gaan doen. En ik had toen op dat moment ook wel een heel groot interesse in wiskunde. En ingenieur leek mij ook zeker een optie. Dus ik dacht, ja, weet je, ik ga gewoon ingenieur doen en dan zien we wel wat er gebeurt. Dus ja.
1: Maar de muziek bleef op de achtergrond sluimeren.
0: Ja, dat bleef dan toch wel zo een hobby die dan altijd groeide en groeide en groeide. En ik denk vooral wat de doorbraak heeft gegeven is mijn deelname aan de jazzstage in het Dworp, de Halewijnstichting. Dat is een week in de zomer met heel toffe leerkrachten. Ik had toen Jeroen van Herzelen en John Rocco, wat dat wel een beetje intens was als eerste leerkracht. Maar ja, daar heb ik voor de eerste keer zo echt gelijkgezinde jongeren leren kennen die daar ook zo gepassioneerd waren door jazz vooral. En ik heb toen de smaak echt wel te pakken gekregen. Toen dacht ik van, oké, er zijn wel jonge mensen die dat inderdaad aan het conservatorium studeren en die dat precies wel met volle overgave doen en daar echt een toekomst in zien. Dus dan, ja, zo door die mensen te leren kennen, begon het wel zo altijd een beetje te groeien. De wil om ooit muzikant te worden.

0: toe te waarnemen met What More Can Be Right, Brussels Jazz Orchestra uiteraard. En op de altsaxofoon Frank Vaganee. Komt uit Mama Africa, een album dat ze in 2010 uitbrachten als eerbetoon aan de Zuid-Afrikaanse muziek. En onze twintiger van deze week, Ellie Broekmans, was ongeveer 12 jaar toen dit album uitkwam. Waarom koos je deze muziek?
1: Dat is weer al zo een van die albums dat ik via mijn papa heb meegekregen en dat ik dan ben gaan stelen uit zijn cd-rek om op mijn cd-speler plat te draaien. Dus dat is een album dat ik heel veel heb geluisterd als kind. En dan, toen ik naar het Lemmens ging, de eerste big band-productie die ik meedeed, was dan de muziek van Mama Africa. En ik was, oh my god, yes. Dat is wel leuk, want ik kon dat eigenlijk al helemaal meezingen, dat album. En ja, we hebben dat toen super intensief geoefend met Frank. Ik zie hem nog zo voor ons staan. En opnieuw. Maar dat was een super ervaring. Ik heb daar zoveel bij bijgeleerd. En ja, uiteindelijk het concert hebben we niet kunnen doen door COVID. Maar geen zorg. Ik vond het een super ervaring.
0: Je hebt ondertussen ook al een paar keer mee kunnen spelen met Brussels Jazz Orchestra. Herinner jij je nog die eerste repetities, die eerste concerten met toch wel een belangrijke big band?
1: Ja, dat zal ik zeker nooit vergeten. Dat was in de zomer van 23, denk ik, juli 23, dat ik ineens een mailtje kreeg in mijn mailbox en het onderwerp was invalbeurt PGO. En ik dacht, oei, maar wat is dat nu? Dat is een scam of zo, dat kan niet. Dus ik klik dat open en dat is een mailtje van Frank om te vragen dat ik voor hun volgende productie van Gainsbourg met Camille Berthaud wou meespelen in een concert in Lyon en later ook op andere plekken. Ja, ik weet niet, dat is gewoon ongelooflijk. Dat was een band die ik al van kinds af zo goed kende. Ik was echt gewoon starstruck als ik Frank zag. Allee. Dus dat was voor mij ongelooflijk om te mogen meedraaien met zo'n orkest. Ik had daar dan ook echt keihard voor geoefend natuurlijk. En nog altijd wel met stress naar die eerste repetities gegaan. Maar dat was eigenlijk niet nodig, want die waren allemaal super, super vriendelijk. Die waren mega welcoming. Ik voelde mij daar heel hard op mijn gemak. Ik heb dan 4 dagen met hem gerepeteerd en dan zijn we samen naar Lyon gegaan. Ja, gewoon fantastisch. Super, super groep. Ja.
0: En ze maakten daar meer?
1: Ja, zeker. Ja. Ik hoopte natuurlijk dat ze het oké vonden wat ik toen had gebracht. En ze hebben mij nog een paar keertjes teruggebeld. Dus ja.
0: Dat zit goed.
1: Ja, zeker.
0: Ja, Frank Vaganee was jouw docent ook tijdens die bacheloropleiding aan het Lemmens Instituut, maar vandaag moeten we officieel zeggen Luca School of Arts in Leuven. Ik vraag me dan af, je studeerde burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en dan plots kom je toch wel in een hele andere onderwijscontext. Het ging niet echt meer om kennis, wetenschappelijk inzicht, maar op muzikaliteit, speelstijl word je dan bekeken, bekritiseerd misschien ook wel. Op welke manier heb je dat contrast toen ervaren, die switch?
1: Wel, best op een positieve manier. Omdat het een heel andere omgeving is sowieso. Mijn ingenieur, het is een heel individueel gegeven om achter uw boeken te zitten en om al die energie, die materie erin te proppen. En op het Lemmens was dat ook wel heel hard werken. Allee, Frank heeft me wel hard laten werken. Waar ik heel blij voor ben. Maar je kunt dan meer doen met andere mensen of zo. Er is meer een sociaal aspect eraan. Ik had een heel goede vriend, Jarno, ook de pianist van mijn band, die ik daar heb leren kennen. En wij oefenden gewoon eigenlijk alles samen. En ik vond dat daar iedereen zo open was en elkaar aan het ondersteunen was. Iets wat ik bij het ingenieur minder had. Dat daar toch een beetje meer rivaliteit of concurrentie ging. Dus op die manier vond ik dat een super warme plek om keihard voor muziek te studeren. Ja.
0: Rivaliteit klinkt zo zwaar.
1: Ja, dat klinkt zwaar. Ja, dat is een beetje te zwaar. Maar gewoon om te zeggen dat de mindset van de mensen toch wel anders is als ingenieur. Zet je sowieso iets meer individueler aan het denken, denk ik. En als muzikant, als jazzmuzikant zeker. Als je geen andere muzikanten hebt rond je om mee te spelen, dan gaat het niet ver komen. Dus ik denk dat je daar sowieso meer een groepsgegeven hebt. En dat spreekt me wel heel hard aan. Ja.
0: Had je dan geen schrik dat alles wat muziek was daarvoor, jouw passie, jouw hobby, dat die passie jou voor een stukje ontnomen zou worden? Dat het plots allemaal heel serieus zou worden? Dat het allemaal technisch beter moest zijn?
1: Wel een beetje. Maar ik bleef ook wel zo spelen in die meer amateurorkesten. En ik deed zo wel altijd wel van alles. Ik speelde in een coverband en dan ook in de harmonieorkest. En ik denk dat ik daardoor wel redelijk lang zo het, ook het spontane in de muziek of zo heb kunnen houden. Maar ja, het wordt natuurlijk... er wordt heel veel van u verwacht. Maar toen, door zo hard te studeren, besefte ik ook van... Oké, ik vind dit eigenlijk echt wel heel leuk. Ik vond dat niet erg om zo hard te studeren of om telkens opnieuw hetzelfde te doen... Omdat ik dat gewoon super tof vond. Ja. Omdat ik het gewoon super leuk vind om saxofoon te spelen.
0: Ja. En dan, ja, waren jouw ouders daar natuurlijk ook nog, die dan ja, plots een van hun kinderen een tweede studie zag beginnen?
1: Ja, natuurlijk voor hun. Ja. Als je eerst een eerste studie afrondt en dan nog een tweede begint, dat is geen cadeau natuurlijk. Maar ze hebben het mij gegund, denk ik ook voornamelijk, omdat ze zagen hoe blij ik ervan werd van de muziek. En ja, als ouder voel je natuurlijk dat je kind gewoon gelukkig is. En ze zijn mij nog altijd, tot op de dag van de dag, super hard aan het steunen om mij mee te helpen om mijn dromen te realiseren. Dus ik denk niet dat ze het erg vinden dat ik nog muziek ben gaan doen.

0: sur la route de Wakam van Pierre van Dormaal. Hij op gitaar en nog een hele mooie bende andere muzikanten erbij. Ellie Broekmans heeft deze muziek gekozen en dan vraag ik mij toch af, met deze muziek op welk pad in jouw leven zijn we dan beland?
1: Ik denk dat we deze kunnen situeren bij mijn komst in Brussel, waar ik nu ook nog altijd woon, omdat ik in contact ben gekomen met een paar heel interessante leerkrachten, zoals Stefan Galland, Bo van der Werf, die mij op een heel ander pad van de jazz hebben gebracht, een beetje. Zo ben ik in contact gekomen met de muziek van Pierre van Dormaal. En dat is voor mij wel ook een van de mooie vruchten van de Belgische jazz. Ze hebben mij verteld dat hij in de jaren 90 is ontstaan in het Kaaitheater en de Sounds, waar dat ze zo wekelijks een beetje gingen experimenteren met een nieuwe stijl van improviseren. Meer abstract. Meer gebaseerd op scales uit de componisten van de 20e eeuw. En ja, dat heeft altijd mijn interesse wel zo'n beetje geprikkeld. En dan ook wel een beetje zo mijn pad, denk ik, in Brussel beginnen uitstippelen. Ik heb dan ook les gehad van Stefan Galland als comboleerkracht en als ritmeleerkracht. En ook van Bo heb ik een workshop gehad. En ik vind dat ongelooflijk hoe dat zij zo'n complexe materie op zo'n simpele manier kunnen uitleggen. Ik heb daar heel veel van bijgeleerd, ja.
0: Het woord experiment, kan je dat vandaag ook nog kleven op Brussel, onze hoofdstad, die wereldstad?
1: Ik denk het wel. Als ik zo in Brussel rondloop, rond mij zijn er zoveel interessante projecten die constant ontstaan. Zoveel mensen die samenkomen om nieuwe wegen uit te zoeken. Voor mij een super, super inspirerende stad om te wonen, zeker en vast, ja.
0: En momenteel werk je dus volop aan dat masterjaar, dat afstudeerproject ook natuurlijk. Hè. Je moet een concert geven, uiteindelijk, voor een jury. Hoe staat het daarmee?
1: Ja, spannend, hè? Zo tussen alles door nog een beetje aan de masterproef proberen te werken. Maar ik heb het geluk dat ik natuurlijk al mijn band Mania heb, met mijn goede vrienden, die dat ik al lang ken. En mijn idee is om deze band uit te breiden met nog drie zangeressen die dat ik in Brussel heb leren kennen. Om zo een beetje de impressionistische kant te gaan opzoeken. Te zien hoe dat ik die wereld kan verbinden met de jazz. Xuan Wei, Caro en Marta, drie vriendinnen van mij, die dan een beetje als koortje gaan functioneren in de nieuwe composities die ik nu aan het schrijven ben. En ik denk dat dat wel heel goed weerspiegelt wie ik vandaag ben als muzikant of welke muziek ik graag wil maken in de toekomst.
0: De basis zit alleszins goed, want die muzikanten, Mania, die horen we zometeen.
2: De Twintigers.
0: Ja, het is hoog tijd om die Clara app er eens bij te nemen, want wij zijn vooral benieuwd naar uw reacties op het Studio Toetsconcert van Ellie Broekmans, twintiger van deze week. Applaus is altijd een mooi geschenk voor elke artiest, maar in deze context kan een compliment ook zoveel wonderen doen. Stuur ze maar door in de Clara app en wij geven dan die complimenten met veel liefde door aan Ellie Broekmans, onze twintiger. Je stond in Studio Toets met jouw groep, Mania, wat je daarnet al zei, de naam van die groep. Zijn jullie dan een manische bende bij elkaar, maniakaal op het podium?
1: Ik denk dat we wel allemaal maniakaal geobsedeerd zijn met muziek. We zijn samengekomen na een sessie in Brussel, mijn eerste sessie die ik deed in Brussel, in een kelder in Jette. En wij kwamen uit die sessie en we dachten zo van, wauw, dit is echt uniek. We zijn echt zo goed op elkaar ingespeeld, al na één keer samenspelen. We hebben dezelfde interesses in muziek. En ja, we zijn nooit meer gestopt met samen te spelen. En ik denk dat de Mania verwijst naar onze grote, grote liefde en spelplezier samen. Ja.
0: Ik onthoud vooral kelder.
1: Ja, hopelijk kunnen we er uitgeraakt. Maar dat is nu zeker aan het lukken. Dat is nu zeker aan het
0: absoluut, lukken. Absoluut, Ellie Broekmans. Nu, eerst en vooral, als ik naar de setlist kijk, het is niet alleen jouw muziek. Het is ook muziek van andere muzikanten, de andere muzikanten van de groep die muziek schrijven voor Mania. Is dat een bewuste keuze?
1: Het is zeker een project dat we samen delen. En het is muziek dat we samen verder ontwikkelen. Dus iemand komt met een compositie af en dan gaan we als band eigenlijk gaan zien hoe kunnen we daar nu samen iets van maken. Ik wou zeker er een compositie in hebben van Jarno, omdat ik dat echt een ongelofelijke componist vind. En dat is een van mijn grootste inspiraties nog altijd. Dat is degene die mij het meeste ook heeft geleerd in het Lemmes. Ik heb daar zoveel van geleerd en ik vind zijn composities gewoon onwaarschijnlijk mooi. Dus ik vond dat die in de spotlight mogen komen te staan. En dan de compositie van Umberto vind ik ook super, super mooi. Een van de eerste die hij heeft geschreven, dus wou hem zo een duwtje in de rug geven om verder te componeren.
0: Hoe wordt dan het repertoire van de groep afgebakend? Als iedereen ja, zo links en rechts eens een compositie kan insturen? Want bijvoorbeeld The Lords, dat we zo meteen zullen horen, speelt Jarno ook met zijn groep, Matoka.
1: Ja, dat is waar. Ik denk dat het gewoon... Ja, die groep overlapt ook deels met de groep die dat wij hebben. Dus ik denk dat we met elke band, elke compositie ook wel een heel andere kant kunnen laten uitgaan. En om te zien, ja, hoe kunnen we met deze opstelling nu dit nummer laten klinken. En ik denk dat we gewoon vooral willen uitproberen en stilletjes aan zo groeien tot een groter repertoire. Ja.
0: Umberto Odone, zijn muziek komt er later in dit concert aan. Eerst muziek van Jarno Hoedemakers, inderdaad, The Lords en Interlude. En straks, Ellie, je zou jezelf bijna vergeten, maar je hebt ook twee composities in dit studio toetsconcert. Dear Luca en Turin, dat is voor zometeen. Hier is Mania, met verder Toon Rume op bas en Umberto Odone aan de drums.

0: Mania met Turin en dat is muziek van Ellie Broekman, saxofonist en meteen ook onze twintiger van deze week. Wat betekent Turin?
1: Turin, dat staat voor Turin La Grosse. Dat is het dorpje waar ik ben opgegroeid met mijn ouders in een huisje. In de Walen, om het zo te zeggen. Maar niet zoveel in de omgeving, maar ik heb daar een heel, heel goede jeugd gehad. We hadden een grote tuin en er was een beekje rond onze tuin. We hebben daar heel veel goed kunnen spelen, ja.
0: Een grote opdracht om die idyllische wereld in pakweg 6 minuten samen te vatten.
1: Ja, dat is een grote opdracht. Ik zal nog wel eens een tweede compositie schrijven om het vervolg samen te vatten. Maar het was een poging, ja.
0: Hoe bepalend is de saxofoon in jouw eigen muziek? Hoe dwingend is die voor de compositie?
1: Ik denk niet zo dwingend, omdat ik zelf componeer aan de piano altijd. En ja, een melodie is een melodie voor mij. Of dat de piano niet speelt of de saxofoon. Ik zie ons kwartet ook wel iets waar dat iedereen een gelijke bijdrage aan heeft of zo. Ik voel me meer deel van de ritmesectie soms dan echt de solist. Misschien in dit nummer nu minder. Maar dat vind ik net het toffe aan Mania, dat we zo samen kunnen improviseren en samen een geheel maken zonder dat er per se echt een solist moet zijn. En dat is niet zo vaak. Ja.
0: En ik begon net over die saxofoon, omdat het ook zo'n prachtig instrument is dat je kan bekijken op VRT Max in dat studio toetsconcert van jullie. Jij staat relatief vooraan in dat beeld en dan heb je die prachtig zilverkleurige saxofoon in jouw handen. Waar heb je dat instrument gevonden?
1: Die sax die ik daar had, die heb ik gevonden, denk ik, 4 jaar geleden in een winkel in Luik. Ja, als jazzmuzikant zet je zo'n beetje op zoek naar vintage instrumenten. Dus ik had nog altijd die tweedehands Yamaha die ik voor Sinterklaas had gekregen. En na een tijdje in het conservatorium zei Frank wel, zeg Ellie, als je serieus muzikant wilt worden, dan ga je wel eens een deftige saxofoon moeten kopen.
0: Dat was zijn verdict.
1: Ja, dat was... Ja, laat ons zeggen dat dat een van de voorwaarden was om een deftige muzikant te worden. Omdat dat echt wel een slechte sax was, laat ons zeggen. Dus dan ben ik naar Luik gereden en dan heb ik daar wel saxen getest. Ja, ik ken eigenlijk... Ja, voor mij was het gewoon, als daar klank uit komt, dan is het goed. En daar kwam klank uit. Dus ik heb die gewoon gekocht en die was ook niet zo duur. Tot nu toe. Ik heb er wel af aan moeten wennen, maar ik ben er nog altijd heel blij mee. Ja.
0: Wat betekent vintage in de context van saxofonen?
1: Deze is van 1947. Dus ouder dan een oldtimer, zal ik zeggen.
0: En hoor je leeftijd dan bij saxofonen of valt dat makkelijk te verdoezelen als je zo'n instrument vastneemt en uittest?
1: Ik denk het niet. Het is meer omdat die instrumenten vroeger veel meer met de hand werden gemaakt en met andere materialen dan saxofoon vandaag. Dat die zo een beetje meer de oudere klank hebben of zo. Maar uiteindelijk, ik denk dat je op elke saxofoon hetzelfde klinkt uiteindelijk.
0: Ja, maar jij vond het wel belangrijk om richting die oudere instrumenten te gaan?
1: Ja, ik vond dat is wel interessant om zo'n instrument te hebben en dat opnieuw een nieuw leven te geven. Ik heb dat ook met mijn baritonsaxofoon gedaan. Dat was de saxofoon van een oude opa die dan in harmonie speelde, die dan overleden is. En dat is wel tof om zo'n oud instrument te hebben en dat je niet weet van welke verhalen zijn daar nu aan verbonden, maar er dan toch een verhaal aan te kunnen verder zetten.
0: Ja, het klinkt wel als een mooi stukje dat je bewaart van iemand dan. Als je het echt hebt gekregen of...
1: Ja, ik heb het niet gekregen, ik heb het gekocht, maar het is sowieso tof om die instrumenten verder te laten leven en te laten klinken zoals ze altijd hebben geklonken, hopelijk. Ja.
0: Alleszins heb je een van die saxofonen nodig, uiteraard, voor deel 2 van jouw studio toetsconcert. We gaan verder met muziek opnieuw van Jarno Hoedemakers, Acacia Wins, hij aan de piano, Toon Rumme op bas, Umberto Odone aan de drums en ook op het... Glockenspiel. En natuurlijk met jou, Ellie Broekmans, twintiger van deze week. Geniet van deze muziek, lieve mensen. En al uw reacties blijven welkom in die Klara-app.

0: Mania met Hey, Look at Me, muziek van Umberto Odone. Hij is de percussioniste drummer in Mania, die band van onze twintiger van deze week, saxofonist Ellie Broekmans. Is er bepaald wie die me is in dat zinnetje?
1: Ik denk hij zelf. Dat was op een bepaald moment in zijn leven dat hij echt nood had aan iemand die naar hem keek en hem aandacht gaf en hem verzorgde. En hij heeft mij daar straks verteld dat hij vindt dat het leven ook weinig zin maakt als er niemand naar jou kijkt of als je niemand hebt om het mee te delen. En daar ga ik volledig mee akkoord.
0: En wij kijken vandaag vooral naar jou, Ellie Broekmans. Twintiger nog steeds uiteraard tot straks 2 uur eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Zit je hier live bij mij, hier in de studio op Clara. En iemand die daar absoluut ook wilde bij zijn, die komt nu stilaan de studio binnengewandeld. Het is zover. En hier is...
1: Ja, ik wist het.
0: Jouw goede vriend en medemuzikant, Jarno Goedemakers.
1: Maar je zegt niks, jongen. Echt waar.
2: Ja, moet je surprise zijn, hè. Beter.
1: Oh my god. Geirpig.
0: Goedemiddag, Jarno.
2: Goedemiddag.
0: Zet je gerust op die stoel. De microfoon staat ook al klaar.
2: Top.
0: Helemaal voor jou. Heel fijn dat je er bent. Ik moet wel zeggen, Mania heeft een stevige energie. Ja. Als jullie samen spelen. Ja. Wie lokt wie uit en wie daagt wie uit in die groep?
2: Ik durf wel toe te geven dat dat soms ik ben. En ja, ik vind dat leuk om dat te doen. En ik denk dat samen met Umberto, ja, wij vinden dat heel leuk om elkaar zo uit te dagen. En ik denk dat met Ellie daarbij, omdat ik Ellie eigenlijk al langer ken, dat dat wel gemakkelijk is om dat te doen. We kennen elkaar, we weten hoe we spelen, we weten op wat we ongeveer op wat we gaan reageren. Dus ja, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje doen. Maar ik wou wel toegeven dat ik dat ook wel zeker was.
0: Je mag alleszins iets dichter bij de microfoon gaan, dan kan iedereen jou heel goed begrijpen. Nu, waar is die vriendschap begonnen? Hoe ver moeten we dan terug in de tijd gaan?
2: Dan moeten we terug naar 2019, denk ik. Ik heb Ellie leren kennen, ik denk, op het einde van mijn eerste bachelor in Lummis. Ik denk dat zij van plan was om een ingangsproef te doen en ze was samen aan het oefenen met iemand die mijn klas had ter tijd. En ik ben eens een keer meegekomen, meer oefenen en ik heb Ellie toen leren kennen en we zijn direct eigenlijk vanaf toen veel samen beginnen spelen. En het tweede jaar voor mij, het tweede bachelor voor mij, zaten ik en Ellie samen in het combo, in het ensemble bij Jos Machtels. En we zijn echt vanaf toen, dat was praktisch elke dag, beginnen spelen. En ja, ik heb daar leuke herinneringen aan eigenlijk.
0: Ja, de muzikale klik, maar het moet als mensen ook wel klikken op een of andere manier.
2: Ja, dat is waar. Ik denk dat Ellie voor mij was altijd super bescheiden als muzikante. Terwijl het voor mij, als muzikant, maar ook als mens. Ze was eigenlijk toen nog bezig aan haar studies als ingenieur. En ze was zo bescheiden als muzikant. En ik vond dat een heel grappige combinatie eigenlijk. Want ze speelde heel goed. En ik wou eigenlijk constant met haar spelen. En we hadden een hele grappige sfeer, omdat we elkaar eigenlijk... Ja, we bleven elkaar eigenlijk uitdagen. We hielpen elkaar op muzikaal vlak. En ja, omdat wij gewoon bijna constant in de repetitieruimte zaten, was dat maar logisch of zo, dat we ook vrienden werden.
0: Ja. En je was er ook bij op belangrijke momenten van Jarno zijn muziekcarrière, bijvoorbeeld met zijn afstudeerprogramma in 2024, als ik mij niet vergis, toen je ook de toets Tielemans Jazz Award won. Hoe was het voor jou, Ellie, om dat deel mee te maken van Jarno zijn carrière, die springplank?
1: Fantastisch. Ik denk dat dat zo'n punt was waar dat het allemaal zo ook al wat is samengekomen. Omdat ik al heel lang met Jarno speel en omdat we wel heel vaak met verschillende mensen hebben gespeeld. En dat ik op dat moment echt wel voelde, oké, dit is echt, nu zijn we er gekomen. Dit is echt wat dat Jarno echt in zijn hoofd had al die jaren. En nu snap ik ook echt wat hij bedoelde met alles wat we toen hebben geprobeerd. Dus ja, het was ongelooflijk. Ongelooflijke avond, zeker. Ja.
0: Ze heeft al heel vaak gezegd, Jarno, vandaag, amai, zijn muziek, dat is onwaarschijnlijk, dat is ongelooflijk. Je staat ook trouwens in dat Instagram-bericht van begin deze week, waarin ze jou bedankte om die mooie jazzscene van Brussel te leren kennen. Zat jij dan op een hele andere manier al ingebed in die Brusselse jazzscene?
2: denk... Ik durf dat niet zo te zeggen. Ik denk dat dat eerder te maken heeft met dat toen ik in Leuven ben gaan studeren, woonde ik al in Brussel. Ik woon eigenlijk al sinds 2018, 2019 in Brussel. En ik kende mensen die dan ja, in Brussel in de muziekscène zaten al. En ik denk dat... Ja, in Brussel broeide het meer. En ik ging dan wel nog studeren in Leuven. En ik heb Ellie daar dan leren kennen. En ik wou een beetje Ellie daaruit halen, omdat het... Allee, ik heb niks tegen Leuven. Hè. Daar waren ook muzikanten, daar waren ook goede muzikanten. Maar de muziekscène in Brussel was gewoon... Ja, er waren elke dag jams. Je kon ik weet niet veel leuke mensen leren kennen op die jams. En ik vond dat Ellie daar ook deel van moest uitmaken, omdat Ellie voor mij echt een van de betere jazzmuzikanten is, die ik toch kende, die ik persoonlijk heel goed kende. Dus het is niet dat ik daar per se al helemaal in zat, ook niet. Maar ja, ik woonde wel al in Brussel en ik kende wel mensen die daarin zaten, dus voilà.
0: Een kleine inwijding in die mooie stad Brussel. Nu, jonge artiesten zijn vaak gulzig. Het is altijd leuk om natuurlijk zoveel mogelijk te spelen, links en rechts. Misschien ook lesgeven tussendoor. Hoe proberen jullie die agenda's te combineren?
1: Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk.
0: Jullie kijken meteen naar elkaar.
1: We hebben zo net een gesprek gehad over het combineren van de pedagogische master met lesgeven, met concerten en zo verder. Dat is gewoon super moeilijk, want er is zoveel aanbod in Brussel en dat is ook allemaal zo leuk. Zeker als je zo voelt van oké, het begint beter te gaan, we moeten er nu voor gaan. En dan ja, er is nog altijd die academie die er ook is en nu studenten en ja, proberen zoveel mogelijk energie aan allebei te geven.
2: Ja, ik ga eigenlijk helemaal akkoord. Het is niet gemakkelijk om die agenda te bundelen. En als je met 4 muzikanten zit die allemaal een eigen agenda hebben, niet alleen met ons samenspelen, maar met andere projecten samenspelen en daarbuiten lesgeven, zoals Ellie zei, dat is niet gemakkelijk. Maar we doen ons best.
0: Dat doen jullie zeker. En ik moet het ook vragen bij elke 20er van dit seizoen. Het is een traditie geworden ondertussen. Wanneer verschijnt die debuutplaat van Mania?
1: Ah, ja, Jarno.
0: Oei. Is hij het probleem toch niet?
1: Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee, we hebben de kans gehad om dit jaar ook geselecteerd te worden voor Propulsion Jazz. Dat is een organisatie uit Frankrijk die elk jaar wat band selecteert om te coachen een jaar lang. En daarmee hebben we eigenlijk opgenomen in maart. Dus ja, het komt eraan. Maar wanneer, dat is nog een beetje...
2: Ja. Ik denk dat het belangrijk is voor onszelf. Hij komt eraan, maar we hebben nog geen deadline gepland.
1: Nee, voilà. Dat gaat nog wel. Op het gemak.
0: Dat horen we graag. Kijk, en Jarno, ondertussen blijf maar muziek schrijven hè, voor die prachtige groep van jullie voor Mania. Jarno Hoedemakers, dankjewel.
3: De Twintigers.

0: Gitarist Roeland Celis en zijn band Ping O.D. en Windfarm. Ondertussen is Jarno Hoedemakers in de regieruimte gaan zitten. Ellie, ja, 's ochtends vroeg nog fotoshooten.
1: Ja, hij heeft het goed kunnen verzwijgen, maar daar mag je hem geen twee keer doen.
0: Maar hij kan dus een geheim bewaren, dat weet je na vandaag ook.
1: Ja, beter dan ik sowieso.
0: Absoluut, absoluut. Nu ja, we hoorden net Roeland Celis met zijn band. Waarom moest dit nummer nog in jouw playlist?
1: Omdat ik weer al vind dat dit zo'n voorbeeld is van de onwaarschijnlijke jazz scene dat we hebben in België. Ja, er zijn zoveel fantastische muzikanten die zo virtuoos spelen, die soms te weinig opgemerkt worden, vind ik. En Roeland is er daar zo één van. Ik heb hem al een paar keer met mijn sessie gedaan. Dat is zo'n bescheiden persoon. Zo'n onwaarschijnlijk virtuoos muzikant. Schrijft zo'n coole muziek. Ook zijn band. Gert-Jan Dreesen aan de drums. Een oud-twintiger. Cyril. Karel Kullenaar om de piano. En dan twee saxofonisten waar ik heel hard naar opkijk. Sylvain Debezieux ook uit Brussel. En dan John O'Gallagher. Ja, dat is gewoon zo'n parel van een album waarvan ik hoop dat het ietsje meer verspreid geraakt.
0: Ja, en wie weet mag jij zelf ook eens meespelen op een van zijn volgende albums en platen.
1: Dat zou heel leuk zijn.
0: Bij deze genoteerd, als Roeland Celis meeluistert. Nu ja, wat ligt er op jou nog te wachten de komende maanden?
1: Ja, ik denk vooral afstuderen. Dat nu even de prioriteit is. Ook wel iets waar ik heel erg naar uitkijk, omdat ik weer al het geluk heb om met mijn vrienden te mogen spelen en toch een project aan het ontwikkelen ben waar ik hard naar uitkijk. Enkele concerten die er zitten aan te komen in de Nita en op Marnie Jazz ook en in de Jazz Station mijn afstudeerproject. Dus dat wordt allemaal heel leuk.
0: Ja, ja, Marnie Jazz Festival, dat is voor 11 september,
1: ja,
0: als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: En ja, we hebben normaal gezien die mooie samenwerking met het KMSKA in Antwerpen, dat museum, waarbij twintigers dan een laatavondconcert komen spelen. Dat van jou is niet volgende week, voor alle duidelijkheid. Er was wat agenda-issues en zo gaat dat dan bij muzikanten uiteraard. Maar het is mooi verplaatst naar 24 september. Dus niet volgende week meteen naar dat museum hollen. Wel voor de collectie, maar niet per se voor de twintiger. Die komt 24 september langs met waarschijnlijk ook Mania, als ik
1: me... Ja, zeker. Ja, we komen wel als vier. Ja.
0: Voilà. Genoteerd, 24 september in het KMSKA in Antwerpen. Ellie Broekmans, ik wens jou nog een heel mooi parcours.
1: Merci, dankjewel. Echt, dikke merci, Clara, voor de kans.
0: Kijk, en blijf ons volgen. Wij volgen jou en dan komt het allemaal goed.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Volgende week maken we kennis met de laatste twintiger van dit seizoen. Dat is Stan Geudens. Hij speelt de Jorbe, maar hier genieten we vooral nog van Tsigan van Maurice Ravel. Maxime Vengerov op viool en Philharmonia Orchestra erbij. Veel plezier zometeen met Iedereen Klassiek en Jasper Kroonen. Prettig weekend.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Zondag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 2 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Zinzig, in het westen van Duitsland, is nog altijd een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Jeroen Rijgaard, die gijzeling duurt nu al enkele uren. Wat weten we?
3: Weinig, want de politie is ook heel karig met commentaar op dit moment, behalve dat de situatie dus inderdaad al uren vastzit. Het begon rond 9 uur vanmorgen en volgens de politie zijn er verschillende daders die verschillende mensen gijzelen in een bankkantoor. Meer weten we niet. Daar zou onder meer de bestuurder van een geldtransport bij zijn. Je moet weten, Dominique, in Duitse banken gaat veel cashgeld om, want Duitsers betalen ook veel minder met cash dan wij. Er is dus een stukje van de stad afgesloten, een paar straten eigenlijk. Wie daar woont mag ook niet buiten. En, zei de politie, de rest van het stadje loopt voorlopig geen gevaar. Veel onduidelijkheid dus nog bij een situatie die wel al uren duurt. Er nog even bij vertellen, Zinzig ligt in het Aartal, dat is een toeristische regio, niet ver van Bonn.
2: Dankjewel, Jeroen. In een onderzoek naar een Turkse maffiabende heeft de politie afgelopen week 18 mannen gearresteerd in Limburg. 7 van hen zijn aangehouden. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in heel Vlaanderen zijn ook grote sommen cashgeld, wapens, munitie, luxe horloges en verschillende voertuigen in beslag genomen. Gerechtelijk directeur Sophie Levee.
4: Ja, de inbeslagnames zijn zeer nuttig voor ons verder onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een heel divers gegeven, waardoor dat het wel lijkt af en toe alsof ze een film naspelen. En dat dat in hun hoofd dan zo kan uitgevoerd worden, dat is wel hetgeen wat we vaststellen. Ja. Onze veiligheidsdiensten zitten er bovenop, anders zouden we deze tussenkomst niet gedaan hebben. Dus we doen ons uiterste best om daarmee aan de slag te gaan.
2: De klan hield zich bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten ook jongeren in voor hun zogeheten knokploegen. De procureur van Limburg vraagt intussen meer middelen om het geweld in de regio te stoppen. Veel langdurig zieken zouden kunnen geholpen worden met de terug naar werkvouchers. Dat zegt Federgom, de federatie van uitzend- en selectiebureaus. Ze reageert daarmee op het nieuws dat er intussen bijna 580.000 mensen langdurig ziek zijn. Zo'n terug naar werkvoucher is een cheque waarmee een langdurig zieke begeleiding kan inkopen. En dat kan de meeste mensen, of dat kan mensen het nodige duwtje in de rug geven, zegt Anne Catalin van Federgom.
5: Wij zijn er namelijk van overtuigd dat heel veel langdurig zieken zelf niet het pad terugvinden naar de arbeidsmarkt. En daarom hebben zij eigenlijk nood aan een begeleiding. En wij zijn er ook van overtuigd dat mensen die ziek zijn, dat die niet maanden moeten thuisblijven, maar dat er perfect nog mogelijkheden zijn om aangepast werk te verrichten.
2: Vanaf 1 juli kan iemand die 6 maanden ziek is al een aanvraag doen voor zo'n voucher. Nu is dat nog 12 maanden. In Nederland is een porno-site met beelden van vrouwen die misbruikt worden offline gehaald. De website was al zeker 2 jaar actief en kwam in het nieuws na onderzoek van de Amerikaanse omroep CNN, die er 20.000 video's vond van vrouwen die in hun slaap door hun partner misbruikt werden. Er waren ook video's met beelden van kindermisbruik op te vinden. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Jasper Kroonen.
7: Een hele goede middag. Hopelijk heeft u ook zo genoten van de jazz van onze twintiger Ellie Broekmans. Nu is het weer tijd voor 3 uur Iedereen Klassiek. En we beginnen met muziek die op het lijf is geschreven van mijn zoontje. Die kan heel diep liggen ronken, maar zodra je hem in zijn bedje ligt, schiet hij meteen weer wakker. Hij is net bij de crèche begonnen en daar noemen ze hem nu al un petit comédien. Een acteur, een comediespeler, ik durf zelfs te zeggen een comediantje. Dit is de dans van de comedianten uit De Verkochte Bruid van Bedrich Smetana.

Leonard Slatkin en het St. Louis Symphony Orchestra in muziek uit De Verkochte Bruid van Bedřich Smetana, De Dans van de Comedianten. En ook bij Brahms wordt er gedanst à la Ungarese op zijn Hongaars. Dit zijn zijn Hongaarse dansen in een versie voor quatre mains. En hier zijn dat de handen van vrouw en man, Tal en Groothuizen. Al bijna een halve eeuw zijn dat partners aan het klavier en in het echte leven. Al lopen die twee wel eens door elkaar bij hun

Het pianoduo Tal en Groothuizen in drie Hongaarse dansen van Johannes Brahms. Matthias Görne komt eraan met liederen van Schubert. En er zijn er niet veel die zo thuis zijn in de muziek van Schubert als Matthias Görne. Ik denk dat hij bijna alle liederen, en dat zijn er meer dan 600, wel eens heeft gezongen. En er bestaat ook een indrukwekkende box van 11 albums. Daarop zingt hij ze niet per se allemaal als een afvinklijstje, maar vat hij de vele liederen thematisch op, naast natuurlijk die grote, prachtige cycli van Schubert. Dit zijn er twee minder bekende, allebei op teksten van Goethe, het romantische natuurstukje Heidenroslein en de lyrische ballade Der Musenzoon.

Bariton Matthias Görne en Andreas Häfliger in twee liederen van Franz Schubert. In zijn late symfonieën gebruikt Mozart vaak grotere en grotere orkesten. Dat is een beetje een tendens die zich altijd zal blijven verder zetten, tot diep in de romantiek, tot diep in de 20e eeuw zelfs. Maar in zijn 33e symfonie gaat Mozart toch een beetje een andere toer op. Daar pakt hij het delicaat en kleinschalig aan. Ik zag een muzikoloog of een biograaf het zelfs een vederlicht werk noemen. Dat is niet meteen een adjectief dat je bij een symfonie zou gebruiken. En het zijn Trevor Pinnock en de English Concert die hier over de zachtheid van die 33e symfonie gaan waken.

Trevor Pinna kent zijn English Concert in de 33e symfonie van Mozart. Sopraan Elsa Dreisig heeft een nieuw album uit. Invocations heet dat. Het zijn allemaal momenten waarop ze gaat invocare, waarop het hoofdpersonage in een opera iets of iemand gaat aanroepen. Ze noemt het zelf Moments of Pure Presence, where you can hear the character's soul in song. En ik kan u zeggen, om dat album samen te stellen, had ze keuze te over. Want de operageschiedenis, die zit er vol mee. Het lied Aan de Maan bijvoorbeeld, of Casta Diva. En dan mag ook deze niet ontbreken.

Visidarte uit Tosca van Giacomo Puccini worden. Elsa draait zich in het Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova onder leiding van Massimo Zanetti. Daarnet hadden we al de late symfonieën van Mozart en dit is een van de laatste strijkkwartetten van Beethoven. Grensverleggende muziek is dat, al noemden sommigen het onbegrijpelijke, onbestrafbare of onbestrafte liever gruweldaden. Ja, onbegrip voor nieuwe muziek, dat is een beetje van alle tijden. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Alban Berg. En misschien is het net daarom dat het Alban Berg kwartet wel weg weet met deze muziek van Beethoven.

0: Het Albanberg-kwartet speelde het 15e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven.
1: Iedereen klassiek met Jasper Kroonen.
0: Ja, en Iedereen klassiek zit er straks een uurtje vroeger op, want er is een extra uitzending van Pompidou. We gaan naar Venetië, naar de Biennale. En ik heb voor een early check-in gezorgd met deze Barcarolle. Dat is een gondelierslied van Frédéric Chopin.

U hoort het water kabbelen in de kanalen. Evgeny Bozanov speelde de barcarolle van Chopin. Een thema con variazioni, dat lijkt me zo'n heel leuke vorm om je als componist in uit te leven. Want het is echt tonen hoe vindingrijk je kan zijn. Hè? Hoeveel kanten kan je uit met een idee? Wel, als je Ignaz Pleyel heet, dan kan je er best wat kanten mee uit. Want het derde deel uit zijn Sinfonia Concertante in Fa Groot is zo'n thema con variazioni.

Kamerorkester Basel en dirigent Julia Schröder in muziek van Ignaz Pleyel. Muzikologen wordt wel eens verweten dat ze meer met de fait divers en met de privé van een componist bezig zijn dan met de muziek zelf. En ik kan het weten, want ik ben er zelf ook een. Maar scheer ons niet allemaal over dezelfde kam, want ook Ottorino Respighi is een muzikoloog. En die verdiepte zich in de muziek uit de Renaissance. Hij zat er zo met zijn neus op dat hij als componist geïnspireerd raakte om zelf in die oude stijl te schrijven. En dat leverde deze Antiche Danze et Arie op.

Seiji Ozawa met het Boston Symphony Orchestra in de Antike Danse et Arie van Ottorino Respighi. Tijd voor Bach nu, de muziek die hij schreef voor markgraaf Christian Ludwig. En dan zitten we in het noordoosten van Duitsland. Dan zitten we aan het hof in Brandenburg. En dan is dit natuurlijk een van die Brandenburgse concerti.

vierde Brandenburgs Concerto van Bach door het Freiburger Barok Orkester. En tot het nieuws van 4 is dit de finale uit het Nonet van Josef Rijnberger.

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max. Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De schaamte voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Zondag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Het departement Zorg en experts van het ziekenhuis blijven hen daarna ook nog opvolgen. Canvas, het online platform waarop studenten hoger onderwijs, onder andere lesmateriaal, kunnen vinden, is opnieuw gehackt. Verschillende hogescholen en universiteiten maken gebruik van dat systeem. Begin deze week bleek dat er een groot datalek was, waarbij hackers namen en e-mailadressen van studenten en medewerkers hadden gestolen. Vannacht heeft het platform na een nieuwe aanval enkele uren stilgelegen. Maar de studenten kunnen er op dit moment opnieuw grotendeels gebruik van maken. In Gent is de raad van bestuur van de UGent geannuleerd na pro-Palestijns protest. Actievoerders versperden er de toegang toen de raadsleden arriveerden. De vergadering zal nu op een later moment plaatsvinden. Het pro-Palestijns protest aan de Gentse universiteit laaide de voorbije weken opnieuw op. Actievoerders hielden meer dan 2 weken een campus bezet, maar moesten die tegen deze ochtend verlaten. Ze trokken daarom naar een ander gebouw, waar de raad van bestuur zou plaatsvinden om daar verder te kamperen. De actievoerders eisen dat de UGent alle banden met Israëlische bedrijven of overheden verbreekt. In Aalst is vanmiddag Kim Fook langsgekomen op een vredesplechtigheid bij de GO-scholengroep Dender. Kim Fook is de vrouw die als meisje van 9 gefotografeerd werd toen ze tijdens de Vietnamoorlog naakt en schreeuwend van de pijn wegliep na een napalmbombardement door de Amerikanen. Die zwart-wit foto ging destijds de wereld rond en stond symbool voor het leed van het Vietnamese volk. Intussen is Kim Fook 63 en in Aalst bracht ze samen met de leerlingen een boodschap van vergeving. Deze leerlingen vertelt waarom.
3: Als boodschap gaan wij laten overkomen aan alle scholengroepen en gewoon aan alle kinderen dat je vergeven een mooie boodschap is en dat je niet altijd boos moet blijven en dat ruzie maken eigenlijk nutteloos is, want dat je daar niet verder mee komt.
2: Belgian cat Julie van Loo heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract van Van Loo bij haar vorige ploeg LA Sparks verbroken. Van Loo kan vannacht al haar debuut maken voor NY Liberty tegen Connecticut. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Jasper Kroonen.
5: Welkom terug, of moet ik zeggen, wees gegroet. Ave Maria, die begint hier gewoon al te spelen. Het is muziek van Charles Gounod, vaak met zangers, maar hier is het gewoon pianist Stephen Huff.

Pianist Stephen Huff in een arrangement van Gounod's Ave Maria. Meestal gezongen met van die prachtige engelenstemmen, maar hier moet u het doen met de wit-zwarte toetsen. En om dat goed te maken heb ik dan nu wel een kwartet zangers klaarstaan. Muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En voor mij een van de hoogtepunten van het opera-repertoire. Niet omdat het een van de grote klapstukken is, maar wel omdat de componist het verhaal van Don Giovanni er in een beslissende plooi legt. Hij voert het drama ten top met al die personages die naast elkaar, tegen elkaar, door elkaar heen praten. En dat allemaal binnen een steengoed stuk muziek. Dit is Non ti fidaro misera uit Don Giovanni.

Ja, ik mispak me er altijd aan. Ik probeer die vier stemmen door elkaar mee te zingen, maar wie op de livestream meekijkt kon al zien dat dat een verloren zaak was. Gelukkig hadden we Golda Schultz als Donna Elvira, Amitai Patti als Don Ottavio, Simone Easthope als Donna Anna en Samuel Dale Johnson als Don Giovanni. En Antonello Manacorda dirigeerde de Kammerakademie Potsdam. En na die huichelaren van een Don Giovanni, nu een echte gentilhombre. Of toch een Fantasia para un gentilhombre, dat fantastische gitaarconcerto van Joaquin Rodrigo. Milos Karadaglic is de solist bij het London Philharmonic Orchestra.

voelt als een snoepreisje op het Iberisch schiereiland. De Fantasia para un gentil hombre van Joaquín Rodrigo. Dit waren Milos Karadaglic en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En dit is celliste Sol Gabetta. Op 16 mei staat ze nog een keertje in Beaux-Arts en dat is het laatste concert van haar reeks als portretartiest. Ze speelt daar het concerto van Bohuslav Martinů en dat is een werk dat ze zo'n beetje zelf ausgegraben heeft, zo noemt het zelf. In de jaren 2000 speelde niemand dat werk eigenlijk, tot haar gevraagd werd om eens een blik op de partituur te werpen en ze was op slag verliefd. Ik heb iets kleinschaligers voor u, Sol Gabetta in een iets kleinere bezetting, het Lied ohne Worte van Mendelssohn aan de zijde van pianist Bertrand Chamaillou.

Het lied Ohne Worte van Felix Mendelssohn. Dit waren Sol Gabetta en Bertrand Chamaillou. En we blijven nog even bij Mendelssohn, want voor we zo meteen in Pompidou naar Venetië vertrekken, heb ik nog een razendsnelle tussenstop voor u. Eentje in Schotland. Want dit is het Allegro Vivacissimo uit de derde symfonie van Felix Mendelssohn. En dat is zijn Schotse.

Het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andris Nelsons in de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn komt van op die nieuwe opname met alle symfonieën en oratorio van Felix Mendelssohn. Chantal die zit al te popelen in het Belgisch paviljoen in Venetië op de Biennale. Dat betekent een extra uitzending van Pompidou vandaag. En dus zit iedereen klassiek er ook een uurtje vroeger op. En dat is meteen ook het einde van onze tijd samen, voorlopig dan toch. Want volgende week is er geen iedereen klassiek. Dan richten we onze oren op de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En nadien is Carlo Sio opnieuw op post, want die heeft dan alle twintigers aan u voorgesteld en pikt hier de draad weer op. Ik vond het enorm fijn om de voorbije weken de vrijdagnamiddagen met u door te brengen. En ik ben er zeker van dat we elkaar niet heel erg lang zullen moeten missen. Veel blijven luisteren naar Clara en dan horen we elkaar zeer snel wel weer terug. Ik kijk er al naar uit. Fijn weekend en dit is nog het sextet van Antonin Dvořák.

0: Het is 5:00, goedemiddag. Nieuws, 14 nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het schip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen na aankomst in ons land goed opgevolgd worden. En in het Verenigd Koninkrijk geeft de regeringspartij Labour toe dat ze de verkiezingen verloren heeft. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar ze zullen nog wel enkele weken nauw gemonitord worden. Dat zegt Annelies Wijnand van de overheidsdienst Volksgezondheid.
1: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen, dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag, maar het is heel belangrijk dat op het moment dat ze hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding en dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden door een team van het departement zorg en door de experts van het UZ Antwerpen.
0: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen van daaruit gerepatrieerd kunnen worden. Brussels Airport, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Zaventem zullen verlaten als er nog veel gestaakt wordt op de luchthaven. Volgende week dinsdag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken. Maar tijdens de voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren er zo goed als geen vertrekkende vluchten. Topman Arnaud Vijst van Brussels Airport.
2: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Die begrijpt dat eigenlijk gezegd niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat de bepaalde luchtvaartmaatschappijen zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
0: In de omgeving van Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben een 15.000-tal gezinnen een tijd lang zonder stroom gezeten vanmiddag. Er was een probleem in een transformatorstation waar hoogspanning wordt omgezet in laagspanning voor gebruikers. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Na grote verliezen in de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland geeft de Britse regeringspartij Labour nu ook haar nederlaag toe bij de parlementsverkiezingen in Wales. Katrien van der Schoot in Londen, jij volgt het voor ons.
3: Ja, en de opmars van het rechtspopulistische Reform UK lijkt niet te stoppen. De partij staat nu al hoog boven de anderen, boven de liberaal-democraten, de conservatieven en dan pas Labour dat al 460 zetels heeft verloren. Voor het parlement in Wales geeft Labour nu al zijn nederlaag toe. En daar worden de stemmen geteld en maakt Reform het zelfs de Welsche nationalisten moeilijker dan gedacht. In Schotland blijft het parlement in handen van de Schotse nationalisten. En het is ook nog wachten op meer resultaten. Hier in Londen, daar kunnen de Groenen het heel goed doen. Een heel verdeeld land dus, ook al zijn het maar plaatselijke verkiezingen. Premier Starmer denkt wel niet aan opstappen.
0: De rechtbank van Brussel heeft 8 leden van een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van tientallen vrouwen. De 38 slachtoffers, allemaal jonge Chinese vrouwen, kwamen illegaal naar ons land en moesten hun paspoort afgeven. Daarna werden ze in de prostitutie gedwongen, onder meer in massagesalons. Ze moesten ook de helft van hun inkomsten afstaan. Dat leverde de bende meer dan €1 miljoen op. De leiders van de organisatie kregen elk 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Nog eens 6 anderen kregen straffen tot 3 jaar. In de wielerronde van Italië heeft Paul Magnier de openingsetappe met aankomst in Bulgarije gewonnen. De Fransman was de snelste in een sprint, maar een kilometer voor het einde was er een grote valpartij, waardoor bijna het hele peloton vast kwam te zitten. Dries van Gestel was de eerste Belg, hij werd 10e. Magnier is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement en mag morgen in de roze leiderstrui starten. En Belgian cat Julie Van Loo heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij de New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract van Van Loo bij haar vorige ploeg LA Sparks verbroken. Van Loo kan deze nacht al haar debuut maken voor NY Liberty tegen Connecticut. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 11 graden. Morgen begint zonnig, in de namiddag komen er stapelwolken, maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken, maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Lotringen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Dat was de start van ons nieuws. Meer op 14nieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
6: I don't care about the word art because it's been so discredited.
4: Pompidou, live van op de Biennale van Venetië met Chantal Patin.
7: Buonasera, nog even in het Italiaans natuurlijk, want we zitten in Venetië en dat in het kader van de 61ste Biennale van Venetië. Dat is de tweejaarlijkse hoogmis van de hedendaagse kunst. Zullen we vandaag over praten, want er is natuurlijk zoveel te beleven in Venetië, in de Giardini, in het Arsenale, met al die landenpaviljoenen, met de grote tentoonstelling in Minor Keys. Er is eigenlijk geen beginnen aan en daarom zal ik aan Dirk Snouwaert van Wiels en ook aan curator Evelien Simons vragen wat zij suggereren. En dan zien we door het bos alweer wat meer bomen. Maar wat fijn, Pompidou zendt live uit vanuit het appartement van Axel en Mai Vervoort. Maar dag Axel, wat fijn dat wij hier mogen komen zitten.
8: Ja, buonasera.
7: Ja, buonasera, alles goed met jou?
8: Dank u. Ja.
7: Hoe beleef jij zo'n Biennale van Venetië? En het was hier gisteren ook een heel fijn etentje bij jou. Ja. Jij bent een beetje een Vlaamse Venetiaan. Onze Fiammingo a Venezia, mag je wel zeggen. Je hebt ook jaren tentoonstellingen gemaakt in het Palazzo Fortuny. Ja, hoe breng jij deze dagen door, Axel?
8: Ja, ik vind Venetië een fantastische stad. Het is nu bijna 20 jaar dat we dit huis hier hebben. En gisteren waren we met 100 man hier. En ik dacht, het is altijd te klein. En toch was het heel goed gelukt. En mensen van heel de wereld. Venetië is toch ergens het centrum van de wereld. Het is het centrum van de kunstwereld. Iedereen komt hier samen. Alle curators, verzamelaars. Ik vind het een superboeiende belevenis. En ik vind ook de stad toch echt de mooiste van de wereld. Ik heb veel gereisd en toch telkens vind ik Venetië naar Venetië gaan. Zelfs één dag naar Venetië. Je bent zo gedepaïseerd dat het echt de belevenis waard is. En nu is het natuurlijk heel druk met de Biennale. Maar hier zitten we heel rond een tuin op een heel kalm plekje. En dat doet elke keer wel goed. Maar jammer genoeg zelf heb ik nog niet veel Biennale gezien. Ik heb me eigenlijk voornamelijk geconcentreerd op het paleis van onze goede vriend Dries van Oude. En dat eigenlijk echt fantastisch is. Een fantastisch paleis. Het ligt hierover. Het is eigenlijk onze overige buurt. Ja.
7: Dus dit is Sant'Angelo en dan moet je het bootje pakken naar San Tomas of je neemt het traghetto. Dat is ook heel gezellig natuurlijk, Axel.
8: Ja, traghetto is heel plezierig. Hè. Maar dat stopt om 7 uur. Maar anders moet je eventjes rondwandelen via Ponte Academia en een beetje verloren lopen. Het is altijd fantastisch in Venetië eventjes verloren te lopen. Dan ontdek je beter. Het is belangrijk om de toeristen wat te mijden en kleine straatjes te nemen. En ik vind het een heerlijke belevenis. Ja.
7: Wat natuurlijk ook heel fijn is dat een van jouw kunstenaars die verbonden is aan de galerie, Peter Buggenhout. Ook goedenavond, Peter, en welkom in Pompidou. Ja, jouw werk is te zien in de Fondazione Dries van Noten. Hoeveel keer ben je al binnengelopen deze week daar, Peter?
9: Ik vrees te moeten zeggen dat ik er nog niet buiten ben geweest.
7: Ja, dat is fantastisch. We gaan zo meteen verder over jouw werk praten, Peter, want jij bent al onpresent in het Palazzo Pisani Moretta van Dries van Noten. Echt een onwaarschijnlijke belevenis. Ik kan iedereen aanbevelen om toch eens naar Venetië te komen, want de tentoonstelling is te zien tot oktober. Maar nog even naar Axo, hoe beleef jij dat Venetiaanse leven? Want ik heb nu zoveel tentoonstellingen al gezien deze week, maar daarnet blijf ik dan hangen aan een groentekraam waar je de mooiste fiordi zucchini ziet en de asperges. En ik denk, Venetië is zo zalig.
8: Ja, het is fantastisch. Het leven in Venetië is ook fantastisch. Er is een fantastische markt hier. Als mijn vrouw er ook is, ze vindt het fantastisch. En onze kok is hier ook, als we veel volk hebben. Die vinden het ook een feest om al die prachtige groenten en vis te kunnen gaan kopen op die 16e markt hier in Venetië. Dat is echt een schilderij ook. En het is die mengeling tussen alles is schilderachtig, al wat je ziet. En dat ook de hedendaagse kunst is heel belangrijk om die yin-yang, die twee contrasten bij elkaar te brengen. En dat maakt Venetië zo boeiend, denk ik. Het is eigenlijk een kijk naar het verleden, maar het gaat eenmaal terug in de toekomst, doordat het ook al de hedendaagse kunstenaars zo aantrekt. En ik vind het een bijzondere belevenis bij Dries van Noten. Want het paleis van Dries is ongelooflijk authentiek, gepatineerd, alles rond 1720, prachtige deuren, prachtige tapijten, heel ouderwets. Maar door die moderne werken van Peter heeft hij ineens iets eeuwigs gekregen. Gaat er, en met de smaak die fantastisch van Dries, heeft hij echt op zijn eigen manier een tentoonstelling gemaakt, met objecten te laten maken, die heel veel met vakmanschap te maken hebben. En die eigenlijk niet oud of niet nieuw zijn, maar die gewoon heel Venetiaans toch zijn. En ik heb zelden een tentoonstelling gezien die zoveel respect heeft van Venetië.
7: Weet je wat, Axel? Blijf nog even zitten. Dat moet ik nu zeggen, in jouw eigen huis. Axel, blijf nog even bij ons. Wij gaan luisteren naar dat gesprek. Ik had eerder deze week een babbel met Dries van Noten. Kan je ook zien op Clara Instagram. Maar nu even de full version van dat gesprek. En ik vroeg aan Dries, die natuurlijk ook de wereld heeft rondgereisd, maar wat deed jou nu in godsnaam in Venetië belanden?
9: Oorspronkelijk was het niet echt de bedoeling van in Venetië terecht te komen. We hebben eigenlijk verschillende opties overwogen. Eerst in België te blijven, dan naar Italië te gaan. Rome bezocht, Firenze bezocht. En dan eigenlijk toevallig hier in Venetië terechtgekomen. Omdat Venetië voor ons was eigenlijk te toeristisch. Alle clichés van Venetië kwamen in ons op. Maar dan eigenlijk Venetië beter leren kennen. De openheid van de echte Venetianen. De jonge mensen die hier aanwezig zijn. De hele creativiteit die echt aan het bubbelen is. Dus voor ons bleek het en is allemaal heel duidelijk te zijn. We gaan naar Venetië.
7: Dries, had jij je nu ooit kunnen voorstellen dat je met een adres aan het Canal Grande zou eindigen?
9: Dat was natuurlijk nooit niet in mezelf opgekomen. We zochten eerst een plek die niet te groot, niet te complex en vooral niet te gedecoreerd was voor onze fondazione. Maar dan zijn we hier terechtgekomen, toevallig. Gelijk heel veel dingen in het leven toevallig zijn. En dan beginnen te praten met de eigenaar, ook ons idee gedeeld. En dan werd het ineens allemaal duidelijk. Ten slotte is deze palazzo een tempel van craftsmanship. Alles is zo mooi gedaan. Alles is ook nog authentiek uit 1730. Dus voor ons was er eigenlijk op een bepaald moment het was geen duidelijk idee van oké, hier gaan we onze fondazione over craftsmanship maken.
7: Ja. Het is ook een palazzo met een heel bijzondere geschiedenis. Hè? Hier zijn ook heel belangrijke mensen langsgekomen. Ik heb gelezen dat zelfs Josephine Bonaparte hier ooit heeft geslapen en ook een of andere tsaar enzovoort. Maar kan je iets meer vertellen over die geschiedenis en het belang van die familie Pisani hier voor het palazzo?
9: De palazzo is oorspronkelijk gebouwd in gotische stijl in 1480 en meer als een plaats voor de handel eigenlijk, echt de handel te drijven. Verkocht aan de familie Pisani in rond 1650 ongeveer. En dan geërfd door Chiara Pisani in 1730. En zij was een bijzonder welstellende vrouw. En zij had het idee dan eigenlijk om de palazzo volledig eigenlijk haar woning te maken. Ze heeft er twee verdiepingen op bovenop gezet. En de derde en de vierde verdieping. En heeft dan eigenlijk ook beslist om de hele palazzo volledig te decoreren. Met de beste craftsmen van die tijd. Tiepolo, Tiziani, Guarana en ook al de mensen eigenlijk al de mensen die de stucco hebben gedaan, de marmerwerk, de houtsnijders, al die mensen, maar elke keer echt wel de topmensen. En alles is nog daar.
7: Ja. Het is van een ongelooflijke kwaliteit en alles is ook zo mooi bewaard. Het is ook moeilijk om dan dingen te gaan toevoegen. Als je hier toe kwam, zag je meteen van, ja, ik zie wat ik hier wil gaan doen in dit palazzo.
9: Deze tentoonstelling die we nu hebben is eigenlijk een oefening voor te kijken eigenlijk wat we kunnen doen. Voor mij kwam het vrij duidelijk over dat ik enerzijds moest zorgen dat de palazzo de stukken die we toevoegen respecteert, maar ook dat de stukken de palazzo respecteren, dat er een soort van wisselwerking is tussen de stukken. Dat was werkelijk eigenlijk een hele oefening en ja, ook wel enkele risico's genomen, gelijk die grote wanden in de ruimte zetten. Ja, je kunt zoveel renderings maken als je wilt, maar je weet toch niet echt wat dat gaat geven of dat voldoende respect heeft voor de palazzo. Dus de opbouw van de tentoonstelling waren wel spannende tijden.
7: En dan haal je ook nog eens Peter Buggenhout binnen.
9: Ja, Peter voor mij was heel belangrijk eigenlijk, omdat we over schoonheid gingen praten. En de tentoonstelling is werkelijk over alle manieren om schoonheid en ja, beauty te benaderen eigenlijk. Dus Peter voor mij was werkelijk een heel belangrijk element in deze tentoonstelling. Omdat ik werkelijk ja, ook schoonheid wou zetten die ja, een beauty which hurts. Beauty kan ook afgrijnzen veroorzaken. Kan eigenlijk heel veel emoties maken eigenlijk meer. En dat was voor mij belangrijk.
7: Hoe heb jij al die mensen bij elkaar gekregen? Er is zoveel te zien. Je hebt ook, het gaat over beeldende kunst, het gaat over mode, het gaat over juweelontwerp, het gaat over ambacht tout court. Ja, hoe verzamel je zoveel mensen om je heen, Dries?
9: Eerst al vooral eigenlijk met relatief weinig verschil te maken de kunst, tussen kunst en craft. Het is heel belangrijk geweest voor mij van eigenlijk een beetje die grens te vervagen. En echt eigenlijk ja, een verhaal te vertellen.
7: Twee modeontwerpers zijn omnipresent op de tentoonstelling. Christian Lacroix, dat is de ene kant van het spectrum. En dan natuurlijk ook Reika Wakobo van Comme des Garçons. Waarom die twee? Waarom? En waarom ook geen eigen silhouetten van jou, Dries?
9: Voor mij is dit een soort van transitie tentoonstelling. Tussen mijn oude leven als modeontwerper en mijn nieuwe leven als hier persoon achter de Fondazione. Dus wou ik in ieder geval mode laten zien. Voor mij was het niet nodig, absoluut niet belangrijk om mijn eigen creaties te laten zien. Was het echt wel belangrijk om stukken van Christian te laten zien. Eigenlijk als je spreekt over craftsmanship in mode, denk je dat er toch wel één grote meester is en dat is Christian. Ongelooflijk wat die persoon heeft gedaan van borduur, vormen, stoffen weven en dergelijke. Comme des Garçons heeft een volledig andere benadering. Dat vond ik een heel interessant contrast, omdat je op die manier dan ook kon zien hoe dat die twee totaal verschillende vertrekpunten toch naar elkaar groeien op bepaalde plaatsen. En dat er bepaalde silhouetten samenstaan die elkaar echt mooi aanvullen en echt ook wel bepaalde gelijkenissen hebben. En dan heb je natuurlijk onze derde ontwerper, Ayam Hassan. Een ongelooflijk creatief talent. Met ook een bijzonder diep verhaal eigenlijk. Hij is opgegroeid in Ramallah in Gaza. En heeft zijn collectie vorig jaar gepresenteerd. Hij heeft gestudeerd in Londen. En mogelijk gemaakt door crowdfunding. En groot gedeelte van zijn stukken zijn gemaakt door zijn moeder. Geborduurd door zijn moeder. Ook gebreid door zijn moeder. In Gaza tijdens de oorlog vorig jaar. Dus wanneer je dat ziet van wat die jongen, de bezetenheid van die kleding te willen maken, die schoonheid te willen maken en te delen, is zo pakkend dat ik het echt wel belangrijk vond dat hij deel maakte van deze tentoonstelling.
7: Er zit ook een silhouet in waar hij met elastieken heeft gewerkt en dat verwijst naar de kinderen van Gaza.
9: Ja, dus dat is ook zo een van die echt aangrijpende stukken die erbij staan. Gecreëerd door hem, gehaakt door zijn moeder. En het haakwerk is volledig gemaakt met de elastieken die de kinderen gebruiken om stenen als katapult eigenlijk voor stenen te schieten naar het leger. En dat je van zoiets dan zo'n sterk stuk, zo'n mooi stuk kunt maken, dat is dan, ja, dat is nog, het gaat nog dieper door je ziel.
7: Ik heb ook de zotste objecten gezien van een Anne Carrington. Een waanzinnige, ja, wat zijn dat eigenlijk? Het zijn sierstukken, maar die bestaan uit bestek. je moet even kijken als je ziet van, maar ik zit aan vorken te kijken.
9: Ja, dus eigenlijk, dat vond ik ook iets dat echt wel mooi is om te laten zien. Voor mij was het ook belangrijk om dat facet er ook bij te hebben. Upcycling, recycling, al die verschillende dingen. Je hebt Peter die ook allemaal afval gebruikt en dingen die mensen weggooien en daar eigenlijk dan zijn sculpturen van maakt met huishoudstof en dergelijke ook nog allemaal erbij. Maar zij gebruikt dus allemaal afgedankte bestekken, vijzen, stukken van een mixer, kloppers, noem maar op, voor haar werken te maken. Maar ze weet het op zo'n poëtische manier eigenlijk vormen te geven dat je kijkt naar volledig iets anders. En heel veel mensen hebben helemaal niet door waar dat eigenlijk gemaakt van is.
7: Ja, Dries, jouw geluk bestond natuurlijk uit het maken van fantastische mode voor mannen en voor vrouwen. Ben je even gelukkig als je dit soort van dingen kan doen? Want je staat wat verder van het craftsmanship af nu. En je geeft het eigenlijk aan anderen.
9: Oh, ik heb eigenlijk hele mooie dingen kunnen doen eigenlijk tijdens mijn carrière. En wij hebben zoveel geluk gehad van met die geweldige craftsmen te kunnen werken. Voor borduur, patronen te maken en al die dingen. Dus vind ik het ook wel echt tijd geworden nu dat wij kunnen teruggeven. Dat we kunnen met jonge mensen kunnen stimuleren. Dat we mensen kunnen vinden nu. En helpen van misschien ook belangrijke stappen te zetten in hun leven.
7: Wanneer is de Fondazione voor jou geslaagd, Dries van Noten?
9: We zullen zien eigenlijk. Het is eigenlijk iets dat het is een kind dat moet groeien nu eigenlijk. Dit is de eerste stap. En we zullen kijken eigenlijk waar we het meeste in kunnen doen. Is het tentoonstellingen? Is het meer eigenlijk in established ontwerpers? Samenbrengen met jonge mensen, is het werken met scholen. Er zijn zoveel mogelijkheden dat we kunnen doen voor craftsmanship naar waarde te laten schatten door mensen. Dat is eigenlijk mijn grootste doel, eigenlijk, dat als we daar een klein beetje de blik van veel mensen kunnen veranderen, eigenlijk van naar dingen te kijken. En dat is voor mij het eindelijke doel.
7: En hoe bevalt ondertussen het Venetiaanse leven, Dries van Noten?
9: Het Venetiaanse leven bevalt bijzonder. Het is een hele speciale plek. En vooral ook, het is een hele fijne plek om veel te zijn. Je voelt heel welkom.
7: Dries van Noten over zijn Fondazione in het prachtige Palazzo Pisani Moretta. Is dat ook jouw gevoel, Axel Vervoort, bij wie we trouwens vandaag te gast zijn, Pompidou Live, vanuit het appartement hier, dat je heel welkom bent in Venetië?
8: Ja, ik voel wel heel... sinds we het huis hebben, voel ik me echt Venetiaan ook een beetje. En ook zelfs als het vliegtuig uitstapt, dan kom je al bij je thuis. En zelfs als ik niet veel tijd heb, soms maar 1 of 2 dagen om te komen, is dat steeds een grote belevenis. Het is een stad die zoveel biedt. En je moet als gewoon de toeristen, dat het een groot probleem is, wel te veel mensen. Maar je kunt die ontwijken. Als je al de kleine weggetjes weet, die kun je wel ontwijken. En dan beleef je Venetië op een heel andere manier. Ook 's avonds is Venetië prachtig. In de winter vind ik ook Venetië prachtig. Dus mijn moeder ging altijd elk jaar die in november naar Venetië. En ze hebben daar geen toeristen, is Acqua Alta daar. En zij vond dat ook een fantastische sfeer. Ja.
7: Maar goed, met z'n allen, als het kan, voor oktober naar het Palazzo Pisani Moretta, waar op de tentoonstelling van Dries van Noten ook het werk is te zien van Peter Buggenhout. We gaan even naar muziek luisteren, Peter. En dan kom ik bij jou. Dan mag jij eens wat uitleg geven over jouw zogezegd afval daar in het Palazzo van Dries. Dit is Moyo Bambina.

0: Ja. Dit belooft voor de rest van een vrijdagavond. Dit was Grupo Siglo bij een Te de Rioja. Peter Buggenhout. Buonasera, nogmaals. Ja, we hebben zo net Dries van Noten gehoord. Ook lovend over jouw werk in het Palazzo Pisani Moretta. Je zei het al, je bent daar niet weg te slaan deze week. Je hebt kortom ook niets van de Biennale gezien dan, veronderstel ik, Peter Buggenhout.
1: Nee. Maar dat komt nog wel later.
0: Ja. Zeg maar, die uitnodiging van Dries van Noten, dat moet iets heel bijzonders voor jou zijn geweest. Kende jij Dries al?
1: Nee, ik kende Dries helemaal niet. We hebben elkaar nooit eerder ontmoet. Ik denk dat hij mijn werk vooral via Axel Vervoort Galerie heeft leren kennen. En op die manier is hij bij mij terechtgekomen.
0: Ja. Het is natuurlijk niet eenvoudig, hè? Want jij maakt gigantische sculpturen. Ik heb er eens eentje gezien in Duitsland, dat was om en bij de 14 meter. Dat kon natuurlijk niet naar Venetië, maar ook hier enorme sculpturen. Ik heb je ook een beetje op Instagram gevolgd, Peter Buggenhout.
1: Mm-hmm.
0: Wat een verhuis van jouw atelier in het Gentse naar Venetië. Hoe doe je zoiets?
1: Dat is een hele klus. Alleen al omwille van het feit dat het moeilijkste probleem dat overwonnen moet worden, zijn de piepkleine deurtjes in het palazzo. Het is een reusachtig palazzo met hele kleine deurtjes, waardoor dat we anderhalve maand bezig geweest zijn met de... Want de meeste werken zijn bestaande werken, dus ik heb maar één nieuw werk gemaakt voor deze tentoonstelling. Maar de bestaande werken hebben we helemaal in frut moeten zagen. En ook weer op zo'n manier dat ze demonteerbaar...

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Clara, live.
5: Geleden is toen Hugo Rondinoni mij uitnodigde om mee te doen aan een groepsentoonstelling, waarbij hij mij vroeg zo van, ik heb echt grote werken nodig. Maar ik zeg, Hugo, ja, grote werken, wat doen we dan met die andere artiesten? Hij zegt, beschouw het gewoon als een individuele tentoonstelling. En ik heb eigenlijk dat concept ook toegepast bij het voorstel dat ik aan Dries heb gedaan. Ik heb een aantal grote werken geplaatst, waarbij ik dacht zo van, ja, laat het een individuele tentoonstelling zijn. En Dries moet dan maar schrappen wat hij niet goed vindt of welke zalen ik niet mag hebben.
6: Ja.
5: En dan kan hij achteraf de rest van de werken daaronder draperen. Mm. Dus, en dat
6: maar
5: heeft,
6: zo komt
5: vrij
6: het inderdaad over, hè, alsof je een solo tentoonstelling hebt tussen al de rest van de kunstenaars en de mensen die juwelen maken enzovoort. Mm-hmm. Zeg, Axel, wat vond jij van de inplanting van het werk van Peter Buggenhout?
7: Ja, ik ken Peter al heel lang, maar we hebben cultuur van Peter, ook privé. En ik heb ze eigenlijk nog nooit zo goed gezien. Ik vond de contrast van de werken van Peter, die niet direct met directe schoonheid te maken hebben. Hij maakt sculpturen en die niet schoon moeten zijn. Maar dat juist dat tegenovergestelde met een palazzo, dat soms misschien een beetje te schoon was. En dat heeft de juiste dialoog gebracht en de juiste balans. Ik vond het echt fantastisch.
6: Ja, Peter, wat mij ook opviel is, al die objecten in het palazzo van Dries van Noten hebben zoveel betekenis, daar horen zoveel verhalen bij, terwijl jij iemand bent die net alle betekenis uit jouw werken wil weren.
5: Ik weet niet of ik alle betekenis uit de werken wil weren, want daar ontsnappen we als mens sowieso niet aan. Ja. Iedereen
6: maar
5: geeft wel
6: daarmee ook anekdotiek, hè? Bedoel,
5: daar
6: mag het nooit iets mee te maken hebben.
5: Wat mij betreft, allicht wel natuurlijk. Ja, ik beschouw mijn werken eigenlijk als een soort van soevereine objecten die een hele wetmatigheid in zichzelf dragen waar wij als buitenstaander nooit bij kunnen.
6: Ja.
5: Het zijn daardoor ook allemaal persoonlijkheden, zou je kunnen zeggen. Echt persoonlijkheden die telkens opnieuw, als ze in een andere omgeving komen, een ander deel van hun karakter tonen. Ja. Net zoals wij allemaal trouwens. Als jij naar een feest gaat, ben je een andere Chantal Patin dan wanneer je bij je beste vriend bent of bij je beste vriendin bent. Of wanneer je naar een begrafenis gaat, bijvoorbeeld. Telkens opnieuw toon je een ander aspect van jezelf. En zo is het ook met die werken. Vandaar dat ze het eigenlijk wel prima doen, zelfs in die toch wel compleet andere omgeving.
6: Ja, een heel volle omgeving ook. Nog even, Peter, jij werkt in verschillende reeksen.
5: Ja.
6: Je hebt The Blind Leading the Blind, je hebt de Gorgo-series enzovoort. Waarom is dat voor jou belangrijk?
5: Well, de kern rond mijn werk is eigenlijk de complexiteit van deze wereld die ons om de oren slaat, als het ware, telkens opnieuw. En het wordt altijd maar duidelijker en duidelijker dat we deze wereld eigenlijk helemaal niet in de hand hebben. We hebben een lang in de illusie geleefd dat het zou lukken, maar het is een leugen gebleken. Dus, en sinds 2008 de bankencrisis en al die crisissen daarna zijn we er ons allemaal maar meer en meer van bewust geworden dat wij een beetje nederig mogen blijven in deze wereld en dat wij deze complexiteit, dat we die eigenlijk nooit of nimmer te baas zullen kunnen. Nu, dat is het centrale thema van mijn werk. En dan heb ik een aantal series gemaakt die, als het ware, omcirkelend werken rond dit centrale thema. En telkens opnieuw, in elke serie, probeer ik een ander aspect van die complexiteit, want complexiteit is zo alomvattend dat het toch niet te pakken is ineens. In al die series probeer ik dus een aspect, of zoveel mogelijk aspecten van die complexiteit bloot te leggen.
6: Peter, nog even over de hele presentatie in het Palazzo van Dries van Noten. Ja, jij staat daar tussen die gigantisch artistieke, ambachtelijke, esthetische ontwerpen. Dus het werk wordt ook een beetje getheatraliseerd. Er wordt gewerkt met schaduwen enzovoort. En we liepen maandag even binnen en ik zag jou verraste blik ook van wauw, maar was jouw eerste reactie toen geweest?
5: Toen ik het

0: Zag, ik wist ongeveer hoe het eruit zou zien natuurlijk, want we hebben een maand op voorhand, voor alle anderen, hebben wij de opbouw gedaan. Dries wou dat de grote stukken er eerst stonden, om effectief dan die andere stukken er kunnen te rond draperen. Maar ik had het eindresultaat, of ik heb het eindresultaat pas 2 of 3 dagen geleden gezien. Mm. En effectief, het werkt wel heel goed allemaal. Het is wonderbaarlijk eigenlijk, want de 18e eeuw is de eeuw van trompe-l'œil en van het decorum. Er is niks echt in dat palazzo. Alles wat structureel is, is verborgen door doeken, door decoratie, door allerlei rococo-elementen. En dan staan mijn objecten er pardoes in. Als een brok werkelijkheid in dat theater, zoals je het net noemt. En dan begin je als toeschouwer toch wel, en dat is de kwaliteit die Dries heel erg heeft bij de samenstelling van deze tentoonstelling. Dus dat je als toeschouwer, je begint allerlei linken te zien tussen dingen. Je probeert verbanden te zoeken. Je probeert een verhaal te maken, als het ware.
1: Ja. Evelien Simons is er ook bij komen zitten. Evelien van Rendezvous, dat is de Brussels Art Week straks in september. Dat wordt een hele drukke maand voor jou, Evelien, want jij bent ook curator van de Biennale van Busan. Uiteraard was je ook al in het palazzo van Dries van Noten. Wat is jouw eerste reactie?
2: Ik was ook enorm onder de indruk. Het is wel, je komt binnen in een theater van chiaroscuro, overal een soort van horror vacuüm, maar het werkt. Het is zo heel cinematografisch belicht ook. Dus je voelt dat je in een theater verdwaalt, waarin dat je zowel op de oppervlakte iets prachtigs ziet en in kleine krochten kunt gaan verder kijken. Dat was heel, heel schoon gedaan.
1: Ja. Ja. Dankjewel daarvoor. Dankjewel ook Peter Buggenhout. En ga dat allemaal zien. Ga je nog eens terug dit weekend, Axel Vervoort, naar Dries van Noten?
3: Naar Dries misschien, ik ben er al zeker 4 keer geweest. Maar ik ga zeker nog terug, nog volgende keer, als ik in Venetië ben. Mm-hmm. Maar morgen vroeg ben ik al terug naar Bergen. Ja.
1: Maar dankjewel iedereen. En wij gaan luisteren naar Nick Cave. Jawel, Nick Cave, de muzikant die ook beeldend kunstenaar is geworden. We kennen hem van die hele kleine biscuitjes, zou je kunnen zeggen. Maar in het arsenaal pakt hij uit met hele, hele grote werken. Dit is Nick Cave samen met PJ Harvey, Henry Lee.

0: Nick Cave, ook een van de 110 kunstenaars op de grote tentoonstelling in Minor Keys op de Biennale van Venetië. Ik zei het al, het is zoveel. Het is overweldigend. Het wordt ook ieder jaar meer. En daarom vind ik het wel net zo fijn dat hier een aantal mensen zit die ons een beetje kunnen begeleiden. Ook Dirk Snauwaard, directeur van Wiels. Niet te moe, Dirk, na zo'n week met te veel kunst. Of gaat het nog?
1: Nee, dus op dubbele koffies. Espresso, doppio espresso. Dat marcheert de hele dag door, denk ik.
0: Wat vind jij heel goed aan deze biennale? Of waar ben je absoluut weggebleven, Dirk?
1: Weggebleven ben ik van heel veel dingen. Want er zijn veel te veel feestjes, veel te veel ontvangsten. Dus je moet veel gaan zien. Dus het is van 's ochtends 8:30 tot 's avonds 7 uur. Je kan niet overal binnen, dat is heel frustrerend. Het is veel te groot geworden, er is veel te veel bezoek. Er zijn veel te veel performatieve installaties. Dus je kan geen paviljoen zien, je moet er 2 uur aanschuiven. Dus het is eigenlijk een beetje aan het ontsporen. Maar in de stad heb je natuurlijk nog heel veel dingen waar je simpel binnen kan. Ik probeerde vanochtend het beste te zien. Men zegt het Vaticaan, de Sede Santa, is de beste paviljoen, zegt men. Het is enkel voor geluidswerk, dus misschien voor Clara luisteraars. Het is juist na het station linksaf en daar ben je er.
0: Ja, Evelien Simons, ik heb jou al geïntroduceerd. Dat is ook een van jouw favorieten. Hè?
2: Ja.
0: Het paviljoen van het Vaticaan, dat was ook 2 jaar geleden een van de favorieten van heel veel mensen. Maar dus geluidskunst, ik heb gelezen, ja, Brian Eno is aanwezig. Ja, Hildegard von Bingen, maar die was daar niet live, veronderstel ik, Dirk. Die ligt al enige tijd onder de zoden. Wat vond jij zo fantastisch aan, Evelien?
2: Ja, ik denk, het is ook zo heel laat aangekondigd geweest. En dan ging het meteen viral van FKA Twigs en Brian Eno. Maar ik denk gewoon het feit dat je toekomt in een tuin, aan dat drukstation vol toeristen. En je komt toe in die kloostertuin en je zet je koptelefoon op en je zet gewoon totaal weg van de wereld. En dus Southwalk Collective heeft eigenlijk een ervaring gecreëerd waarbij dat je eigen script bouwt of je eigen muziektraject bouwt terwijl je door die kloostertuin loopt. Dus aan de hand van sensoren kom je terecht in de zone van Laraji of van Jim Jarmusch of van Devante Haynes of Patti Smith. En ondertussen zie je ook de paters daar ook rondlopen. Zelf met dezelfde ervaring zie je de mensen in de tuin werken. Dus het is een extreem, extreem mooie ervaring. En ik heb heel hard gehuild. Een uur en een half gebleven.
0: Ja, dus. Dirk, heb jij ook gehuild?
1: Het was niet mogelijk binnen te komen. Je moet overal reserveren en aanschuiven. Dus dat is heel frustrerend. Of je bent super VIP, zoals bepaalde collega's.
2: Of goed voorbereid.
0: Maar dat geldt natuurlijk voor de openingsdagen. Vanaf volgende week kan het publiek overal in alle rust naartoe. En is het gedaan met al die frustratie. Wat heb jij nog heel graag gezien? En vind jij dat de Clara-luisteraar die naar Venetië trekt deze zomer absoluut moet zien?
1: Bij Pinot een Paolo Nazareth, niets verder vanaf, ook op Torso Duro, Lydia Urahman, dat is de Fiorucci Foundation. Ik zou ook Marina Xenofontos, Cyprus Paviljoen, dat ligt naast Arsenale. Een beetje verder is ook niet Zuid-Afrika, want die hebben zichzelf opgelost of opgegeven. Gabriella Goliath zit daar ook in de Fondazione In Between Art and Film, een stukje verderop. Zit 1 of 2 superinstallaties, Laurence Abouhal Hamdan vind ik heel goed. En dan voor Belgen, allemaal naar Congo. Het eerste Congolese paviljoen ooit op de Biennale. Heel grote inspanning, ook heel overtuigend vind ik. We hebben natuurlijk heel veel Belgen ook die daar ook tentonen. Want het opvallende is hoeveel Belgische, Brusselse, Antwerpse kunstenaars eigenlijk ook op de grote podia aanwezig zijn.
0: Van Ottebong Nkanga, Philippe Aguirre, Leonard Pongo, Sami Baloji. Dat is wel net zo prettig natuurlijk. Je ging er even heel snel door. Maar ik er eentje uitpikken. Dat is een kunstenaar die heel kritisch ook kijkt naar alles wat dat kunstgebeuren ook met heel zijn commerciële logica betekent, met zijn politieke logica. Dat was de eerste van jouw lijstje, Paolo Nazareth in Punto della Dogana. Die man maakt kunst met versleten Havaianas. En zelfs dan wordt het politiek, Dirk Snauwaard.
1: Ja, een soort Braziliaanse artipovera gaat al lang terug. Hij is de derde generatie van dit soort kunstenaars die eigenlijk met gemarginaliseerden door het feit dat ze andere identiteiten, composietidentiteiten hadden. Zijn grootmoeder was een Indio. Hij is natuurlijk tot slaaf gemaakt. Zijn grootmoeder is verdwenen in een psychiatrische instelling tijdens de militaire dictatuur. Dus daar heb je eigenlijk wel een gelaagde geschiedenis die hij heropwerkt, maar op een ongelooflijk, vind ik, ongelooflijk humoristische manier. We hebben hem daarom ook getoond. Hij is eigenlijk, denk ik, een van de meest emblematische kunstenaars van het globale zuiden. Hij weigert naar het noorden te komen, maar on our speaking terms, niet op...
0: Hij was niet op jullie opening in Wales, hè? Dat weigert hij. Hè?
1: Hij wil alle landen waar ooit Afrikaanse bewoners en van Afrika afkomstige bewoners hebben bezocht, voor hij naar het hegemoniale Westen komt. Dus hij heeft nog wel enige jaren te gaan. Hij is al op heel veel plekken geweest. En hij neemt ook enkel de wegen die mensen zonder papieren moeten volgen. Dus hij neemt geen privilege waar. En daarmee op zijn tochten en wat hij meemaakt. En hij heeft natuurlijk ook een soort totemistische, fetischistische, spirituele traditie in Minas Gerais, waar hij vandaan is. En dus eigenlijk ook een body performer, wat natuurlijk op deze biennale is body performance alomtegenwoordig. Dus hij is eigenlijk een andere, hij is van het andere continent en is van dat andere halfrond eigenlijk.
0: Ja, over performance gesproken, wat vond je van de installatie van Florentina Holtzinger in het Oostenrijkse paviljoen, ook van onze mietwaarloop? Er was ook Dries Verhoeven in Nederland, Dirk.
1: Florentina Holtzinger niet binnengeraakt, 3 uur aanschuiven, dus frustratie.
0: Frustratielevel is wel bijzonder hoog op deze vrijdag, moet ik zeggen.
1: Bij iedereen, denk ik. En vandaag wordt er ook gestaakt tegen de deelname van Israël, wat ook legitiem is, maar dat is de frustratie natuurlijk nog omhoog schuiven. Mietwaarloop heb ik gelukkig de eerste doorloop meegemaakt. Het was heel indrukwekkend, moet ik toegeven. Dat is echt iets om aan te raden. Dat zou ik toch in de rij gaan staan op aan. Andere paviljoens vind ik ook. Ik vond Duitsland heel indrukwekkend. Engeland, Lubaina Hemid staat ook hoog op onze radar. Ido Barada hebben we in België al gezien veel. Dus dat is ook een mooi paviljoen. Maar dan verschillende andere kom je niet binnen. Dus het is heel frustrerend.
0: Maar kom je eens gewoon terug als niet-professional en dan kan je dat rustig bekijken, Dirk.
1: Wij komen eind september naar alles nog eens kijken met 40 mensen van de Vrienden van Miels. Dus dat hebben we nu voorbereid in de mate van het mogelijke.
0: Ja. Doen we ook met Clara eind augustus. We zijn met een hele bende, maar ik geloof dat we nog misschien twee of drie kajuiten vrij hebben om onze reis mee te maken naar de Biennale van Venetië. Evelien, tot tranen toe bewogen in het paviljoen van de Heilige Stoel. Wat nog allemaal? Heeft jou kunnen bekoren, Evelien?
2: Veel van de hoogtepunten die Dirk ook aanhaalt. Gabriel Goliath was ook een extreem...
0: Ja, moet je even uitleggen. Gabriel Goliath is de kunstenaar van het paviljoen van Zuid-Afrika. Die hebben normaal een paviljoen ergens in het Arsenale. Ja, ja. Maar dat paviljoen is gecanceld door de eigen overheid die het eigenlijk ook betaalde. Wat is daar aan de hand geweest?
2: Ja, eigenlijk de kunstenaar heeft drie verhalen. Heeft een verhaal van een femicide in Zuid-Afrika gelinkt met de verhalen van de Duitse genocide in Namibië. Met natuurlijk een soort ode aan de slachtoffers momenteel in Gaza, genocide daar. En het is echt totaal absurd dat het land dat en plus Israël voor het internationaal gerechtshof daagt, er dan toch voor kiest om die reden het paviljoen zelf te cancelen. Ja. En gelukkig hebben ze plek gevonden in de Chiesa Sant'Antonin, waar je eigenlijk een prachtige werk hebt, Elegy. Dus het zijn drie werken. 1 screen, 2 screens en dan 5 screens, waar je eigenlijk al een groep vrouwen eenzelfde noot ziet aanhouden. Dus ze stappen op een podium, ze zingen totdat hun adem op is en dan neemt iemand anders het over. Prachtig. Ja.
0: Ik vond het ook bloedmooi. Ja. Er was gisteren ook een performance buiten de kerk waar mensen allerlei teksten brachten enzovoort. Ja, super innemend. Wat nog, Evelien?
2: Ja, je wordt er stil van, hè? Ik heb Natasha Tonté gezien ook in Ateneo Veneto. Met haar werken we ook samen voor de Busan Biennale. Dus het is ook wel spannend om al die mensen hier te zien.
0: Wat doet zij?
2: Natasha is van Minasan, Indonesië. En maakt een soort van speculatief, fictioneel werk. Het zit heel hard op de grens tussen campy, populaire cultuur, sci-fi. En ze maakt eigenlijk, ze heeft een film gemaakt waarin dat, een vrouw wraak neemt op haar man die zich alsnog tot de kant van de oppressor heeft vervoegd. En eigenlijk is het een soort van female revenge story. Met vrouwen met cowboyhoeden aan. En totaal wacky, maar fantastisch.
0: Zeg, mag ik nu iets zeggen, Evelien? Maar er is nogal veel female revenge aanwezig, hè?
2: Ja, terecht
0: op
2: ook.
0: Deze biennale. Zoveel boze vrouwen, zeg. Terecht ook, hè?
2: Terecht ook, ja. Vind ik ook. Ja, ik was er met Laure van Rendezvous gisteren ook over bezig.
0: Laure de Kok, Laure de compagnon voor Rendezvous.
2: Compagnon voor Rendezvous. Werkt ook nu mee op het Belgisch paviljoen. En zij zei ook, van, het is super interessant dat net al die vrouwelijke makers dan net dat vrouwelijk lichaam ook tot het uiterste gaan drijven hier in die paviljoenen. Het is jammer dat je het niet gezien hebt, want het was wel heel intens bij Florentina ook. Maar ja, ik denk, ja, een gewoonte, het is een drang, een woede die naar buiten moet komen. Dat is ook wat ik bij Meet ergens voelde. Het was niet alleen woede, maar gewoon een soort van totale overrompeling. Het lichaam dat niet meer kan kopen met, denk ik, de eindeloze toestroom aan slecht nieuws. Grote emotionen, grande emotionen.
0: Mag ik nog even informeren naar trends die je nu ziet? Dat heeft natuurlijk ook te maken met de keuze die Koyo Kou heeft gemaakt voor haar biennale. De curator die helaas een jaar voor de opening is overleden. Jij kende haar ook, Dirk Snouwaard.
1: Ik denk dat het is de eerste keer dat je echt een Afrikaanse curator hebt. Dus ik kan zeggen, ook wie N.W. Zor, maar ook wie was gesocialiseerd in de USA. Dus hij was er heel lang. Het is de eerste keer dat we echt een... De vorige keer was een Latijns-Amerikaanse curator, maar dan uit een heel, laten we zeggen, hoog Braziliaans milieu, sociaal milieu. Dus dit keer heb je een Cameroense die in Senegal, ook met natuurlijk Zwitserse achtergrond, maar die dus een heel Afrikaans standpunt heeft ingenomen, ook heel diasporisch natuurlijk, veel US-kunstenaressen die we niet kennen, die niet echt op onze radar staan, ook collectieven, zij heeft natuurlijk ook die, ze kijkt natuurlijk ook vanuit landen die geen enkele infrastructuur hebben, maar ook geen cultuurpolitiek, en dus zij hebben alles zelf opgebouwd de laatste 25 jaar, zij heeft een ongelooflijk centrummetje RAW in Dakar in Senegal opgebouwd, dat echt ongelooflijk werk doet, en dus nu gaat eigenlijk ook die dominosteen is aan het rollen. Er zijn ook veel kunstenaressen die heel veel succes hebben, die hun eigen succes ook herinvesteren in hun eigen geboortelanden, in hun eigen geboortedorpen. Dus je hebt eigenlijk de slingerbeweging. En Koyo was natuurlijk ook, ja, met een kwade vrouw. In Senegal hebben ze juist de homoseksualiteit strafbaar gemaakt, maar heel strafbaar gemaakt. Dus hij heeft ook, zij is ook gemolotofd, haar centrum, door islamintegristen, denk ik 15 jaar geleden, omdat ze toen de Zuid-Afrikaanse fotografen toonden die lesbische koppels en vriendinnen toonden. En dus ja, je wordt er natuurlijk niet vredelievend door. Je wordt gewoon tot het uiterste gedreven. En het is wel zo dat het een heel, denk ik, een heel symbiotische biennale is. Er is heel veel eco, organico, dus vormvinding vanuit een soort plantaardige, geologische wereld.
0: Ja. En gekoppeld aan feminisme, dus het fameuze ecofeminisme. Evelien, ik wil met jou eindigen. Het is vrijdag, we hebben een waanzinnige week hier achter de rug. En de paviljoenen zijn dicht. Dat heeft te maken met een organisatie die heeft opgeroepen van kijk, wij kunnen de deelname van Israël niet goedkeuren. Wat vind jij daarvan? En zal dit überhaupt nu iets uithalen?
2: Ja, ik denk, impact hebben is sowieso een streefdoel, maar ik denk ook al het samenkomen in een soort van act van protest en u omringen met andere mensen die ook verontwaardigd zijn over de keuze van de biennale om alsnog Israël en Rusland en de United States toe te laten op de biennale, vind ik een soort van troost, een belangrijke soort vorm van verzet. Ik moet zeggen, ik was echt gechoqueerd de eerste dag dat ik toekwam in de Giardini en dat je extreem brakke techno en aan het Russisch paviljoen hoorde, waar dat er vodka's werden uitgedeeld. Ja, een soort van extreem gewelddadig gebruik van soft power om alsnog...
0: Mm-hmm. Dat heet artwashing, hè?
2: Exact. Dus, en dan Israël, die in de Sala de Army, en plus in de arsenalen zit. Daar tegenover zit het paviljoen van de Emiraten, die daar ook in alle ingetogenheid aan het rouwen zijn over wat er momenteel gebeurt. Ja, ik vind het heel chockerend. Ik wil wel zeggen, het is... Ja, je kunt zeggen het is problematisch dan om naar de Biennale te komen, maar het is ook wel het eerste jaar dat ik zoveel integere kunstpraktijken voel en dat ik heel veel hoop voel in het werk. Heel veel sinceriteit en ja, je zit binnen die problematische structuren van die natiestaten en de beslissingen ja, van bovenaf. Maar dat wil niet zeggen dat kunst niet als een Trojaans paard daar kan binnenkomen en alles nog een andere boodschap kan geven.
0: Dankjewel voor jullie bijdrage vandaag aan Pompidou, Tirk Snouwaert en ook Evelien Simons. Live vanuit het appartement van Axel Vervoort. Ja, Axel, dankjewel om ons hier te hebben. Ik weet dat je morgen naar huis moet, maar welke tentoonstelling wil je per se nog zien op de Biennale?
3: Ik weet niet, het is eigenlijk mijn schoonzoon die het aan het voorbereiden is. Ah, ja. Ik heb het natuurlijk heel druk gehad.
0: Maar ik ben zeker dat je naar Marina Abramović gaat kijken.
3: Jazeker, dat is een goede vriendin ook.
0: Ja, dat dacht ik ook wel. Maar goed, dankjewel Axel voor het onderdak. Wat een hele fijne radiostudio bij jou. Ik dank ook Peter Buggenhout en ik wens jullie een heel fijn weekend. En ja, saluti da Venezia. We zijn er volgende week niet, want halve finale Koningin Elisabeth wedstrijd. Dus alla prossima. Ciao, ciao.

0: 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen na aankomst in ons land van nabij worden opgevolgd. Vlaamse wetenschappers ontdekken een geneesmiddel dat het risico op afsterven bij een orgaantransplantatie gevoelig vermindert. En in het Verenigd Koninkrijk geeft de regeringspartij Labour haar verlies toe. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Maar ze zullen wel nog enkele weken strikt opgevolgd worden. Meer uitleg door Amaury de Mulder.
1: Eens de Belgen hier aankomen, zal een medisch team hen meteen in alle veiligheid opvangen en de twee grondig onderzoeken op symptomen, zegt virologe Erika Vliegen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
2: Als dan blijkt dat ze inderdaad geen klachten hebben, dan voorzien wij in samenspraak met departement zorg een thuisopvolging voor de periode die nodig is.
1: En dat is belangrijk, want de incubatietijd van het Hantavirus, de tijd tussen besmetting en het opduiken van symptomen, kan oplopen tot 6 weken. En dus zullen de Belgen thuis in een soort quarantaine moeten blijven, zegt Annelies Wijnand van de overheidsdienst Volksgezondheid.
3: Die mensen zullen heel duidelijk uitleg krijgen over wat zij wel en niet mogen doen. Er zal voor hen op maat heel goed bekeken worden hoe dat aan hen aangepast kan worden. Ze zullen de komende weken hun contacten zeker moeten beperken.
1: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen dan van daaruit gerepatrieerd kunnen worden.
0: 3 passagiers van het cruiseschip zijn overleden aan het virus. 8 anderen raakten besmet. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontdekt dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat organen afsterven. Het geneesmiddel kan dat risico verkleinen, zegt Arne Nijrink van het UZ Leuven.
4: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen mee helpen oplossen.
0: In de omgeving van Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben zo'n 15.000 gezinnen vanmiddag een tijd lang zonder stroom gezeten. Er was een probleem in het transformatorstation waar hoogspanning wordt omgezet in laagspanning voor gebruikers. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De Waalse minister van Mobiliteit, François De Ken, vreest dat veel Walen hun auto in Vlaanderen zullen laten keuren, omdat de Vlaamse regels versoepelen vanaf september. Zo zullen oudere voertuigen bijvoorbeeld maar elke 2 jaar naar de keuring moeten in plaats van jaarlijks. De Ken vreest voor de verkeersveiligheid in Wallonië. Hij vraagt daarom nieuw overleg tussen de gewesten. In Vlaanderen hebben de vakbonden van de keuringscentra vanmiddag kort het werk neergelegd uit onvrede met de plannen van de Vlaamse regering. Na grote verliezen in de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland geeft de Britse regeringspartij Labour nu ook haar nederlaag toe bij de parlementsverkiezingen in Wales. Katrien van der Schoot in Londen, jij volgt het voor ons.
5: Ja, en de opmars van het rechtspopulistische Reform UK lijkt niet te stoppen. De partij staat nu al hoog boven de anderen, boven de liberaal-democraten, de conservatieven en dan pas Labour dat al 460 zetels heeft verloren. Voor het parlement in Wales geeft Labour nu al zijn nederlaag toe. En daar worden de stemmen geteld en maakt Reform het zelfs de Welsche nationalisten moeilijker dan gedacht. In Schotland blijft het parlement in handen van de Schotse nationalisten. En het is ook nog wachten op meer resultaten. Hier in Londen, daar kunnen de Groenen het heel goed doen. Een heel verdeeld land dus, ook al zijn het maar plaatselijke verkiezingen. Premier Starmer denkt wel niet aan opstappen.
0: En in de Vuelta Femina, de ronde van Spanje voor vrouwen, heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim voor de Spaanse Blasi en de Française Brunel. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Morgen wordt de slotetappe gereden en dat is een zware bergrit met aankomst op de Angliru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. Maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Loteringen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen na aankomst in ons land van nabij gevolgd worden. Ze zullen onder meer thuis in quarantaine moeten. Daarmee begonnen we ons bulletin. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. So what? Met Lies Steppen. Welkom in So What, de afterparty na het feestje vanuit Venetië. Heel blij om hier te zijn, dag Guy Peters.
7: Dag Lies Steppen.
6: Deze So What draait helemaal rond outsiders, pechvogels, vergeten genieën, underdogs, misfits en antihelden. Ik krijg hier gewoon al zin in als ik de opsomming alleen al maar doe.
7: Toch, hè? Ja.
6: De jazzgeschiedenis zit er vol van trouwens, hè?
7: Propvol.
6: Ja, het is ook gewoon heel vaak kleurrijk, hè? Dat leven van figuren die een beetje uit de pas lopen, bij wie het niet altijd mee zat of die moesten opboksen tegen vooroordelen. Er zijn veel muzikanten die onterecht vergeten of genegeerd werden. Soms zaten ze er zelf ook wel voor iets tussen, als ze heel eerlijk zouden zijn. Er zijn veel mensen die gewoonweg verdwenen zijn in de plooien van de tijd en daar gaat het vandaag over. Dat maakt hun niet minder uniek, hè?
7: Nee, een tegendeel. Ik denk dat... we gaan alleszins proberen om de komende 2 uur te laten horen dat, ja, dat er wonderlijke figuren waren. Echt unieke figuren. Ook heel vaak met een heel eigen signatuur, met een heel eigen sound. Soms verdween die gewoon. Was dat een eenmalig iets. Maar soms waren er natuurlijk ook mensen die hun sporen nalieten en die nu nog geëerd of gekopieerd worden. Maar het zijn alleszins ja, figuren die zorgen voor de extra kruiding van het jazzgerecht, om het zo te zeggen.
6: Nou, soms heeft een artiest, zo zou je denken, hè, alles in huis en toch lukt het niet. Je moet veel talenten hebben om het in de showbiz te maken, hè, in de long run. Meer dan muzikaliteit alleen, denk ik.
7: Ja, en ik denk dat het vaak ook een kwestie is van geluk hebben en ook van timing. Er zijn ook heel veel muzikanten geweest binnen de jazz en natuurlijk in andere genres ook, die gewoon te laat waren. Heel simpel, gewoon een jaar te laat. Of
6: de boot gemist.
7: De boot gemist.
6: Timing
7: en dan,
6: is everything. Niet alleen voor drummers.
7: Ja, ja. Dus ja, het is heel moeilijk te voorspellen soms. Of achteraf bij elkaar te puzzelen. Maar het maakt het allemaal niet minder fascinerend natuurlijk.
6: We gaan beginnen bij een zonderling en een grote klepper tegelijkertijd. Thelonious Monk. Eigenlijk is dat wel een hele goeie om deze reeks mee te starten. Hè?
7: Ja. Sommige luisteraars zullen misschien denken van ja, onbekend is die niet, vergeet het ook niet. Ja, nee, natuurlijk niet. Maar het was wel, denk ik, van dag 1 een buitenbeentje. Hij is ook eigenlijk pas echt groot geworden, denk ik, later in zijn carrière. Of zelfs na zijn dood, al was hij bij muzikanten wel heel bekend.
6: Soms doet de tijd ook mooie dingen, hè? Word je ook opgehemeld door de tijd.
7: Tuurlijk, tuurlijk. Wat bij Monk dan ook heel bijzonder is, los van zijn fragile gezondheid en dergelijke, is ook van, je gaat naar die oude opnames en je hoort Monk gewoon. En het is niet dat er geen evolutie meer was, maar Monk was gewoon Monk, was zichzelf. En of je nu een opname beluistert van 1947 of 1967, eigenlijk maakt het niet uit.
6: Hij was heel consequent aan die grillige, springerige stijl en dat bleef gewoon altijd zo. Hè? Is dit een goed moment, Guy, om dan toch even iets over Joey Barron en Robin Schulkowski ertussen te friemelen?
7: Heel kort.
6: We zagen een live spelen in Werkplaats Walter deze week en dat maakte wel indruk, hè? Bij mij toch.
7: Ja, ik denk, wie daarbij was, heeft er, denk ik, hoop ik, geen spijt van gehad. Het waren 3 muzikanten die heel veel plezier beleefden om met elkaar te spelen, die het zelf ook heel nieuw en heel fris vonden, en die constellatie.
6: We kennen Joey Barron, grote meesterdrummer uit Amerika. We kennen die trouwens van Mix Monk, hè? Vandaar mijn bruggetje. Misschien moet ik het er toch nog even bij zeggen. Hij heeft een groep samen met Bram de Loze en Robin Verheyen, waarin ze Monk eren.
7: Ja,
6: en voilà, meer had ik niet nodig.
7: Ziezo.
6: We zagen 2 percussionisten aan het werk, met Otomo Yoshihide ook, maar het was vooral een wereld van klank, hè? Een warm bad
7: ja,
6: ook.
7: Het was, ik denk als je de ogen dicht had, was het misschien vrij abstract, maar het was toch het was echt een verhaal, het was heel coherent en heel veel mensen hebben achteraf gezegd van ja, het was mooi om te zien hoe dat ze naar elkaar keken. En dat denk ik is iets dat we niet mogen vergeten, hoeveel communicatie dat er eigenlijk wel gebeurt, zonder cues, zonder woorden, zonder signalen.
6: Zouden eens moeten weten hoe diep ik in jouw ogen kijk terwijl we hier zitten.
7: Ja.
6: Zo maar gewoon naar Monk luisteren.
7: Voilà.
6: In Walkbud.

0: True Blue, de titeltrack uit het album van saxofonist Tina Brooks, met Freddie Hubbard op trompet, Duke Jordan op piano, Sam Jones op bas en Art Taylor op drums. En die titel die zegt het al, hè? Een insiders favoriet was hij bij Blue Note, bij het Blue Note label. En het is een plaat die helemaal thuis hoort in die tijd, helemaal in dat hardbop-idioom, Guy. Jazz met hoofdletters, zo'n beetje zoals iedereen zich kan voorstellen, zo, hè? Met een cocktail erbij of zo.
1: Ja, toch wel. De Blue Note-albums van dat ogenblik, die sound, ja, die werkt door tot op vandaag eigenlijk nog een stuk. En ja, bij dit soort jazz heb ik altijd het gevoel van, ja, dat is iemand die daar weinig mee bezig is. Vraag daarnaar, wat is jazz? Dan denk ik tot ze aan dit soort dingen denken, zoiets.
0: Jazz.
1: Ja. Met rook die omhoog kringelt en een rare conversatie zo'n 2 uur 's nachts. En het is bluesy en het is groovy. En, maar het is nog, het is klassiek voor iets natuurlijk. Het is,
0: En waarom is dit dan een vreemde vogel? Want de muziek klinkt niet zo afwijkend, hè?
1: De muziek klinkt eigenlijk totaal niet afwijkend. Het was echt iets van die tijd. Maar ja, Tina Brooks, die man, want het was een man dus, ondanks die naam. Ja, dat was eigenlijk de ultieme pechvogel zo'n beetje. Hij heeft een vijftal sessies opgenomen voor Blue Note tussen 1958 en 1961. En er is er maar eentje van verschenen tijdens zijn leven. En voor de rest, ja, heeft die man redelijk wat tegenslag gehad. En ik denk dat hij na zijn 30ste geen enkele opname meer gemaakt heeft. En een aantal jaar daarna was hij alweer overleden. Dus hij heeft kort geleefd en redelijk wat opnames gemaakt. Maar er is bijna niets van verschenen tijdens zijn leven.
0: Ja, er waren veel drugs in de scene in die periode. En hij was er niet ongevoelig voor.
1: Helaas, ja.
0: Ja, oké. Het zijn echt van die parels die het wel verdienen om opgegraven te worden eigenlijk. Hè? We hebben het gehoord. Vorige week hoorden we deze straffe madame hier in So What. En nu nog eens, gewoon omdat we haar belang eigenlijk niet kunnen overschatten. Irene Schweitzer, een Zwitserse pianiste. Actief sinds de jaren 60, maar ze bleef heel actief. En ze was enorm productief in de jaren 80 en 90. En ze werkte veel met drummers samen. Hè?
1: Ze werkte heel veel met drummers samen, ja. Ze had zo twee pijlers in haar werk die echt dominant waren. Het ene was soloplaten en het andere was platen met drummers. Echt specifiek drummers, niet zomaar duo-combinaties. Ze heeft het gedaan met Pierre Favre, met Han Benink, met Louis Moholo. En het was echt een heel mooie reeks om eens te beluisteren. De meeste dingen staan ook online. Het is free jazz, het is redelijk vrij, maar ze had ook wel een oor voor een mooie melodie. Het is echt muziek met een heel aanstekelijke energie. En er zaten vaak Zuid-Afrikaanse elementen in die muziek. En dat maakt het heel leuk. Los nog van alle andere verwezenlijkingen die ze heeft die klaargespeeld. Ja.
0: Ja. En hier gaat ze een klassieker spelen van Carla Bley. Nog zo iemand die echt wel een hele grote impact had. Ze was ook belangrijk als pionier. Het was een vrouw in die tijd. Daarmee begint het al. Politiek engagement ook. Schreef gewoon geweldige stukken die heel veel anderen daarna zijn blijven spelen. En Ida Lupino is een classic van haar. En dat verwijst naar de invloedrijke filmmaker-actrice die dan ook weer een pionier was. Het komt hier gewoon allemaal samen, Guy. I love it when a plan comes together.

0: Pianiste Murray Lou Williams, nog zo iemand die veel werk verricht heeft achter de schermen. Ze was super veelzijdig en haar werk had ook een, ik ging zeggen, spirituele insteek, maar religieus is nog beter gezegd, denk ik.
1: Ja, op bepaalde ogenblikken in haar leven heeft ze besloten om, om de religie te omarmen.
0: Misschien klonk dat hier al wel een beetje in door.
1: Ja, het had wel een beetje een hymneachtige feel, dit stuk. Maar ja, ze heeft zich dus bekeerd tot het katholicisme. Wat als zwarte vrouw in de jaren 50, denk ik dat het was, waarschijnlijk niet zo gebruikelijk was. In de
0: niet doorsnee, nee, vreemde vogel.
1: Maar het was ook sowieso ja, echt wel een heel aparte figuur. Heel invloedrijk. Maar deze dagen denk ik niet zo heel bekend meer.
0: Ja, het was een heel open blik op muziek ook. Hè. Ze combineerde heel veel invloeden en stijlen. Swing, gospel, stride, blues, bop en dat hymneachtige wat we net hoorden. Mm-hmm. Het zit er allemaal in. Hè.
1: Ja, en ik denk dat ze ook zelfs, ja, ze maakte zo deel uit van zo'n vriendenkring van de vroege boppers, hè, van Charlie Parker en Dizzy Gillespie en dergelijke dingen. En dat valt dan bijna niet te verenigen met het feit dat ze ook een duoplaat heeft gemaakt met de ultieme free jazz pianist Cecil Taylor. En dat is ook een heel eigenaardige plaat.
0: Ja, dus Mary Lou Williams, iemand die echt niet voor een vakje te vangen is.
1: Klopt.
0: Ja. Saxofonist Fred Anderson, dat was een van de vroegste leden van de AACM, maar wordt heel vaak over het hoofd gezien. En dan zijn we in Chicago. Hè. Die AACM is de Association for the Advancement of Creative Musicians. Zeg ik dat goed?
1: Klopt. Ja, Fred Anderson. Ik denk dat het voor hem, dat het bij hem vooral gaat over het feit dat hij vooral een lokale impact heeft gehad. Heel veel. Hij was echt ook letterlijk geworteld in Chicago. Hij had er een jazzclub, hij had de Velvet Lounge. Heeft hij decennia lang uitgebaat. Het was blijkbaar iemand die, als je daar binnenkwam, kon je hem altijd vinden aan de toog. Hij zat daar stil en zwijgzaam te genieten.
0: Van die ontmoetingsplek voor muzikanten eigenlijk.
1: Ja, en die plek heeft een enorme invloed gehad op een nieuwe generatie van muzikanten die na hem opstond aan het einde van de vorige eeuw. Maar het was ook een muzikant met een heel bijzondere eigen stijl. Hij heeft bijvoorbeeld ook heel veel gespeeld met Hammy Drake. Toch wel een heel goede drummer. En het was niet alleen zijn speelstijl die bijzonder was, maar ook zijn houding op het podium. Als je foto's opzoekt, dan kan je het zien. Hij had de neiging om heel fel voorover te buigen. Waardoor dat het soms lijkt alsof hij van plan was om te gaan vallen of zo.
0: Echt voorovergebukt, echt.
1: Echt, helemaal voorover. Bijna 90 graden.
0: Hey.
1: Met zijn saxofoon tussen zijn knieën bijna.
0: Had een heel goed gevoel voor evenwicht waarschijnlijk.
1: Ja, dat moet wel. Maar hij heeft ook een aantal heel, heel mooie platen gemaakt die heel mooi de balans houden tussen de vrijere jazz en de meer traditionele bluesy dingen.
0: Ja, en nu krijgt hij toch een soort van erkenning als een soort van elder statesman van de free jazz?
1: Zeker. Ik denk als je nu vraagt aan de, zeker voor muzikanten uit Chicago of die daar iets mee hebben, die gaan hem zeker kennen en hoog in het vaandel voeren. Het mooie is ook dat hij, als ik me niet vergis, is er een park naar hem genoemd, een dierenpark of een soort van hondenpark in Chicago is naar hem vernoemd, een paar jaar geleden.
0: Alleen al dat gewoon.
1: Ja.
0: Prachtig. Fred Anderson, dit is The Strut.

0: Dit kon alleen maar Alabaster de Plume zijn, Guy. Ofwel onze Ethiopische vriend, hè? Want die toon ja. die blijft toch heel erg verwant aan Getachew Mekuria, zeg ik
1: klopt,
0: dat goed?
1: Ja. Ja, toen ik het... Ik heb het hem ooit gevraagd, Alabaster, of hij zich daarvan bewust was. En hij had de naam wel gehoord, denk ik, maar hij kende de muziek niet echt. Maar ja, als je het van ver hoort, zou je wel eens kunnen vergissen, denk ik. Ja,
0: ja je denkt dat ze verwant zijn op de een of andere manier, wie weet. Dit was Glass met Shahzad Ismaili op bas en Chester Holmes op drums. Nieuw werk van Alabaster. En ja, Alabaster is een buitenbeentje sowieso. Hij is een hippe vogel in de jazz, mogen we zeggen. Bij het fijne label waar de mooie dingen gebeuren, bij International Anthem. Maar zijn aanpak is gewoon helemaal anders. Waar iedereen heel vaak toch probeert een beetje cool te zijn, doet hij tegenovergestelde.
1: Ja.
0: Ik ben nog nooit eerder aangesproken als ik op mijn festival aankom met Hello Spirit. En dat deed hij niet alleen bij mij, ook, dat deed hij bij iedereen.
1: Ja. Ja, ik vind het grappig als je hem ziet. Enerzijds ziet hij er wel een beetje uit als een soort van verwaaide hippe vogel. Maar anderzijds is... Het lijkt soms alsof hij per ongeluk op dat podium terecht is gekomen. Alsof ze daar iemand hebben weggeplukt uit de coulissen en daar hebben neergezet. Hij heeft zo'n soort van...
0: Ja, en toch is zijn boodschap wel fel, hè? Het is een boodschap van liefde, maar hij brengt die wel onverbloemd, hè?
1: Ja, en tegelijkertijd heeft hij een soort van, zo'n soort van naïeve charme of zo. Is hij nog een echte idealist, zo'n soort van moderne hippie of zo? Die dan rondloopt met poëziebundels en een bloem in zijn achterzak of zo. Maar ik vind het een boeiende figuur.
0: Hij probeert om de mensen rond hem echt een goed gevoel te geven. Ja. Hij knuffelt de sound engineer die hij nog nooit gezien heeft. Ik heb ooit iemand gezien die daar toch wel even een half uur ondersteboven van was. Zoveel liefde.
1: We zijn dat niet gewoon.
0: Een bombardement gewoon, ja, ja. En dan een van de meest legendarische outsiders uit de 20e eeuwse muziek. Ik kan dat zeggen zonder te overdrijven. Moondog, onze Lewis Hardin, de Viking of Sixth Avenue, hè, was hij?
1: Ja, hij liep blijkbaar halve dagen rond, gekleed in een lang gewaad, met een helm, met een stok en een lange baard. Alsof hij rechtstreeks uit een of ander toneelstuk op Broadway was weggelopen. En ook, ja... Zijn look was helemaal anders, maar zijn muziek ook wel, ja.
0: Ja, en ook muziek die de tijd te slim af lijkt te zijn, maar je kan die niet labelen, hè. Dat klinkt even fris vandaag als het toen klonk, denk ik.
1: Het zit ergens tussen jazz. Het is een soort van minimalisme voordat dat bestond, precies. Ik denk dat er ook heel veel van die grote minimalisten echt door hem beïnvloed zijn. Het is gewoon een uniek figuur, ja.
0: Ja, en als je hier naar luistert, houd dan echt in gedachten dat dit gewoon muziek is uit 1956. Moondog.

0: Almost Like Being in Love. Pianisten Jutta Hip en Zoet Sims. En Jutta Hip, dat is ook echt zo'n what if. Zo'n wat als figuur. Wat als het anders gelopen was. Een Duitse pianiste die in de jaren 50 kort maar opvallend doorbrak in de Amerikaanse jazz scene. Via Blue Note Records. Ze verhuisde dan naar de Verenigde Staten. Ze speelde in New York. Maar ineens was het over. En eigenlijk weten we niet goed wat het probleem was, zeg je?
1: Wel, er zijn wel wat verhalen. Het zou fout gelopen zijn tussen haar en Leonard Feather, de producer die haar oorspronkelijk naar de Verenigde Staten heeft gehaald.
0: Een MeToo-verhaal voor zijn tijd misschien wel.
1: Ik weet niet of het zoiets was, hoor. Ik denk dat het meer ging over artistieke oneenigheid. Maar het was een bijzonder verhaal.
0: Dat zeggen
1: ze allemaal. Want, ja, natuurlijk, ja. Maar ze kwam natuurlijk van Duitsland. Ze leerde de jazz kennen tijdens het nazi-regime. Maar natuurlijk, nazi's die hielden niet van swingen. Dat doen ze nog altijd niet, denk ik. Maar ja, dan enorm gefascineerd door die Amerikaanse jazz, daar helemaal ingedoken. En het was een heel goede pianiste, maar dan plots, ja.
0: Die Feather, die lokte haar naar Ginder en dan bleek het toch niet zo simpel als gedacht,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: En dan blijkbaar had ze ook podiumvrees en er was ook sprake van een alcoholprobleem.
0: Misschien had het een met het ander te maken.
1: Wie weet. En ja, plots heeft ze gewoon de muziekwereld terug toegekeerd en ze is dan een naaister geworden in het fabriek eerst.
0: Ja, maar ze vonden haar niet, want ze had allerlei mooie dingen gedaan. Ze had royalties te goed, maar ze wisten niet waar ze die moesten gaan uitbetalen.
1: Blijkbaar is ze jarenlang een beetje onder de radar gebleven. En dan later is ze wel terug opgedoken. Er zijn ook wat interviews met haar verschenen toen ze op hogere leeftijd was. Maar het blijft zo een van die vreemde kleine hoofdstukken in de geschiedenis van de jazz. Ja.
0: Ja, ze verdient het helemaal om vandaag nog eens even door ons opgevist te worden. Leo Parker, die was erbij toen de bebop geboren werd in de jaren 40 in New York. Hij schakelde in 1944 over van altsax naar baritonsax. Hij zou zowat de eerste geweest zijn onder de boppers. En toen ineens, ja, wat zat er tegen? Toen ging hij toch uit de bocht of zo?
1: Ja, ik denk dat het verhaal een beetje vergelijkbaar is met dat van Tina Brooks daarstraks. Heel veel talent hebben, maar met foute dingen bezig zijn, tegenslag hebben. Hij heeft eigenlijk in de jaren 50, zijn carrière is nooit echt van de grond gekomen. En hij heeft dan een heel mooie comeback gemaakt, 1961, met twee albums. Maar dan is hij een jaar daarna overleden aan een hartstilstand.
0: 36 jaar, what a waste. Nou, dit heet wel The Lion's Roar. Tot het nieuws. Wij komen bij u terug tot 8 uur. Tot zo.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen bij aankomst in ons land worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar ze zullen wel nog enkele weken strikt worden opgevolgd. De incubatietijd van het Hantavirus, dat is de tijd tussen besmetting en het opduiken van symptomen, kan oplopen tot 6 weken. En dus zullen de twee thuis in een soort van quarantaine moeten blijven, zegt Annelies Wijn van Volksgezondheid.
1: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen. Dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag. Maar het is heel belangrijk dat op het moment dat zij hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding en dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden door een team van het departement zorg en door de experts van het UZ Antwerpen.
0: Zondag voormiddag zal het cruiseschip aanmeren bij het Canarische eiland Tenerife. Daarna zullen de Belgen mee aan boord gaan van het vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat de organen afsterven. Het nieuwe geneesmiddel kan dat risico verkleinen. Arne Nering van het UZ Leuven.
2: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
0: In het voetbal zal RBDM Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededelingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen niet degraderen, waardoor RBDM Brussels, dat 13e eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. En in de Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen, heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Kopecky zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
3: Ik denk dat het beetje het steilste is dat ik ooit opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn lichtste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet op Dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angliru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
0: Ja, morgen wordt de slotetappe gereden en dat is dus een zware bergrit met aankomst op de Angliru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. Maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Lotharingen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: What?
4: So what? Met Lies Steppen.
5: What?
4: Welkom in deel 2 van deze So What, vol vreemde vogels, buitenbeentjes, misfits en underdogs. De jazzgeschiedenis zit daar ook vol van. De pechvogels, de onterecht vergeten figuren en veel andere toppers die gewoon eens wat extra aandacht verdienen eigenlijk. Die hoor je vandaag dus bij ons. En als er één figuur is waar je als zo'n vreemde vogel sowieso niet omheen kan, dan is dat Sun Ra, de intergalactische dresscode alleen al. Hij was veel meer dan een bandleider of een pianist. Bij hem, hij creëerde zijn eigen compleet losgeslagen artistiek universum waarin muziek, filosofie en mythologie samenkwamen. Inclusief die kostuums die soms ook een beetje aftans en stoffig eraan toe konden zijn, blijkbaar. Moeten we nog uitleggen waar hij voor stond met zijn orchestragie?
5: Goh, begin er maar eens aan, ja. Je voelt zeker in zijn oude werk dat hij die hele swingtraditie heeft meegebracht. Zeker omdat hij daarna ook een grote band had. Maar ja, het ging van swing naar hardbop, naar free jazz. Hij was een van de eerste binnen de jazz, denk ik, om te experimenteren met elektronica. Neem daar nog eens bij dat er vaak die kosmische thematiek was en dat er een heel uitgesproken visuele esthetiek bij zat. Dat concerten vaak happenings waren en je zit inderdaad niet met een muzikant of een componist, maar met een wereld op zich eigenlijk.
4: Hè. Ja, hij was zijn tijd ver vooruit. Hè. Vandaag moet je echt een verhaal ergens bij hebben en inderdaad, het plaatje moet kloppen, maar hij kwam van Saturnus, hè?
5: Ja, hij was de eerste afrofuturist eigenlijk. Ik raad iedereen aan om ook eens naar Google te gaan en Space is the Place in te typen. Die film kan je vast ergens vinden. Het is werkelijk van de pot gerukt.
4: Hij geloofde echt dat hij van Saturnus kwam.
5: Blijkbaar, ja. Het verhaal was uitgewerkt op vele niveaus en met veel details. En soms ziet het er heel erg kitscherig uit, maar het is absoluut een weergaloos figuur, ja.
4: Ik ben er zot van. Dit is een opname uit 1956 uit zijn Chicago-periode. Call for All Demons.

0: In het rijtje onterecht vergeten figuren Hassan Ibn Ali. Dat is een naam die bij veel mensen niet meteen een belletje doet rinkelen. Hè. Ik denk dat we er eerder al wel eens bij uitgekomen zijn, maar dat is toch echt wel iemand die ver in de plooien van de tijd verdwenen is. Hè.
1: Ja, net dat maakt hem natuurlijk zo interessant. Er is wel de laatste jaren wat aandacht voor zijn figuur, omdat er wat archieven geopend zijn waar ze heel mooie dingen gevonden hebben. Maar inderdaad, ja, hij was er in de buurt bij Coltrane. Ze kenden elkaar toen ze nog heel jong waren, al is hij nog iets jonger dan Coltrane. En hij heeft eigenlijk tijdens zijn leven maar op één album meegespeeld. En die werd dan toegekend aan Max Roach eigenlijk. Terwijl dat hij eigenlijk wel degene was die toch wel een beetje de centrale rol had. Dus een album van het Max Roach trio met Hassan Ibn Ali. Komt eigenlijk een beetje, ja, je hoort het misschien uit de school van Thelonious Monk. Een beetje een hoekige stijl, wat dwarse muziek, niet echt swingen. Maar ik vond hem eigenlijk misschien zelfs nog iets dwarser, tegendraadser dan pianisten waar hij vaak mee vergeleken wordt, zoals Monk of Herbie Nichols of Elmo Hope.
0: Dat verklaart veel natuurlijk.
1: En dat heeft er waarschijnlijk iets mee te maken. Het was naar verluid ook geen gewone kerel. Hij gedroeg zich blijkbaar wat vreemd. Misschien kwamen er ook weer drugs aan te pas of iets
0: wat
1: dergelijks.
0: Wat deed hij dan?
1: Ik denk dat het vaak te maken had met een beetje een zo wat asociale trekjes. Dat hij zo nog wel heel assertief uit de hoek kon komen. Of plots besloot om mensen gewoon te negeren en dat soort dingen.
0: Een beetje sociale skills die wat...
1: Ja, ik denk het. Maar dat voegde ook weer op een bepaalde manier toe aan de fascinerende kant van de figuur of zo. Ja.
0: Oké. En dan gaan we naar iemand die je ook onmogelijk kan labelen, gewoon Arthur Russell, cellist, zanger, componist en zoveel meer. En ja, hier ben ik echt wel zot van, hè. Een unieke kruising van disco, folk en avant-garde, hè. En dat zit er echt allemaal tegelijk in, hè.
1: Soms wel, ja. Dat is heel opmerkelijk. Ja.
0: Ja, zo dansmuziek met een cello en ook een hele breekbare, niet zo heel toonvaste, fragile stem erop. Mm-hmm. Ik ben daarna nooit meer zoiets tegengekomen. Ik blijf er zot van. En het mooie aan dit verhaal is, hij is gestorven in 1992 in New York aan de gevolgen van AIDS. Hij was 40. En er was niet zoveel werk van hem beschikbaar. Maar... Hij bleef werken en opnemen terwijl hij ziek was, maar zijn gezondheid ging achteruit. En zo bleven heel veel projecten ook onafgewerkt achter. Maar na zijn dood is dat wel voor een stukje rechtgetrokken. En is er nog blijven er maar nieuwe releases bijkomen. En dat maakt die figuur alsmaar completer. Want soms is het inderdaad een beetje meer in de folkrichting. Soms is het echt disco. En ja, het is heel mooi dat oeuvre eigenlijk deels na zijn dood boven water gekomen is.
1: Ja. Dat vind ik ook wel. Je ziet iets vergelijkbaars bij zo'n figuur als Julius Eastman.
0: Ja.
1: Nu wordt hij beschouwd als een heel belangrijke componist.
0: Je had er ook
1: in gekund
0: eigenlijk vandaag.
1: Eigenlijk wel. Daar zijn ook wel wat parallellen bij de twee. Jong gestorven en toch wel baanbrekende dingen gedaan, maar pas eigenlijk krediet gekregen nadat ze overleden waren.
0: Julius Eastman was een minimalist, hè?
1: Ja, ook met een heel, heel bijzondere stijl. Maar goed ook, het is echt fantastisch dat al die productiviteit toch nog het licht heeft mogen zien.
0: Ja, dat toch zijn weg naar het oppervlak vindt op de een of andere manier. Dit is een van mijn favoriete tracks, dank u daarvoor, Guy. Keeping Up, Arthur Russell.

0: En toen leunde Guy Peters achterover met een big, big smile. Robert Wyatt.
1: Ja, het mag toch ook wel. Ja, dat is, ja, wat mij betreft, dat is werelderfgoed, hè, zo'n Robert Wyatt. Dat is iemand die...
0: Je draagt niet zomaar t-shirts met Robert Wyatt erop, hè?
1: Ook al, ja. Nee, maar dat is iemand die, ja, die labels en genres overstijgt en die absoluut ook weer het label outsider verdient. Met niemand te vergelijken. Hij komt uit de rock, maar hij speelde eigenlijk ook wel jazzy dingen. Hij schreef wonderlijke popsongs.
0: Ja. En waarom koos je dit?
1: Omdat ik dit eigenlijk een van de mooiste nummers vind ik toch, van de 21ste eeuw. Het is niet van zijn beste plaat, maar het is wel van zijn meest recente plaat onder eigen naam. Intussen bijna 20 jaar oud, Comic Opera.
0: Dus hij blijft gaan, hij blijft...
1: Ik weet niet of je de laatste
0: jaren... naar hoge hoogte eigenlijk.
1: Ja, ja, die discografie is heel bijzonder. En Rock Bottom blijft voor mij een van de mooiste albums aller tijden. Ik had ook daar iets van kunnen kiezen, maar ik vind, ja, dat is een plaat die je echt in zijn geheel moet horen. Maar dan dacht ik van, ja, dit is ook wel heel mooi en iets dat waarschijnlijk nog niet zo vaak op klaargedraaid werd, dit nummer.
0: Ja, hele mooie frasee, hele mooie melodie.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, absoluut. We gaan naar een opname van Sonny Rollins met Coleman Hawkins uit 1963. Twee giganten van de tenorsax samen. Dat heeft niks te maken met vreemde vogels of outsiders natuurlijk. Maar dan komt het. Het gaat om de bassist hier, Henry Grimes, die ook een solomomentje heeft in de muziek dadelijk. En dat is iemand die letterlijk van de aardbol verdwenen is.
1: Ja, en dat terwijl hij heel goed op weg was om echt sowieso al een grote naam te worden. Hij speelde eerst redelijk traditionele jazz. En werd midden jaren 60 een van die centrale bassisten van de free jazz. Hij speelde met Don Cherry en Albert Ayler.
0: En wat en is plots... nog vreemder dan iemand die plots helemaal echt verdwenen is, dat hij dan ook nog terugkomt?
1: Ja, dus er zijn heel vaak figuren geweest die dan ja, een andere weg zijn gaan uitstippelen, een ander leven zijn begonnen. Maar hij is dan na een paar decennia gewoon teruggekeerd of gevonden.
0: Ja, ze hadden hem gevonden ergens in Californië of zo, waar hij allerlei gewone jobs deed, maar hij was een beetje geïsoleerd geraakt. Hij had zelfs geen bas meer, naar het schijnt. En we gingen er eigenlijk jarenlang, tientallen jaren van uit dat hij overleden was. En ineens was hij daar terug, op tournee met Mark Rebo.
1: Ja, en hij had trouwens een olijfgroene bas die hij heeft gekregen van William Parker, de bassist. Vind ik wel een mooi detail.

0: En dan, een van jouw chouchous. Misschien moet jij gewoon vertellen wat die voor jou betekent.
1: Ja, we hebben hem ooit al eens gedraaid. Het is een Amerikaanse gitarist, Rainer Petacek. Die als kind uit Duitsland naar Amerika was gegaan.
0: Ik zie er zo toch wat cactussen en bisons bij.
1: Ja,
0: en zo.
1: Hij is beland in Arizona. Hij heeft daar samen met Hau Gelb de vroege versie van Giant Sand opgericht. Maar is dan uit die band gestapt om zich te focussen op zijn gezin. Het was ook iemand die een gitaarhersteller was. Dus hij was eigenlijk meer bezig in de marge van de muziek. Maar is wel altijd muziek blijven maken. Vooral blues geïnspireerd, een beetje rootsy ook. Het belangrijke kantelpunt, denk ik, is dat hij op een bepaald ogenblik van zijn fiets gevallen is en dan bleek dat hij een hersentumor had. Hij is er dan heel langzaam van teruggekomen. Heeft zichzelf opnieuw gitaar moeten leren spelen en heeft dan echt op miraculeuze wijze de mooiste muziek van zijn carrière gemaakt, vind ik. Om dan een jaar daarna terug te vervallen, te hervallen en dan te overlijden. Ik denk dat hij 46 was. Hij is gestorven in 1997. Ik heb de muziek een paar jaar later pas ontdekt, rond 2000. En ik was daar echt niet goed van toen. Hij heeft vooral deze plaat gemaakt, die Live at the Performance Center. Dat was een beetje zijn terugkeer na zijn strijdige kanker. En dat is echt, daar hoor je dat. Misschien is het omdat hij de dood even had overwonnen dat het zo intens klinkt. Het is iemand die speelt op leven en dood. En ik zoek altijd wel naar zo'n soort intensiteit in muziek. Ik hou ervan als ik voel dat het menens is voor de artiest. En het is een heel bijzondere passie en intensiteit in zijn eigen werk, maar ook in deze heel mooie versie van God Bless the Child van Billie Holiday.

0: Happy Days. Pianist Leo Kuipers die noemde zichzelf een voetnoot, maar hij was zo'n boeiende figuur. Ja, of die titel dan heel erg bij zijn levensloop past, dat weet ik niet zeker, Guy. Er zat wel heel veel in karakter, vuur, intelligentie, mooie melodieën, dat dan ook weer wel.
1: Ja, en Happy Days past wel bij dit nummer. Er bestaat ook een andere versie van die... Die er serieus tegenaan knalt met Breuker en de Hand Benning onder meer. Maar ja, een heel boeiende figuur. Trouwens, de aanleiding voor deze aflevering. Hè, een paar weken geleden hadden we hem erbij gesleept. En dan hadden we gezegd, van laten we nog meer van die vergeten figuren bij elkaar brengen.
0: Ja, de aanleiding voor nieuwe So What's, die komt er vaak al deels zo tijdens de opnames en tijdens de uitzendingen. Dan zijn we zo, zouden we daar niet nog iets mee kunnen doen? En van het een komt het ander. Hè?
1: Bijna altijd, denk ik.
0: Ja, soms moeten we gewoon planning wegsmijten omdat we een beter idee krijgen. Denken we dan toch?
1: Ja, dat is prima zo.
0: Ja. Er is wel een link hè, met Breuker en Benning en deze man.
1: Ja, hij was de originele pianist van het Willem Breuker collectief in de jaren 70. Het is dan ook tot een catching breuk gekomen tussen hem en Breuker. En ze hebben elkaar daarna nog wel een paar keer teruggevonden. Hij was ook een van de, samen met Breuker, de oprichter van het BV Haast label. En Benning, ja, iedereen die in Nederland iets te maken had met iets vrijere of wildere jazz, heeft ooit wel iets gehad met Benning natuurlijk.
0: Ja, en in Nederland, daar was ook wel in die periode heel veel gaande. Er zijn ook gewoon een aantal interessante figuren uit die periode. En dit is ook zo iemand, Michiel Scheen.
1: Ja.
0: Ook iemand die gekozen heeft voor een leven buiten de muziek. Het is een boekhandel, geen gitaarreparatie geworden bij hem, hè?
1: Scheen is van een iets latere generatie. Hij is in de jaren 80 naar voren gekomen. Hij moet nu ongeveer rond de 60 zijn, denk ik. Enorm veelbelovend. Hij kreeg meteen heel veel aandacht. En dan is hij, ja, ondanks een sterke activiteit, want hij was ook wel actief in bepaalde organisaties die het opnemen voor muzikanten en dergelijke.
0: Het is ook niet zo makkelijk in Nederland, hè? Misschien kunnen we dat ook even vermelden. Momenteel zien ze daar een peren in de cultuursector, denk ik.
1: Misschien nog meer dan bij ons, in die flank van de muziek toch. Maar ja, die is wel altijd muziek blijven spelen, maar op een bepaald ogenblik denk ik dat hij... Dat hij dacht van ja, ik wil eigenlijk helemaal geen professioneel muzikant meer zijn of proberen te zijn. Hij heeft ook gekozen voor zijn gezin. Als ik me niet vergis, werkt hij inderdaad in een boekhandel. Maar gelukkig speelt hij af en toe nog. En dat doet hij vooral ofwel solo ofwel met een heerlijke band, vind ik. Het Blue Lines trio met bassist Raoul van der Weijden en drummer George Haddow.
0: En daar gaan we nu naar luisteren. En dit trio kan keihard swingen.

0: Het Blue Lines Trio in 2022. Michiel Scheen in actie in Diddleville. Dit is pianist Elmo Hope. Die wordt vaak in één adem genoemd met Herbie Nichols. Zelf denk ik niet aan Herbie Nichols, maar aan een prachtige hond van vrienden die Elmo heet. Als ik die naam zie staan, ja, ik kan niet anders dan daaraan denken. Prachtige naam voor een hond.
1: Een van de betere namen, ja.
0: Ja, het is een prachtige hond ook. Ja. Elmo is geweldig. Love him. En ja, dat is helemaal niet zoals een pianist zou moeten klinken, volgens de regeltjes natuurlijk, die Elmo Hope, een musician's musician, wordt erover gezegd. Ze zeggen dat hij ergens zo'n beetje een missing link is tussen Powell en Monk. En hij is ook het grote voorbeeld van die Hassan Ibn Ali die we daar straks gedraaid hebben. Bij hem zat er ook van alles in de weg. Wat het precies is, is natuurlijk moeilijk zoveel jaar later. Maar er waren veel persoonlijke problemen. Er waren issues met de gezondheid. Er was een drugsverslaving. Dus hij was regelmatig in en terug uit de scene. En dat helpt natuurlijk niet als je een duurzaam verhaal wil opbouwen. In de jaren 60 is hij verhuisd naar Californië. Daar raakte hij een beetje geïsoleerd en kreeg hij minder opnamekansen. En uiteindelijk stierf hij in 67. Hij was 43 jaar. En zijn oeuvre was klein, maar bleek wel invloedrijk. En zijn nalatenschap werd echt wel bewaakt door zijn weduwe Bertha. En in 1961 bracht hij Hopeful uit. Een combinatie van solo's, maar ook duetten samen met Bertha, met twee piano's dan. En we gaan luisteren naar hem. Elmo Hope, Blues Left and Right. Elmo Hope en Bertha Hope. En voilà, dat was het voor So What. Ik wens je een mooie avond, een heel fijn weekend. Heb je mooie plannen, Guy?
1: Morgen is er weer live muziek. Zondag is het moederdag. En maandag ga ik slapen.
0: Ik mag naar het lentefeest van mijn metekind Billy. Ik kijk er nu al naar uit. Het is iets met een trampoline.
1: Oeh, veel plezier.
0: Ja, tot volgende week. Christophe heeft muziek uit de 17e eeuw in Engeland voor u.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, keren met een Nederlands vliegtuig terug. Dat zal wellicht zondag gebeuren. Zondagvoormiddag komt het schip aan in het Canarische eiland Tenerife. Nadien zullen de Belgen aan boord gaan van een vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd, zo is dat. Ook de Nederlandse passagiers van het cruiseschip worden met dat vliegtuig weer naar huis gevlogen. Nadien gaan de twee Belgen voor verder onderzoek naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank vanmorgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hirou is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
1: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd, al gevlucht nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval. Een snelle overval misschien. Een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag. Want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
0: In het voetbal zal RWD en Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse voorlopig. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededingingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen eigenlijk niet degraderen, waardoor RWD en Brussels, dat dertiende eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. Club Brugge gaat wel in beroep nog. En in de ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de zesde etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Onze landgenote zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
2: Ik denk dat het een beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn liefste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angli. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
0: Ja, want morgen wordt het in de slotetappe dus ook nog stijl met Yang Liru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken en dan tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Christophe Louis.
2: Goedenavond, welkom bij Clara in Concert. We trekken naar Amuse in Antwerpen in de voormalige Sint-Augustinuskerk. Amuse, dan weet u wat u kan verwachten. Oude muziek onder de hippe term Historically Informed Practice. En vanavond met een veelzeggende, misschien wel passende titel, een droevige pavane voor deze moeilijke tijden. En die titel verwijst naar Thomas Tomkins, A Sad Pavane for These Distracted Times, een stuk uit 1649. En die Distracted Times hadden alles te maken met de nasleep van de Engelse burgeroorlog en ook de terechtstelling van koning Charles I. Woelige tijden daar in Engeland. En de muziek bewoog mee met die geschiedenis. Ze kon vroom zijn, ze kon retorisch zijn, ze kon geestig zijn en soms ook gewoon nadrukkelijk werelds. Vanavond krijgen we het hele menu voorgeschoteld. Het begon met Henry Purcell, geboren in 1659, kort voor de terugkeer van de monarchie, de zogenaamde restauratie. En dat gaat zich muzikaal dan vertalen in meer theatrale muziek. Daarna Love's Fruition van Henry Laws uit het Engeland van Charles I nog. En Bonne Jesu van Matthew Locke. En die Matthew Locke zit precies op dat kantelpunt tussen de oudere consortcultuur en de meer theatrale stijl van de restauratie. Contratenor Alex Potter, gambist Salomé Gaslin en clavecinist Patrick Ayrton brengen de 17e eeuw in Engeland helemaal tot leven daar in Amuse, in de Sint-Augustinuskerk in Antwerpen. Wees welkom.

We sing to him van Purcell, Love's Fruition van Henry Laws en Bone Jesu van Matthew Locke. Drie korte stukken over vroomheid en intimiteit. Applaus voor contratenor Alex Potter, gambiste Salome Gaslin en clavicinist Patrick Ayrton. Nu krijgen we Tobias Hume, een van de kleurrijkste figuren uit de Engelse muziekgeschiedenis. Hij was niet alleen componist en gambist, maar ook beroepssoldaat. En zijn eerste bundel bevat muziek voor de viola da gamba, die ook vandaag nog ongewoon en eigenzinnig klinkt. Daarna volgt Purcell met Fain Would I Change en If Music Be the Food of Love. En die laatste titel doet een beetje aan Shakespeare denken. En terecht, de openingsregel komt uit Twelfth Night. Maar Purcell's lied is geen gewone Shakespeare-zetting. Het is een bekende regel en die regel wordt dan het vertrekpunt van een nieuw lied dat er niets mee te maken heeft, geschreven voor een publiek dat zowel die literaire verwijzing als de muzikale finesse kon waarderen. En dat was zeker het geval in de Bijloken, met op het podium nog steeds contratenor Alex Potter, clavicinist Patrick Ayrton en de jonge gambiste Salome Gaslin.

Applaus voor Up Heaven van Tobias Hume, met centraal de gamba en dan Fame Would I Change en If Music Be the Food of Love van Henry Purcell. Applaus voor Alex Potter, clavecinist Patrick Ayrton en gambiste Salomé Gasselin. Een droevige pavane voor deze moeilijke tijden. Dat is de titel van het concert. Na de vroomheid en de intimiteit gaan we die titel nu alle eer aandoen met muziek van William Laws, Thomas Tompkins, Henry Purcell en John Blow. William Laws werd aan het hof van Charles I. Hij sneuvelde tijdens de Engelse burgeroorlog. Hij vocht voor de royalisten, dat hoeft geen betoog. En volgens de overlevering was Charles I zo getroffen door zijn dood dat hij hem de Father of Music liet noemen. Dat was niet alleen een hoffelijke eretitel. Laws stond voor een hofcultuur die door die burgeroorlog letterlijk werd uiteengeslagen. En van hem het Carpe Diem motief Gather Your Rosebuds, dat herinnert aan dat motiefje pluk de rozen zolang het kan. Thomas Tompkins dan, hij behoorde tot een oudere generatie. Hij was organist in Worcester en verbonden aan de Chapel Royal. En in zijn A Sad Pavane for These Distracted Times, vandaar ook de titel van het concert, dat schreef hij kort na de executie van Charles I. Een pavane voor deze verwarde, ontregelde tijden. Het is de muzikale reactie van iemand die zijn wereldorde zag verdwijnen. Daarna What Hope for Us Remains van Henry Purcell en Tell Me No More van John Blow. Ja, dat klinkt allemaal niet zo geweldig hoopgevend, maar de muziek is prachtig en biedt troost zoals alleen muziek dat kan. We worden meegevoerd naar de 17e eeuw door het klavecimbel van Patrick Ayrton, de viola da gamba van Salomé Gasselin en de stem van Alex Potter.

stem van Alex Potter samen op het podium met gambiste Salomé Gaslin en de klavecimbal van Patrick Ayrton. Applaus in de bijloken was dat voor Gather Your Rosebuds van William Laws. A Sad Heaven for These Distracted Times van Thomas Tomkins. What Hope For Us Remains van Henry Purcell en Tell Me No More van John Blow. Muziek als troost, muziek als reflectie op toch wel turbulente tijden. Ja, die hadden ze toen ook. En zeker in Engeland, in het Engeland van de 17e eeuw, met de bijzonder bloedige Engelse burgeroorlog. Het zet het nieuws van vandaag, het nieuws van de dag, misschien toch wel wat in perspectief. A New Ground nu van Henry Purcell. Het verwijst naar een geliefd procedé in de Engelse barok, de ground bass, een herhaalde baslijn waarop dan de bovenstemmen variëren. Dan Hear the Deities Approve uit Purcell's ode Welcome to All the Pleasures. Dat hij schreef voor de viering van Sint Cecilia, de patrones van de muziek natuurlijk. En tenslotte Sabina Has a Thousand Charms van John Blow. Samen met u heel benieuwd naar die Thousand Charms van Sabina.

Applaus voor Sabina Has a Thousand Charms van John Blow. Blow, die iets ouder was dan Purcell, speelde een belangrijke rol in het muzikale Londen van de restauratie. Purcell was dus een generatie jonger, maar bewoog wel in dezelfde wereld, of moet ik zeggen, werelden, die van de kerk, het hof en het theater. Applaus voor contratenor Alex Potter, clavecinist Patrick Ayrton en gambiste Salome Gessler in De Bijloken. En ze brachten met hun drieën, of ze brengen nog steeds met hun drieën, de 17e eeuw, de Engelse 17e eeuw, tot leven. Dat doen ze grondig in die zin dat ze zich ook in die historische uitvoeringspraktijk niet beperken tot bestaand werk, maar ook improviseren. En dat is geen detail in de 17e eeuw, maar een absolute kernvaardigheid van muzikanten. En een kolfje naar de hand van Patrick Ayrton. Dat gaan we zo meteen horen. Daarna Pelham Humphrey met de Hymn to God the Father op een tekst van John Donne. Humphrey was een briljante jonge componist aan het hof van die Charles II. Werd naar Frankrijk gestuurd, bracht Franse invloeden mee naar Engeland. Maar hij stierf heel jong, in 1674, nog geen 30 jaar oud. En daarna krijgen we ook nog de rode draad van vanavond. Niemand minder dan Henry Purcell en zijn Evening Hymn. Maar dus eerst de geïmproviseerde fantasie van Patrick Ayrton op clavecymbal. Nog steeds samen met de gambiste Salome Gessler en de stem van Alex Potter.

Applaus voor de geïmproviseerde Fantasia van Patrick Ayrton. Met daarna A Hymn to God the Father van Pelham Humphrey. En een Evening Hymn van Purcell. Met die langzaam uitwaaierende Alleluia. Mooi einde van een concert dat ons muziek bracht uit die turbulente tijd van de 17e eeuw in Engeland. Muziek van Henry Purcell, Henry Laws, Matthew Locke, Tobias Hume, William Laws, Thomas Tompkins, John Blow en Pelham Humphrey. Namen die samen een mooi beeld geven van het Engeland tussen melancholie en hofcultuur. Tussen godsdienstige ernst en seculier vermaak. En zoals dat hoort bij Amuse... Ook hier enthousiast applaus, dat kon u horen. En dus een bisnummer. En dat bisnummer werd de traditional My Love is Like a Red, Red Rose.

Heerlijke bis. My love is like a red, red rose. Gezongen door Alex Potter. Contratenor Alex Potter. Met clavicinist Patrick Ayrton. En gambiste Salome Gasselin. En ook met een onverwoestbare melodie. Het is het einde van het concert in Amuse in Antwerpen. Onder de titel Een droevige pavane voor deze moeilijke tijden. En daarin brachten ze muziek uit het 17e eeuwse Engeland. We hoorden hoe breed die Engelse muziekcultuur wel was. Er waren intieme liederen van Purcell en Laws. Er was gamba muziek van Tobias Hume. Een historische rouwpavane van Thomas Tomkins. En diep religieuze muziek van Pelham Humphrey en Henry Purcell. En ook na het concert blijven we in de Engelse traditie, maar we gaan wel iets verder terug in de tijd naar William Byrd, een van de grote componisten van het Elisabethaanse Engeland. Ut, re, mi, fa, sol, la. Jawel, het is een fantasie op zes opeenvolgende toontrappen. Een eenvoudig idee, maar William Byrd maakt daar een inventief klavierwerk van. We horen Bart Nasus aan het klavecimbel.

Ut, re, mi, fa, sol, la van William Byrd, gespeeld door clavicinist Bart Nasus. We keren terug naar Henry Purcell. Nu iets minder intiem met de Birthday Ode for Queen Mary. Dat was Mary Stuart, getrouwd met haar neef Willem. De officiële hofmuziek ter ere van de koningin. Maar veel meer dan een verplicht nummer. Het werd een van zijn knapste odes. Een ode waarin we de grandeur voelen, maar ook de dansritmes horen. Rhetorische details en een onvervalst gevoel voor theatrale timing. Henry Purcell op zijn best. We horen een opname van The Choir of the Age of Enlightenment en de Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard.

Heel knap. Birthday Ode for Queen Mary van Henry Purcell. Door de pionier van de historische muziekpraktijk, Gustav Leonhard. Met het Choir and Orchestra of the Age of Enlightenment. En met Matthew Locke komen we opnieuw bij de restauratie terecht. Na de terugkeer van Charles II in 1660 werd het hofmuziekleven opnieuw ingericht. En daar deden ze geen half werk. In Engeland horen daar meteen blazers bij. Dit is muziek voor Cornets en Sackbuts door Les Sackboutiers.

Dat was muziek van Matthew Locke. Music for His Majesty's Cornets and Sackbuts. Uitgevoerd door heel toepasselijk Les Sackboutiers. Een diep religieuze tekst en heel levendige muziek. Samen vormt dat de blauwdruk voor zowat alle Anglicaanse lofzang. Rejoice in the Lord Always van Henry Purcell door Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. En na het nieuws is er een nieuwe Valkenaars en Van Hout met avontuurlijke muziek en muzikale avonturen om het weekend in te luiden. Nog een heel fijne avond bij Clara.

0: 10 uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Lucas Lucluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu?
1: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft zijn alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
0: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid weten. Het gaat om 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van boot om dan allemaal weer naar huis terug te keren via of met het vliegtuig. Ook de 2 Belgen die op het schip zitten, die komen met die vlucht terug. Ze zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog opgevolgd de volgende weken. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, zal geen uitspraken meer doen over Joodse besnijdenissen in ons land. Dat heeft hij gezegd in de afspraak op vrijdag. White had zich eerder op sociale media boos gemaakt omdat het parket in Antwerpen 2 Joodse besnijders wil vervolgen voor onwettige uitoefening van geneeskunde. Hij zei dat ons land daarmee de schijn wekt antisemitisch te zijn, wat hem kritiek opleverde van premier De Wever en buitenlandminister Prevot onder meer. White zegt nu dus dat hij geen publieke uitspraken meer zal doen, maar hij hoopt wel op een wettelijke regeling voor besnijdenissen.
2: I will say this. I will take the Prime Minister's good advice. He is a good man. He said, let's stop talking about this in the public view, because there is a legislative solution to this, and I really hope that this will be found.
0: In Spanje is van de week een recordaantal aan drugs onderschept. In 1 lading meer dan 30.000 kilogram. Het schip was vertrokken in Sierra Leone in het westen van Afrika en was op weg naar Libië in het noorden van Afrika aan de Middellandse Zee. Spaanse politiediensten kwamen het transport op het oog na tips vanuit Nederland. Omdat het schip in Sierra Leone is vertrokken, wordt het in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Die is in ons land en in Nederland veroordeeld en leeft ondergedoken in Sierra Leone. De 23 bemanningsleden van het schip zijn aangehouden, onder hen ook enkele Nederlanders en een Surinamer. En dat schip dat voer langs de Canarische eilanden, wat Spaans grondgebied is. Sport in het volleybal is de 3e wedstrijd in de play-off finale voor de titel tussen Roeselare en Mazeik aan de gang. Het staat er 1-1 in sets. Mazeik won de vorige 2 wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. In de Europlay-offs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Standaard en Oud-Heveley Leuven nog aan de gang. Na net geen uur spelen staat het daar 1-1. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Een pianominiatuurtje van de Duitse allround-artiest Grisha Lichtenberger uit zijn bevreemdende album Austranini. Iedere track daarvan is vernoemd naar populaire films en tv-series. Hier was dat Forrest Gump. Een laag IQ weerhoudt Amerikanen soms niet om een grote rol te spelen bij belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Begin maart bracht pianist en componist Shai Maestro deze plaat uit via Naïef Records, The Guest House, geïnspireerd door het gelijknamige Rumi-gedicht, waarin hij de menselijke geest vergelijkt met een herberg. Wij zijn niet onze emoties, maar slechts de plek waar ze tijdelijk verblijven, met elke dag weer nieuwe onverwachte bezoekers aan de deur, elk in een eigen stemming. Shai Maestro's Moon of Knives.

Boots on the Ground. Een van de meest essentiële nummers van het voorjaar, de samenwerking tussen Massive Attack en Tom Waits. Een protestsong waar we op zaten te wachten, ten voordele van twee Amerikaanse organisaties die strijden voor vrijheid voor iedereen die voet zet op Amerikaanse bodem. Daar hoort ook een video bij die naar adem doet happen. Er is dichteres en pianiste Emma Ruth Rundle in de ban van Harold Budd's pure pianoalbum La Bella Vista uit 2003. Daar was zij zo door geïnspireerd geraakt dat ze er een hele dichtbundel heeft rondgeschreven, met in de slipstream daarvan ook muziek. Music from the Bella Vista.

De Letse pianist Rein Hisarinj met het tweede deel uit Arvo Pärts Diagram opus 11 uit 1964 staat op zijn album Areva, opgenomen naar aanleiding van de 90ste verjaardag van Arvo Pärts. Sint Areva was een martelaar uit de 6e eeuw die ook Pärts blijft inspireren, een symbool van spirituele standvastigheid en van loutering. De tijd zal uitwijzen ook die eer ook Michiel de Nagel te beurt zal vallen binnen een paar decennia. Zijn hart ligt ondertussen al een tijdje op de grond. Er is een track uit het nieuwe Yuri Chipsfingers album met het Nemu Ensemble, Neem en Eet hiervan, bij Fons en bij Bagdaddy Records. Op 16 mei is Yuri te zien live in Gent op het Ankerfestival en de 17e in Trix in

Een Noors minuetje van het trio No Trouble en accordeonist-componist Ronnie Kjøsen uit de nieuwe album La Hum La Sauce, Laat de Hommel Zoomen. Je mag de dingen soms ook gewoon een beetje op een beloop laten. Warme muziek die neuriet, die danst en die opstijgt. Hier staan we kniediep in de Marokkaanse Gnawa-muziek dankzij Matthias de Krane. Die vond er zelf een nieuwe adem door. Dat hoor je ook in Moula Komi, meester en schepper. Matthias met de Belgisch-Marokkaanse Gnawa-band Black Coyote.

Mulakomi, de heer van het universum, Matthias de Kranen en Black Koyo. Ze brengen bij het werflabel samen een plaat uit die ze ook uitgebreid live voorstellen in Gent, Antwerpen, Turnhout, Meissen, Brussel, Heusden-Zolder, Geel, Eeklo en in Alsenberg. Matthias zonder schild, met open vizier, zich bewust van het belang van ontroering en van verbinding. Daar hoopt hij nu ook anderen mee te kunnen inspireren. Er is José González op zijn nieuwe album Against the Dying of the Light bezorgd over de staat van de fragile wereld en wat is dan onze rol daarin? For Every Dusk.

understanding its fun.

New Distortion Properties met een verslavende cadans, een nummer van Ben Vida uit zijn nieuwe album Oblivion Seekers. Daarop wordt hij vergezeld door de stemmen van harpiste Nina Dante, Christina Vansoe, fluitist John Osso Bennett en Felicia Atkinson. Met dan ook Matt Bowder en Will Epstein op sax, Henry Fraser op bas, Cleek Schrey op viool en Booker Stardrum aan de percussie. Spoken words gecombineerd met sudderende minimalistische kamerjazz, mantras voor de meimaand en voor de onstuitbare lente. Peter Vermeers is het Flat Earth Society hoofdstuk in zijn leven zo langzamerhand aan het afronden, maar dat doet hij zoals altijd met zwier. Dit is zijn Wash Away.

the lowest sky ever descending, burning the river.

Washaway van Peter Vermeers samen met die andere Peter, Peter van den Bergen, voorlopig nog de drijvende kracht achter Flatout Society, maar toch al afscheid nemend, schoon schip aan het maken. Op 18 april verscheen het nieuwe Fes-album Missa Asinorum, een statement met ezelsoren. En daarop ook dit miniatuurtje dat niet zou misstaan op een middeleeuws christelijk feest dat op 14 januari werd gevierd lang geleden, ter herdenking van de vlucht naar Egypte, het feest van de ezel.

Het feest van de ezel. Niet alleen bij Peter Vermeers en Flat Earth Society, maar ook bij het Clementi Consort, Ivor Cutler en bij Ludwig van Beethoven. Een echt feast of fools met een ezel in de nek. Wij gaan all in met IA vandaag. Nico Mioli die heeft de afgelopen 10 jaar heel wat muziek geschreven op maat van de Thales Scholars op uitnodiging van een directeur Peter Phillips. En die verzameling presenteren zij nu op het album No Resting Place. Daarop staat een zetting van Jeremia's klaagliederen centraal, waarin getreurd wordt over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 587 voor Christus, afgewisseld met hedendaagse interviews met mensen uit de Windrush-generatie, migranten uit het Caribisch gebied die op uitnodiging naar de UK kwamen om naoorlogse arbeidstekorten aan te vullen.

The Talis Scholars, onder leiding van Peter Phillips, met de twee laatste delen uit No Resting Place van Nico Muley, klaagliederen in combinatie met het Windrush-schandaal en met mensen die in gammele bootjes het kanaal proberen over te steken. Nico die zorgde ook voor het arrangement van dit vrolijke oude liedje uit de Appalachen, bekendgemaakt door banjo-speler Roscoe Holcomb, een momentopname van verwachting en spanning, de overgang van het jonge meisje naar de getrouwde vrouw. Ze zegt geen ja en geen nee, maar ze naait wel al een bruidsjurk. Sam Amadon samen met Pekka Kuusisto en het Norwegian Chamber Orchestra.

violist en dirigent bij Kakusisto en het Norwegian Chamber Orchestra op het album Willows van Sam Amadon, met het tweede deel uit Caroline Shaw's Plan and Elevation, een vijfdelig strijkkwartet uit 2015 dat diep geworteld is in de architectuur en de tuinen van Dumbarton Oaks, een historisch landgoed in Washington D.C. Shaw schreef dit werk ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van dat instituut, en ze citeerde daarbij dit strijkkwartet van Maurice Ravel.

Het quatuor van Kuik met het eerste deel uit het strijkkwartet in F groot van Maurice Ravel in 1903 opgedragen aan zijn leraar Gabriel Fauré, maar met Claude Debussy's strijkkwartet uit 1893 als blauwdruk voor de structuur. Er is een prachtige nieuwe opname van Iva Bitova samen met het Orchestre National d'Île-de-France. Zij gaan Luciano Berio achterna, die midden de jaren 60 in zijn folksongs melodieën verzamelde uit zowat alle windstreken, van de Auvergne tot Armenië, van Italië tot Amerika. En daar sprokkelde hij ook: Black is the color of my true love's hair.

Iva Bitova en het Orchestre National d'Île-de-France met drie folksongs van Luciano Berio, opgedragen aan Cathy Babarian. Haar onnavolgbare stem hield Iva niet tegen om het ook zelf eens te proberen. Een opname die uit is bij Nomad Music, met naast Berio ook Ravel. Er is nieuw bij 404 Records, Stained Glass Starling van Razen, in samenwerking met de Nederlandse componist en muzikant Dick van der Harst. Opgenomen in de living van David Poltrock, met ook Berlinde de Man en Paul Gario erbij. Onbekende timbres die nieuwsgierigheid wekken. Een mooie ontmoeting van werelden. Bij momenten heeft het iets sacraals.

Mocht ik, dan zou ik. Een lied over de hoop dat je de innerlijke kracht vindt om door een moeilijke tijd heen te komen. Van de Fins-Belgische zangeres en componiste Anu Junonen. Al 25 jaar bevriend met accordeoniste Tuur Florizone. En daar is nu ook een nieuwe album, White Paper, uit voortgevloeid. Stelde die je vorige zondag nog live voor in het IJ in Belzele. Rest ons voor deze vrijdagavond alleen nog een live-opname van Chris De Voort en Jan Michiels in oktober van 2022 in het Concertgebouw in Brugge. Een intieme, polyfone dialoog waarvoor zij de preludes van Claude Debussy als hun gedeelte vertrekpunt namen. Een oprecht tweerichtingsgesprek, nu ook op plaat uitgebracht ondertussen bij Werf Records onder de noemer Places. Daar hier In Between the Wings. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot zondagavond.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws vanavond uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Vooral rond de Sint-Bernardse Steenweg daar in Antwerpen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
0: Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd licht gewond, maar verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou ingaan zaterdag op 9 mei. Lucas Lecluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu, precies op 9 mei?
2: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft Zelensky alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
0: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid vanavond weten. Het gaat op 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van de boot gaan om dan allemaal weer naar huis te keren. Ook de 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip komen met die vlucht terug. Zij zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog weken opgevolgd. Maar van een verplichte thuisquarantaine zoals in Nederland lijkt er bij ons geen sprake. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare vanavond de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Roeselare-speler Stijn Dulst was achteraf tevreden.
3: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Maar zij won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel in Mazeik gespeeld. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 landskampioen. En op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken en zacht tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.